0: De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Everybody get down. Everybody get down.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van
9: Kesterstrek.
10: Ik ben Marcia van Kerkwens.
11: En ik speel op een cello van het
12: Muziekinstrumentenfonds.
13: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: Luister elke zaterdagnacht van 12.

abandonen. Esta madre siempre me abriga. Esta madre siempre,

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: De regioagenda.
1: Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerden Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwestad Radio.
6: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van
10: Kesten. Ik ben Marcia van
9: Kerk
10: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: De muziekexperts. Live op BR6.
13: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
14: Goedemorgen, welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht, een kort overzicht van sport.
15: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Goedemorgen luisteraars, welkom weer bij het programma
1: De Blik.
0: Jawel, daar zijn wij alweer. Het is alweer
1: 3 oktober.
0: 3 oktober, dat is bijna dierendag zeker.
1: Dat is morgen.
0: Morgen.
1: Is dus morgen krijg ik 4 oktober is dierendag. Jij dacht altijd 5. Nee, 4 oktober dierendag en 5 oktober is...
0: Dan word ik met de zondag lekker verwend, zeg.
1: Nou heerlijk, wat wil je? Een kluifje?
0: Nee, in één keer liever een zachte, weet je. Een zachte... Die wegsmakt, weet je wel, die is lekker, joh. Goh, nou goed, maar alle geintjes is alweer voor elkaar. We zijn er weer. We gaan het weer even lekker luchtig maken vandaag. Er is ellende genoeg in die wereld hier, waar overal oorlogen en weet ik veel wat en ellende zijn. We zijn begonnen met Janet Jackson. Met het nummer... inderdaad, Janet Jackson. Ik moest even het nummer even, ben ik even kwijt. Sorry. Goed, nou, broertje van, of zusje van Jack, hoe heet die?
1: Michael
0: Jackson, hè? Ja, goed, de hele familie zong toen, geloof ik. En ja, Michael, die is al een poosje geleden, die is al een jaar of 13,
1: pak hem
0: 14,
1: beet,
0: 15,
1: was dat
0: 16,
1: 2009?
0: 16. Nou, hij is al heel lang dood in ieder geval.
1: Ik geloof dat hij gelijk overleden was, of tenminste in die tijd dat mijn vader overleden was.
0: Ik denk dat hij bijna weer terugkomt.
1: Dus 2009 is dat geweest, dus reken maar uit.
0: Ik denk dat hij bijna terugkomt.
1: Dan komt hij terug weer als Michael, of komt hij als een vogeltje, of als een roodbosje, of als een vlinder.
0: Ja, we zullen het zien.
1: Of een koorduif.
0: Ja, zo is dat, we gaan het zien. Goed, nou, we gaan, god, wat een gelul zeggen. Nou, is er al wat gebeurd in Bodegraaf, Reewijk en alles wat er omheen zit? Wat gaat er gebeuren? En wat is er gebeurd? En, ja, we hebben natuurlijk weinig sport, hè. Ja, wel andere is er, maar natuurlijk zal het nog even hebben over dat Nederlands stellen wel. Stelletje, tjongejonge.
1: Ja, tjongejonge, maar toch flikken ze het dan net weer in de laatste minuut een gelijk spelletje of zo.
0: Ja, mag het.
1: Ja, nou, dat vind ik dan ook wel weer leuk. Want dan denken die anderen, ja, jongens, we hebben ze te pak. En dan, dat is ook wel iets heel aparts natuurlijk.
0: Ja,
1: en
0: goed,
1: leuk.
0: Had het helemaal goed gegaan, dan hadden ze gewonnen. Want dat doelpunt afgekeurd, dat echt niet buitenspel was mogen.
1: Maar daar zitten altijd nog zo van die belangrijke mensen.
0: Die doen het meestal niet goed.
1: Oké,
0: die hadden gewoon niet terug moeten roepen. Maar goed, dat hebben we straks wel weer even over.
1: Oké, nou, we gaan beginnen. Hoe zag de mei er vroeger uit?
0: Nou, net als nu.
1: En wat is er door de jaren heen veranderd? Nou, dat verandert wel. Wat ja, natuurlijk.
0: Toen die bochten blijven er steeds in zitten.
1: Ja, die weg die blijft, die wordt niet breed, die wordt niet smaller. Het is smaller helemaal, dat is helemaal niet goed. En dinsdag 6 oktober staat in het Groene Harthuis in Bodegraaf opnieuw een fotosessie op het programma. Tijdens de voorstelling komen veel boerderijen en woningen uit de meien voorbij. Fotosessie neemt bezoekers mee langs zowel de Bodegraafse als de Nieuwkoopse kant van de meien. Oude foto's worden afgewisseld met beelden van de huidige situatie. Voor huidige bewoners is het een mooie gelegenheid om hun eigen omgeving terug te zien, terwijl de beelden bij oude bewoners ongetwijfeld de nodige herinneringen zullen oproepen. De voorstelling is interactief opgezet. Operator is Jan Stolwijk, kan op verzoek van bezoekers bepaalde woningen of boerderijen opzoeken en in beeld brengen. Dat kan interessante verhalen en herinneringen uit het publiek opleveren. Een groot deel van de foto's is geselecteerd en gemaakt door Ruud Kooistra. Het terugvinden van de juiste adres is overigens niet altijd eenvoudig. De huisnummering in de meien is door de veranderingen en hernummering in het verleden soms behoorlijk onoverzichtelijk. De fotosessie die gaat plaatsvinden op dinsdag 6 oktober in ons Groene Harthuis. Die is gevestigd aan de Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Er zijn twee momenten om de voorstelling te bezoeken. U kunt 's morgens vanaf 10 uur terecht. En als u zegt, ja, dat vind ik te vroeg of dat red ik niet, dan kunt u 's avonds om 8 uur terecht.
0: Nou, dat is heel mooi. Nou, het is te hopen dat de griepepidemie niet te vroeg komt, want een deel van de huisartsenpraktijk in Midden-Holland krijgt de griepvaccins dit en een jaar later geleverd dan gepland. Daardoor kan het voorkomen dat inwoners hun jaarlijkse griepprik ook laten ontvangen, omdat zij gewend zijn. De vertraging wordt veroorzaakt door problemen in de internationale levering van de griepvaccin. Voor de griepseizoen 2026-2027 adviseerde de Wereldgezondheidsorganisatie om 3 varianten van het griepvirus in het vaccin aan te passen. De producenten hebben de vaccins hierop aangepast, maar een deel van de levering loopt hierdoor natuurlijk vertraging op. Het moment waarop de griepvaccins kunnen plaatsvinden, verschilt daardoor per huisartspraktijk. Praktijken die vaccins op tijd ontvangen, kunnen gebruikelijke vaccins momenten aanhouden. Andere praktijken moeten de vaccinaties uitstellen en nodigen hun patiënt dan ook op een later moment uit. Nou, mensen die in aanmerking komen voor een griepprik, die ontvangen ook dit jaar de uitnodiging van hun eigen huisartsenpraktijk. Door de vertraging levering kan deze uitnodiging dan ook later worden verstuurd dan gebruikelijk. De huisartsenpraktijken informeren hun patiënten zodra de vaccins beschikbaar zijn en de vaccinatiemomenten kunnen worden gepland. Nou, hierdoor wordt natuurlijk begrip gevraagd door de huisartsen. En wat de meeste huisartsen hebben gedaan, althans die hebben, dat heb ik wel zelf meegemaakt, dat is gewoon eventjes laten weten dat er inderdaad, wat ik u net vertelde, dat dat ze later de prik gaan geven omdat ze het nu nog niet kunnen doen. Dus, en daardoor weet iedereen dat hij wat later zijn griepprik gaat krijgen, als hij u überhaupt wil hebben.

0: De hulpdiensten zijn woensdagavond zo rond de klok van 9:30 opgeroepen voor een mogelijk persoon te water bij de Reewijkse plassen. Langs de waterkant, daar werd een fiets gevonden en een handdoek aangetroffen. Maar van de persoon was geen spoor te bekennen. De brandweer kwam ter plaatse en heeft in de omgeving gezocht. Ook een politiehelikopter werd ingezet en maakte meerdere rondjes boven de Reewijkse plassen. Ondanks de zoektocht werd niemand in het water of in de directe omgeving aangetroffen. Na enige tijd konden de hulpdiensten weer retour. Nou, daar gaat ons goede geld.
1: Ja,
0: nou ja, en je kan niet zeggen, ik ga weg, want voor hetzelfde geld is hij wel ergens in het water en dan...
1: Ja, maar ja, allee, dan is het toch lekker dat zwemmen, maar alleen niet voor niks de handdoek neer, om daar af te drogen.
0: Ja, nou zie ik dat... Ja, nou heb je het over die handdoek. Dus hij is dus in zijn zwembroekie en in zijn handdoekie en op de fiets is hij erheen.
1: Nou, zo koud was het nog niet.
0: Nee, zo koud was het niet. Want je mist dan toch ook kleren?
1: Nee, je vroeg het ook wel, hè?
0: Ja, vroeger.
1: Op zondag 4 oktober, en dat is dus morgen hè, dat, wanneer het dus dierendag is, vindt in de Lutherse kerk aan de Noordstraat in Bodegraven een nieuwe editie van Song Prayers plaats. Tijdens deze avond staat een uur lang het samenzingen van christelijke liederen centraal. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jaap van Leeuwen, die iedere liederen begeleidt. Op zowel piano als orgel. De presentatie van de avond is in handen van Erik de Gier. En omdat het zondag 4 oktober ook Dierendag is, wat ik al zei, staat het programma grotendeels in het teken van dieren en Gods prachtige schepping. Bezoekers kunnen luisteren naar uiteraard meezingen met de liederen die aansluiten bij dit thema. De Song of Praise begint om 7 uur in de Lutherse kerk aan de Noordstraat in Bodegraven. Uiteraard is iedereen van harte welkom om deze muzikale, bezinnende avond mee te beleven.

0: Sloopwerkzaamheden voor de toenmalige nieuwe woonwijk Nieuw-Dronen zijn weer in volle gang. Want inmiddels wordt ook het voormalige blokkenpand gesloopt. Voor omwonenden betekent dit het verdwijnen van een pand dat de afgelopen periode regelmatig voor overlast zorgde. Het leegstaande pand was voor verschillende inwoners in de omgeving een doorn in het oog. Vandalisme en meerdere brandstichtingen zorgen voor onrust rond het terrein. Met de sloop komt daar nu eindelijk een einde aan. Uiteindelijk gaat het gehele terrein op de schop om plaats te maken voor woningbouw. Op het terrein aan de binnenweg, aan de Oud-Bodegraafseweg, waren eerder al voorbereidingswerkzaamheden begonnen. Ook de voormalige bedrijfshal van Slokker werd gesloopt. Langzaam maar zeker verdwijnen daarmee de oude gebouwen en wordt zichtbaar ruimte gemaakt voor de nieuwe woonwijk. Nieuw-Dronen wordt ontwikkeld door Blink en Slokker vastgoed. Het plan moet uitgroeien tot een groen, duurzame en toekomstbestendige woonomgeving. Daarbij is volgens de ontwikkelaar veel aandacht en leefkwaliteit en veilige routes voor fietsers en wandelaars. De verkoop in de eerste fase is inmiddels gestart. Deze bestaat uit 14 eensgezinswoningen, waarvan 12 woningen in een middeldure koopsegment. De woningen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen, waaronder starters, gezinnen en doorstromers. Met de sloop van de leegstaande panden krijgt de ontwikkeling van Nieuw-Dronen steeds meer vorm. Op een plek die de afgelopen periode al bekend stond om leegstand en overlast, moet de komende jaren een compleet nieuwe woonwijk verrijzen. Nou, we zijn niet aan het bouwen in Bodegraven. Er komen zat woningen. En als het nou een beetje betaalbare woningen zijn.
1: Ja, en
0: een beetje starterswoningen.
1: Het oude terrein waar we. Bij de kerk.
0: Kerkstraat.
1: Bij de kerk. Hoe heet dat?
0: Welke kerk?
1: De terreinloze burgemeester Kremer.
0: Oh, dat is geen kerk, dat is een moskee.
1: Ja, moskee, dat is ook een soort kerk. Nou, daar waar we vroeger de spelen gedaan werden, daar zijn ook officieel de berichten van gekomen dat ze wel mogen bouwen, want we waren in de buurt. We waren de meeste natuurlijk die hadden tegengestemd en bla bla bla. Maar goed, het is nou toch goedgekeurd, dus ze kunnen gaan bouwen. Ik geloof ook dat ze, meen ik, de volgende maand ook daar gaan beginnen. Dus dan zijn we heel wat punten zijn we aan het bouwen, hoor. Hey.
0: Zeker, ja. Nou ja, daarbij de moskee, de Kerkstraat, de N11. De doortocht daar worden huizen neergezet waar de lijnentrekkers gezeten hebben van Velzen. Nou, er zijn huizen al op welkoop. Nou, ik denk dat oude Formido weggaat waar dingen...
1: Ja, er komen ook huizen, officieel.
0: Er komen ook huizen. Dan heb ik denk ik toch alles wel een beetje gehad.
1: Als je door Bodegraven in langs... Langs de brug, de burgemeester Kremerweg, die brug. Bij de brug, daar ook. Dus,
0: ja, daar wordt ook, bij de N11 noem ik dat.
1: Ja,
0: maar,
1: ja.
0: Dat
1: bedoelt u niet.
0: Ja, dus niet de N11, zwammen. Ja, bij de brug.
1: Dus even kijken, als je hier Bodegraven in kon rijden. Je rijdt bijvoorbeeld langs de N11, zo, dan zie je overal allemaal kranen staan. Een goed teken. Ja. Eindelijk weer een keertje een beetje dat er een beetje power in de bouwen. Wijnproeverij van Bonovino heeft zaterdagavond 26 september ongeveer 90 bezoekers naar de Lutherse kerk in Bodegraven getrokken. Oh, dat is heel wat anders dan zingen. Zij proefden 12 wijnen uit de Italiaanse regio Piemont. Met de avond gaf Ruimt Table 158 Bodegraven Reewijk het startschijn van de verkoop. Koop goede wijn, steun het goede doel. De wijnen die... Die zijn te bestellen via www.bonovino.nl en worden eind november of begin december gratis thuisbezorgd. Omdat de leden de wijnen rechtstreeks bij de wijnhuizen inkopen en de actie vrijwillig organiseert, gaat de volgende volledige opbrengst naar het goede doel. Sorry. De opbrengst van dit jaar is dan naar het Nationale Ouderenfonds, de Stichting SAM. En welzijn. Beide organisaties zetten zich in om de eenzaamheid onder ouderen terug te gaan en te ontmoeten te stimuleren. Volgens Ruimt Table 158 sluiten de landelijke inzet van het Ouderenfonds en het lokale werk voor SAM welzijn in Bodegraven. Ze reden wij goed aan bij het doel van de actie. En voor zorgen dat niemand zich alleen hoeft te voelen. Ook niet tijdens de feestdagen. De organisatie bedankt de Oxalitische Kerk voor de locatie. Waar La Piazza voor de hapjes en de leden van Round Table 158. Voor een vrijwillige inzet. Round Table 158 is in 1982 opgericht en zet zich in voor maatschappelijke projecten in de regio. Vriendschap en het bundelen van krachten staan daarbij centraal. Met als doel lokale impact te maken door serviceprojecten op te zetten en lokale doelen te ondersteunen. Roundtable 158 is een tafelronde binnen de Nederlandse tafelronde.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vandaag wordt het na het verdwijnen een eventueel aanwezige ochtendmist met nevel opnieuw een vrije dag met veel zonneschijn en alleen af en toe wat sluierbewolking. Maximum temperatuur komt uit tot 20 tot 21 graden en waait een zwak tot zwak aan zee en matige westenwind. Nou, gaan we de rest van de week kijken. Nou, als we kijken naar het weer van volgende week, komt er maandag eerst nog een verandering. Op dinsdag wordt geleidelijk wat wisselvalliger, weer bewolking en soms enige regen of een bui. Ook zal de middagtemperatuur in de loop van de week dalen, naar meer normale waarden voor de tijd van het jaar. In de tweede helft van de week wordt het in de middag nog een graad of 7. Nou, en normaal is het nog toch nog een graadje warmer, normaal hebben we 16 graden eigenlijk te doen.

0: We mogen op een openbare plek niet zomaar stickers plakken, briefjes ophangen, graffiti spuiten of op een andere manier een gebouw of een lantaarnpaal bekrassen of bekladden. We willen een nette en veilige buurt houden. Het verwijderen van stickers of aanplakbiljetten van verkeersborden of palen kost de gemeente en dus uzelf veel tijd en geld. Er zijn wel een paar vrije aanplakplaatsen in de gemeente. In Bodegraven, bij de kruising van de Goudse Weg en de Vrije Nessen. En in Reewijk is dat bij de sporthal. De Meerkoet, bij de Buitenomweg, daar mag geplakt worden als u iets bekend wil maken. Is uw kat weggelopen? Bent u een armband kwijt? Of heeft uw kind zijn lievelingsknuffel verloren? Op Facebook zijn verschillende lokale groepen waar u een oproep kunt doen. Zo is Los & Found Bodegraven en Reewijk online. Er zijn ook speciale websites zoals ilost.nl en verlorenofgevonden.nl, waar gemeente de ingeleverde gevonden voorwerpen op registreert.
1: Nou, dat is mooi.
0: Nou ja, ik heb dan niet, dat zou ik toch niet zomaar daarop plakken. Ik ben mijn kind is een knuffel kwijt, ik ben mijn armband kwijt. Ja, is mij eigenlijk nog nooit opgevallen. Maar het gaat natuurlijk niet, als is uw kat weggelopen, hoor, uw hond of een vogel. Dat lees ik ook heel veel op Facebook. Ik ben mijn vogel, is weg.
1: Dan moet je terugfluiten.
0: Ja.
1: Inwoners die na hun pensioen fit, gezond en sociaal actief willen blijven, die kunnen sinds donderdag 24 september deelnemen aan Tijdloos Actief. Het nieuwe beweegprogramma van Sport en Welzijn Bodegraven Reewijk, die combineert bewegen met gezelligheid en ontmoeting. Na het pensioen verandert het dagelijkse ritme natuurlijk, maar behoefte om in beweging te blijven en contact met anderen te hebben, dan blijft. Tijdloos Actief speelt erom in met een laagdrempelige beweegmomenten in de wijk. Deelnemers werken op een rustige en verantwoorde manier naar onder meer kracht, sterke botten en balans. Dat helpt om dagelijkse activiteiten, zoals bijvoorbeeld een wandeling in het Zeehoeks Hout, klussen in huis of tijd doorbrengen met de klein en kinderen, zo lang mogelijk met plezier blijven doen. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een fris, lekker berenburger en zo'n geintje. Het genot van een kop koffie of thee gezellig na te praten. Nou, inmiddels staan er 4 verschillende activiteiten op het programma, verspreid over maandag tot en met donderdag. Naast de algemene bewegingsmomenten kunnen inwoners bijvoorbeeld deelnemen aan Tai-Chi of beweging met muziek. De eerste deelnemers, sorry,
0: gezondheid,
1: hebben inmiddels hun weg naar de groepen gevonden. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Sport en Welzijn wil het programma de komende tijd bovendien samen met de deelnemers verder ontwikkelen en laten aansluiten bij hun wensen en natuurlijk hun behoeften. Aanmelden, dat is niet verplicht. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend binnenlopen en direct meedoen. Het programma is maandag vanaf 10 uur, dinsdag vanaf 11 uur, woensdag vanaf 10 uur en donderdag vanaf 9 uur. Nou, er zijn verschillende beweegmomenten en tsa-tsi-tsi. Dat kun je allemaal doen. Nou, het actuele rooster en informatie over het tijdloos actief te zijn vindt u op de website van Sport en Welzijn, Bodegraven-Reewijk. Nou, en ik zie u hier een paar fotootjes. Nou, het is gezellig om met elkaar wat te doen. Dus ik zie ook dat het als mooi weer is, dat je buiten lekker op een bankje

0: De dag begint in Reewijkbrug. Bij Salencentrum De Brug kunnen inwoners tussen 9:30 en 11:30 terecht bij de mobiele Milieustraat. Vervolgens verhuist de Milieustraat naar Nieuwebrug, waar deze van 12:00 tot 13:30 bij het Wierkhuis staat. En de laatste stop van de dag is Reewijkdorp. Daar staat de mobiele Milieustraat van 14:00 tot 16:00 bij het dorpswinkel Op Dorp. De mobiele Milieustraat is bedoeld voor kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval, die inwoners eenvoudig zelf kunnen meenemen. Het inleveren hiervan is natuurlijk gratis. Nou, de tijden heb ik al genoemd, dat is allemaal vandaag. En ja, het moet in een tas, kunt u het inleveren. Dus nou, dat is makkelijker, hoef je geen afspraak te maken bij het milieustation. Kan ik mijn grof vuil brengen? Nee, nu hebben u de tijd daarvoor.
1: Zo is dat, hey. Nee, we hebben het hier in Bodegraaf ook al gedaan natuurlijk. De tegelwippen. Dus ja. Dat is natuurlijk tegels weghalen en daar groen neer te zetten. Nou, de 25e miljoen tegel, die is in zicht. En tegelwippen roept heel Nederland op om tot de laatste eindsprint. Met de start van oktober gaat de finale maand van het NK tegelwippen in. Na een uitzonderlijke warme en droge zomer is er bovendien alle reden om de tuin onder handen te nemen. Juist in het najaar is de bodem nog warm en vochtig. Nou ja, vochtig. Waardoor planten goed kunnen wortelen. Zodat je in de tuin het voorjaar heerlijk groen is. Toch zien veel mensen het najaar nog altijd niet als het moment om te planten. Daarom roept de NK Tegelwippen iedereen op om deze laatste maand nog één keer de schep te pakken. Wip en tegel en plant er iets moois voor terug. Extra leuk, de 25e miljoenste tegel gaat ook in deze finale maand gewipt worden. Degene die hem wipt, wint de felbegeerde gouden tuinkabouter. Nou, mooi mee uitkijken dat hij niet gejat wordt. En een tuinboom ter waarde van 100 euro. Wie denkt dat het, dat het voorjaar het moment is om te planten, heeft het volgens de Stichting Steenbeek mooi mis. In het najaar is de bodem nog warm en vochtig, waardoor de planten juist de tijd hebben om voor de winter een stevig wortelstelsel te ontwikkelen. In het voorjaar worden ze daardoor meteen verder groeien. Toch blijkt het uit onderzoek dat veel mensen twijfelen over de winterbestendigheid van de planten en wachten daarom tot het voorjaar. Zonde, want oktober is juist het perfecte moment om twee dingen tegelijk te doen. Tegels eruit te gooien en groen erin. Vaste planten, struiken, bomen, bloembollen, die kunnen nu in de grond en krijgen in de winter de tijd om rustig te gaan worden. Nou, inderdaad, van die van planten enzovoort had ik niet echt geweten, maar van de bloembollen wel. Die moet je eigenlijk altijd knallen. Dus wat dat betreft. Nou, de zomer van 26 was uitzonderlijk warm en droog. Juli was bijvoorbeeld extreem droog. Gemiddeld viel er slechts 13 mm regen, wat er normaal 78 mm was.
0: Zo.
1: Ook de gevolgen van de natuur waren zichtbaar. Uit de groenmonitor van Wageningen blijkt dat 26 voor grasland tot nu toe op één na de droogste zomer van de eeuw is. Maar meer groen in de tuin helpt om water beter op te vangen natuurlijk. Moet het wel komen. En de omgeving te verkoelen. Wie tegels vervangt door planten, struiken, bomen of gras, maakt bovendien ruimte voor meer biodiversiteit. Juist na de zomer waarin droogte en hitte zo aanwezig waren. In de urgente om tegels te wippen, zo duidelijk zichtbaar in de natuur. Ook minister Karmans, die kan ik niet, die is van Infrastructuur en Waterstaat, die benadrukt het belang van de vergroening die het NK tegenwippen de afgelopen 7 jaar in gang heeft gezet. Zou die meneer Karmans ook de groene, in het groen gezeten hebben? Zou hij daarvoor geleerd hebben? Dat hij denkt dat hij dat weet?
0: Ik weet het niet.
1: Ontzettend mooi om te zien hoeveel tuinen er in de 7 jaar tegenwippen zijn vergroen. Het veranderde klimaat brengt stevige buien, langdurige droogte en extreme hitte met zich mee. Het verandert ook de strijd die in Nederland al eeuwen voert met het water. Een groene tuin helpt om een groene, goede manier met uitdagingen om te gaan. Water kan gemakkelijk in de bodem worden opgenomen en groen zorgt ervoor. Verkoeling, geweldig om te zien dat mensen overal in Nederland weer de schouders eronder zetten. En natuurlijk hoop ik stiekem dat mijn eigen gemeente Rotterdam dit jaar weer een prijs binnensleept. Nou, ik hoop het lekker niet. Ik hoop lekker de bodemgraaf is. Zo.
2: De drie draai van deze week.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
5: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
6: Goedemorgen, welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De 3-draai van de week, het weekend weerbericht, een kort overzicht van sport.
7: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

Welkom bij het tweede uur van het programma De Blik, waarin we weer lekker gaan blikken in en rondom Bodegraven van Reewijk. En al die andere gemeentes die er omheen liggen. We hebben natuurlijk weer zat te vertellen wat er allemaal weer wel en niet gaat gebeuren en wat er gebeurd is. Ook André is er weer rond de klok van 10:30 met een interview met voetbaloverzicht, veldkorfbal, waterpolo en natuurlijk het sportaanbod. Dat u vanmiddag vanaf de klok van 2 uur weer kunt beluisteren bij BR6. Dus er is weer zat te beluisteren om tot middernacht bij uw lokale omroep BR6.

0: verrassing voor de kinderen van groep 4 en 5 van de Prins Willem-Alexander School in Waarder. Woensdag kregen zij allemaal een zelfgebreide muts overhandigd. Precies in de kleuren en uitvoering die ze maanden geleden zelfs op papier hadden gebracht. De mutsen werden gemaakt door 6 dames van de lokale seniorenhandwerkclub. Het bijzondere project begon met 4 backshoppers vol wol die in de buurtkast waren geplaatst. De programmaraad van het Huis van Alles wilde daar iets speciaals mee doen. Zo ontstond een samenwerking tussen de handwerkclub uit de huiskamer van Waarder en de Prins Willem-Alexander School en het Huis van Alles. In mei mochten de kinderen die toen nog in groep 3-4 zaten een kleurplaat van de muts inkleuren. Wat de kinderen niet wisten, was dat hun ontwerp daadwerkelijk zouden worden gemaakt. Juf Elisabeth vertelde als smoes dat ze wilde kijken hoe netjes de kinderen konden kleuren en hoe het met hun motorische vaardigheden stond. De kleurplaten verdwenen vervolgens samen met de tas vol wol richting de handwerkclub. Daar gingen de dames aan de slag om ieder ontwerp zo nauwkeurig mogelijk na te maken. Niet alleen de gekozen kleuren werden overgenomen, zelfs de bloemetjes die soms kinderen op hun muts hadden getekend, werden door de dames nagemaakt. Maanden later waren de kinderen hun kleurplaat grotendeels alweer vergeten. Woensdag volgde daarop de grote ontknoping. De 6 dames van de handwerkclub, vrijwilligers van het Huis van Alles en kinderen inmiddels in de groepen 4 en 5, kwamen samen in de aula van de school. Ieder kind kreeg eerst een envelop. Na gezamenlijk aftellen mochten de enveloppen worden geopend en werd duidelijk wat er de afgelopen maanden met hun tekening was gebeurd. Vervolgens kregen de kinderen hun eigen gebreide muts. De verrassing viel zichtbaar in smaak en leverde veel enthousiasme reacties op. Ook de kinderen hadden iets voor de makers, de dames van de handwerkclub, gekregen als een dank, een tasje met handverzorgingsproducten. En alle kinderen bedankten hun persoonlijk met de hand. Omdat een warme gebreide muts bij de huidige temperatuur al snel voor een beetje heet hoofd zorgde, trakteerde het Huis van Alles de kinderen en daarna op een lekker waterijsje. Het mutsenproject is opnieuw een voorbeeld van hoe verschillende generaties in Waarder bij elkaar worden gebracht. Dat gebeurde ook al met Oud ontmoet Jong, waarbij iedere maand 4 kinderen uit de bovenbouw samen met ouderen uit het dorp eten in het Huis van Waarder. Met een paar tassen vol overgebleven wol, de fantasie van kinderen en heel wat uren handwerk ontstond een bijzonder project waarbij jong en oud elkaar op een verrassende manier ontmoeten.
1: Ja, en in Bodegraven-Reeuwijk zijn er in 2026 65 diefstallen geregistreerd. In 2025 waren dat er 53. Het aantal incidenten is met 12 toegenomen. En dan heb ik het over het stelen van fietsen. Landelijk bleef de stijging beperkt tot 1,5%. Dat blijkt uit de analyse van de vergelijkingswebsite overstappen.nl. Van geregistreerde diefstalcijfers over januari kom met augustus 26 tegelijk daalde het aantal diefstallen in Amsterdam en Rotterdam. Wel blijven de 2 gemeentes met de meeste diefstal zitten. Juist in juli is dan ook de drukste maand voor de fietsdiefstallen. In de periode januari tot augustus werden er in Nederland 65.000 fietsen gejat. Nou goed, ik ga dit allemaal, ga ik u niet mee lastigvallen met al die cijfertjes enzovoort. En waar het meeste was. Maar goed, hier in Bodegraven zie je dat toch een dat er veel fietsen gestolen worden. En jij doet er altijd wel heel veel aan om vast te zetten. Nou, Brendel, die adviseert een gestolen fiets, raakt de portemonnee harder dan mensen misschien denken. Zeker bij een elektrische fiets van meer dan 2000 euro. Wie fietsverzekering afsluit, doet er goed aan te kijken naar het eigen risico en naar de manier waarop de vergoeding wordt berekend door de verzekeraar. Een nieuwe waarde of dagwaarde kunnen na een paar jaar al honderden euro schelen. Het aankoopbewijs en het vreemdnummer bewaren maakt de aangifte en de schadeafhandeling een stuk eenvoudiger. Daarnaast keerden de meeste verzekeraars alleen uit als de fiets op slot stond met een ART goedgekeurd slot. Ja. Even door je, Petra. Brendel vervolgt. De eis van een goedgekeurd slot staat in vrijwel elke polis. En toch zien fietseigenaren dit belangrijke detail vaak over het hoofd. Nou, en zet een fiets niet op de juiste manier op slot. Wie het verkeerde slot gebruikt, krijgt niets vergoed. Ook als de premie jarenlang is betaald. Nou, Peter heeft toevallig vorig jaar een nieuwe fiets gekocht. En ik ga niet zeggen waar, dat maakt verder niet uit. Maar die zei al van tevoren, koop nou zo'n slot erbij, want dat heb je nodig voor de verzekering. Dus als je een goede fietshandelaar hebt, dan geeft die jou al te kennen van, zorg dat je een goed slot bij hebt, want dan doe je verzekeraar niet moeilijk. En ik zei het al, als je je frame nummer hebt, en je slot, en je aankoopbedrag,
0: en je twee fietssleutels,
1: als je dat gewoon zorgt dat je dat altijd hebt, dan is de verzekering niet moeilijk, en dan is dat die verzekering, is dat zo afgehandeld als jouw fiets gestolen wordt. Het mooiste is nog, als jij, ik zie het ook vaak van mensen bij een winkel waar een beugels zijn en zo. En ze staan ze staan zo te vechten voor een plekje om zo'n beugel heen te doen. Maar ja, los neerzetten heeft ook weinig zin. Zo'n busje komt heel dicht langs, pak hem op, zet hem in de auto, weg is hij. Dus ja, ik zou zeggen, hou je fiets lekker op slot. En zeker als je zo'n dure fiets van rond de 2000 op vaak nog wel meer hebt.

Nou, zoals ik al zei, we hebben natuurlijk geen voetbal, uiteraard. Het Nederlands elftal die speelt 4 wedstrijden achter elkaar dit vorige weekend en dit weekend. Dus nou, vorige week hadden we Duitsland-Nederland, dat werd 1-1. Toen kregen we Syrië-Nederland en dat werd 2-1 voor Nederland. Nou, dat was ook mee weer krap aan. Hebben we donderdagavond hadden wij Griekenland tegen Nederland. En oei, Peter, dat was weer, de eerste helft was slecht. Ik nou, als het zo doorgaat, dan gaan we weer de goede kant op. Nou, we stonden met 2-0 al achter. De tweede helft hebben ze het uiteindelijk toch nog recht van bijen. Ook weer het laatste moment. 2-2 uiteindelijk. En nou goed, wat ik al in het begin van het programma zei. Een zuiver doelpunt, afgekeurd volgens hun buitenspel. Maar goed, aanstaande zondag om 9:15... dan komt Griekenland hier naar Nederland toe. En dan krijgen we de Grieken hier in Eindhoven. En dan gaan we daar kijken wat dan de wedstrijd gaat worden. En dan is het geloof ik weer even afgelopen. En dan hebben we volgend weekend hebben we natuurlijk weer de Eredivisie voetbal. Dus nou, we gaan dus aanstaande zondag even kijken. Het begint om 9:15 de wedstrijd. 8:30 geloof ik, 9:15 gaat beginnen ze de voorbeschouwing al mee. Dus ik zou zeggen, hou je van voetbal, Nederland zelf al.

Dit is De Blik met het sportoverzicht en het sportprogramma voor dit weekend. Luisteraars, goedemorgen. Het is zaterdag 3 oktober. Van mij krijgt u weer ons wekelijkse sportoverzicht in De Blik. En ik ben André van Echtdon. Vorige week zaterdag werd de tweede speelronde van de reguliere competitie afgewerkt. U krijgt van mij de uitslagen en standen. In 3B won Esto de Bodegaanse voetbalderby van Rode 76 met 0-3. Koen de Groot en twee keer Yannick Seys waren de doelpuntenmakers. Stand in 3B, Biver en Zwarte Pijl leiden met 6 uit 2. Esto vierde met 4 uit 2, negende Rode 76 met 3 uit 2. In 4D pakte RWC 33 het eerste competitiepunt. Het werd 1-1 tegen Bergambacht. Daan Santingen scoorde voor RWC 33. Stand in 4D, Cabau, LMO en Haastrecht leiden met 6 uit 2. RWC 33 12e met 1 uit 2. In 5B opnieuw een zege voor WDS. Het won met 1-2 van ONA met doelpunten van Thomas Hagort en Pim de Koning. CWC Reewijk verloor met 0-2 van Stolwijk en de Rijnsteek met 4-1 van SPV 81. Stand in 5B. WDS deelt de koppositie met ASW, Gouda en VEP met ieder 6 uit 2. CWC Reewijk en de Rijnsteek nog zonder punten. Vanmiddag de derde speelronde van de reguliere competitie. Met om 2:30 Esto tegen Soccer Boys, Dilettant tegen RWC 33, CWC Reewijk tegen SPV 81, WDS tegen Goudrak en de Rijnsteek tegen Gouda. FC Zoetermeer Rode 76 begint om 3:00. Uitslagen veldkorfbal. CKV Reewijk Weidevogels werd 16-25. En Vriendenschaar tegen ADO werd 20-18. Programma veldkorfbal voor vanmiddag. ALO tegen CKV Reewijk is om 3:00. En OZC tegen Vriendenschaar om 3:10. Dan nog het programma waterpolo. BSC Dames tegen Delft Wave is om 7:00 vanavond in de Kuil. En ZV Haarlem tegen de BSC Heren is om 7:45. Vanmiddag vanaf 2:00 weer sport op zaterdag op de radio met live de volgende wedstrijden. Esto tegen Soccer Boys, u hoort mij als verslaggever. Joden Boys tegen FC Schravenzande met Onno Hungerink. GSV tegen ONA met Gert Schinkel. En VVA Achterberg tegen FC Oudewater met Wim Hendricks. Luisteraars, tot zover dit sportoverzicht. Dank voor het luisteren en voor nu een goed weekend.

0: Woensdagochtend openen we de kinderboekenweek op de Lacosteschool met een voorstelling voor ouders, verzorgend door de leerlingen. Het thema van de kinderboekenweek dit jaar is spontaan. En zo gebeurde het. Kinderen die het wilden, lieten hun talent zien, maken een spagaat, een handstand, vertellen een mop, vertonen van een goocheltruc. Ook werd er flink gezongen. Wat een feestelijke opening. Waarlijks wordt er op school gelezen en voorgelezen. Tijdens de kinderboekenweek worden er extra leesactiviteiten georganiseerd, zoals het voorlezen door een andere juf of meester in de groep en een bezoek aan de bibliotheek.
1: Ja, Peter. En ik persoonlijk vind het nog steeds jammer, maar aan de andere kant schijnt het een stuk veiliger te worden, maar ik wil nog zien wat er gaat gebeuren. En dan hebben we het over de jaarwisseling.
0: Oh ja, ik denk dat we het over hebben.
1: Geldt voor een landelijk vuurwerkverbod. Hoewel de wet ruimte biedt, bijvoorbeeld voor uitzonderingen, heeft de gemeente Bodegraven natuurlijk in de beleidsregel veilige jaarwisseling Bodegraven vastgesteld dat voor de jaarwisseling 2027 geen ontheffingen worden verleend. Tuurlijk, ze moeten ook altijd ergens bovenaan ze of geld tekort hebben, of verkeerd iets regelen, of nou mag ik helemaal nergens een stukje vuurwerk afsteken dat via begeleiding of zou worden gedaan. Nou, geen evenementen, Peter, hier in Bodegraven. Want Bodegraven, Reewijk, wil ze niet, er zitten een paar van die zagrijnen, denk ik. Nou, bij de vuurwerkevenementen zijn veiligheid, toezicht en deskundigheid van groot belang. Omdat de regels nieuw zijn, de uitvoering ervan nog verder uitwerkingen vraagt, en de organisatie, het toezicht en de handhaving veel capaciteit vergen, acht de gemeente het niet verantwoord om voor de komende jaarwisseling ontheffingen te verlenen. Nee, ze lopen ik overal mee achter. We kijken dan ook uit naar een gezellige en veilige jaarwisseling. Nou, gezellig gaat het niet worden. Laten we er samen een mooie avond van maken en het nieuwe jaar feestelijk en respect met elkaar beginnen. Nou, je kan wel beleven hoor. De landelijke regels worden de komende tijd verder uitgewerkt, zodra er meer duidelijkheid is over het uitvoering en toezicht van de handhaving, bekijken wij opnieuw wat in de toekomst mogelijk is. Nou, jongen, wat jammer toch weer, Petra, hè? Hele kale lucht in Bodegraven.
0: Ja, ik zou zeggen, jongens, laten we dan geld bij elkaar doen en dan ergens op een terrein. Nou, laten we het bij de vakantie spelen zijn geweest of zo. Daar een mooi vuurwerkshow maken.
1: Een nieuwe evenemententerrein.
0: Het evenemententerrein, ja. Want ik denk dat dat dan nog wel wat zou wezen. Als we dat,
1: nou, stel je voor dat
0: we dat zouden doen. Maar dit gaan we niet doen. Dit gaat gewoon heel anders lopen.
1: Stel je voor dat de gemeente Bodegraven zelf naar nou zegt van nou, we steken er hier eens een paar duizend euro in om de boel beveiligd te hebben. En een andere organisatie mag de boel in de fik steken.
0: Nou, een mooi vuurwerkshowtje geven.
1: Wat wil je dan nog meer? Nee hoor, we doen niks.
0: Ja, ik denk dat het.
1: We doen niks voor de inwoners van Bodegraven. En wat ik altijd al gezegd heb, kom gedonderd, let maar op.
0: Ja, dit gaat gigantisch uit
1: handen. Het wordt nog andere jaren. Geloof mij maar. Dan zeg ik niet dat het zeker in Bodegraven is, maar.
0: Nee, maar.
1: Landelijk gezien, je kan nog wel beleven hoor. En trouwens, ik wil nog wel zien hoeveel vuurwerk er afgestoken wordt. Heel erg nieuwsgierig. Maar goed, hier in Bodegraven, in ieder geval niet onder begeleiding.

0: De initiatiefgroep voor Nesbos heeft alle politieke partijen die volgend jaar meedoen aan de provinciale verkiezingen benaderd met een pleidooi voor aanleg van een groot bos tussen de A12 en de Surfplas. De groep hoopt zo steun te werven en in de verkiezingsprogramma's een stap dichterbij de regio dichterbij te komen. Het initiatief is gericht op positieve effecten voor het klimaat, natuur en biodiversiteit. Het plan geeft invulling aan de lokale aandeel en aan de bosstrategie en overheden en verbindt verschillende ecologische zones. Het project krijgt bijval van ecologen, verwanten, organisaties en betrokken burgers. De provincie speelt een centrale rol bij van het Nesbos. De provincie heeft het bosmakelaar aangesteld om de aanleg van meer bossen te stimuleren. Beschikbaar ruimte is echter schaars. Mede door bezwaren van boeren als grondeigenaren en de nabijheid van onze weidevogelgebieden natuurlijk. Ook het Nesbos stuit op weerstand. Zowel de gemeente als de provincie hebben eerder bedenkingen geuit en boeren in het gebied verzetten zich tegen de plannen. Initiatiefnemers zeggen tijd te nemen voor gesprekken met alle betrokken partijen. Een mogelijke gunstige ontwikkeling is het nieuwe stikstofbeleid van minister en landbouw Jamie van Essen. Hij heeft een zone van 0,5 kilometer rond de Natura 2000 gebied van de Reeuwijkse Plassen vastgesteld. Volgens initiatiefgroep vergroot dit de kans op de relatie van het Nesbos. Het is niet de eerste keer dat de plannen voor het Nesbos aandacht trekken. De plannen riepen veel weerstand op bij de lokale agrariërs.
1: Ja, en ik vind dat niet zo gek, want die agrariërs blijven nogal. Daar in mei al die boeren. En al dat gras met allemaal van die draszooi. Allemaal voor die vogels. Een stik met je vogels zat. Als ik hier in mijn huis stap, dan loop ik over de vogels heen. Zat. Maar goed. Iedere maand komt de gemeente een raad bijeen om te besluiten te nemen over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. 3 weken voor de raadsvergadering is er een inspraak. En de presentatieraad, de inwoners en belanghebbenden, hebben dan daar 5 minuten spreektijd over met onderwerpen die op de raadsagenda staan. Of over de onderwerpen die hen actueel zijn en waarbij de gemeenteraad een rol heeft. Ook worden presentaties gegeven over de onderwerpen die er op de agenda staan om de raad niet meer achtergrondinformatie te verstrekken. 2 weken voor de raadsvergadering worden de raadsvoorstellen besproken in een commissievergadering. Raadscommissies helpen de gemeenteraad door onderwerpen voor te bereiden en te bespreken. Ze geven advies aan de gemeenteraad. De vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies zijn ook openbaar en ook te volgen via een stream. Voor deze informatie zie u Bodegraaf van de Week. .nl gemeenteraad. Nou, u kunt het ook het meeste beluisteren elke woensdag op BR6. En rond de uur of 8 begint de uitzendingen. Dus daar kunt u ook heel veel op volgen.

0: Het is alweer oktober. En dat betekent dat vandaag de stop-oktober weer begint. Tijdens deze landencampagne proberen jaarlijks honderdduizenden mensen 28 dagen lang te stoppen met nicotine. Dus niet roken, niet vapen en geen snus. Maar hoeveel mensen in onze streek roken eigenlijk? RTV Midden-Holland zocht uit hoe het ervoor staat in de verschillende gemeenten. Eens in de 4 jaar vindt er een meting van de gezondheidsmonitor plaats. Voor dit landelijke onderzoek vullen mensen in heel Nederland een vragenlijst in over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. Zo is er uit 2024 per gemeente data over volwassenen en ouderen en uit 2023 een middelbare scholieren, jongeren en jeugd. Uit de meest recente gezondheidsmonitor voor volwassenen en ouderen kwam dat 15,6% van de 18-plussers in Nederland rookt. Dat komt neer op 3 op de 20. Bij onderzoek onder jongeren was dit 6,2%. En dat is zo'n 1 op de 20. De gemeenten in onze streek laten een wisselend beeld zien. In Bodegraaf en Reewijk liggen de aantallen lager dan zowel de landelijke cijfers als die van de regionale GGD. Bodegraaf en Reewijk heeft dus een relatief weinig inwoners die roken vergeleken met Nederland, maar ook ten opzichte van de buurtgemeenten die onder dezelfde GGD vallen. Alleen jongeren in Woerden roken in onze streek minder, maar volwassenen roken daar weer wat meer. Oudewater valt op met haar hoge cijfers. Het aantal jongeren dat hier rookt is bijna 2 keer zo hoog als het gemiddelde van de GGD uit de regio Utrecht. De gemeente telt ook het grootste deel volwassenen dat rookt van de streek en haalt hiermee als enige het landelijke percentage. De andere gemeenten blijven vol volwassenen rokers, allemaal eronder. Nou, wilt u dat zien? We hebben hier de minste jeugdrokers Bodegraven Reewijk. Nou, en de minste rokers in Woerden Oudewater. Dan gaat u even naar de site van BSS en daar kunt u dat verder allemaal zien.
1: Jeetje, wat hebben wij toch een gezond dorp, hè?
0: Ja, nou, nou ja, vepen, nou ja, dat weten we allemaal, ja,
1: dat
0: natuurlijk.
1: Dat mag natuurlijk.
0: Daar is andersom landelijk al 9,1% van de jongeren en 4,3% van de volwassenen. Nou ja, je weet dat dat helemaal een rotzooi is.
1: Ja, daarom.
0: Dus mensen, probeer te stoppen, want het is gewoon niet goed.
1: Nou, hey, dit vind ik dan wel weer goed. Komt de Gouden voor. Kiezen voor elkaar en niet meer tussen liefde en inkomen. Gemeente Gouden staat vanaf 1 oktober een proef samenwonen toe met behoud van de uitkering. Niemand zou tussen de liefde en inkomen hoeven kiezen. Daarom heeft de gemeente Gouden voor inwoners met een bijstandsuitkering een nieuwe regeling gemaakt. Vanaf 1 oktober kunnen zij op proef gaan samenwonen zonder dat dit meteen gevolgen heeft voor een bijstandsuitkering. De wooncoöperatie Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen werken hieraan mee. Voor mensen met een bijstandsuitkering heeft samenwonen vaak financiële consequenties. Zodra er sprake is van een gezamenlijke huishouding worden de uitkeringen aangepast of zelfs stopgezet. Met de nieuwe regeling kunnen de inwoners 3 maanden op proef samenwonen met behoud van een uitkering. Als beide partners besluiten definitief te gaan samenwonen, wordt deze periode met 1 maand nog eens een keer verlengd. Dat is om genoeg tijd te hebben voor het regelen van de praktische zaken, zoals het opzeggen van een huurwoning. Inwoners met een bijstandsuitkering moeten dezelfde mogelijkheid hebben om een relatie en een gezamenlijke toekomst op te bouwen als andere inwoners. Wethouder Arne van Popping, die wonen en werkinkomen, die zorgt daarvoor. Samenwonen is een grote stap voor mensen met een bijstandsuitkering. Zijn de risico's vaak groter dan voor anderen, omdat een verandering in de leefsituatie direct gevolgen kan hebben voor het inkomen. Met deze regeling geven we de inwoners de ruimte om een weloverwogen keuze te maken, zonder dat zij de meeste op hun woning of financiële zekerheid hoeven op te geven. Daarmee passen we de menselijke maat toe en vergroten we de bestaanszekerheid. Naast deze voordelen verwacht de gemeente dat de regeling ook kan bijdragen aan het vrijkomen van huurwoningen, wanneer proefsamenwoning succesvol blijkt. en inwoners besluiten duurzaam samen te wonen, komt vaker een huurwoning beschikbaar voor andere woningzoekenden.

0: No, la stanza si trova in operie.
1: Ja, de blik is weer leeg en onze collega's staan weer te springen. Of tenminste, ja, dat is een herhaling dus van de afgelopen dinsdag. En ja, er is nog veel meer dan heerlijke muziek, dus blijf gewoon luisteren bij BSS. De sport komt er vanmiddag weer aan natuurlijk. Als ik zou zeggen, nou ja, het is aardig weer, dus ga dan eigenlijk even naar de sport toe. Hey ploegie, ga ze even aanmoedigen.
0: Ja, zo is dat.
1: Nou, geniet nog.
0: We gaan lekker bakken koffie doen.
1: Gaan we doen. Geniet nog van het mooie weer. Want ja, eigenlijk hebben we niet te klagen, want de regen kan ons natuurlijk niet heel.
0: Zeker. Dus, en
1: we hebben nog een mooie nazomer. Het is al oktober, dus ja, wat willen we nog meer?
0: Het is zeker nog niet koud. We hebben nog de kachel, dus ik ben niet aanhouden. Dus,
1: nee, nou, is het koud, dan kun je altijd nog zeggen, ik krijg een truitje aan, een vestje aan. En als het kan, zet de kaarsjes binnen aan en doet de gordijn op tijd dicht. Dan krijg je ook nog wat warmte binnen.
0: Niet alleen voor de energie die je besparen kan, want ik heb er aardig heen en niet meer mee besparen. Dus de kaarsjes dan doet, voor jij dicht, de gordijnen op tijd dicht en direct dan het truitje aan. En als je even geen enkele stress betalen, dan gaat het gewoon een keer binnen weg.
1: Dat kan ook nog.
0: Sowieso. Lekker s'avonds in de bed, maak lekker warm.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer, zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten housemuziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven Reewijk, BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
10: Dit zijn
11: Bas en Piet.
12: Dit zijn
13: de muziekexperts. Presenteert de discografie van
14: 1 uur lang. De beste nummers van 1 artiest of band.
13: Presentatie en samenstelling door uw muziekexperts Bas en Piet. Live op BR6.
15: Deze uitzending, de discografie van
16: Madness.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn de discografie van 1 uur lang. De beste nummers van 1 artiest of band.
2: Presentatie en samenstelling door uw muziekexperts Bas en Piet.
1: Deze uitzending, de discografie van...
3: Goedenavond en welkom bij de discografie van. Dit is de maandelijkse spin-off van de muziekexperts, waarin we 1 artiest of band 1 uur lang in de spotlight zetten. En vanavond gaat alle aandacht naar een groep die al bijna een halve eeuw een heel eigen plek inneemt in de Britse popgeschiedenis, namelijk Madness. De band ontstond in 1976 in Camden Town. In Noord-Londen, eind jaren 70, groeide Madness uit tot een van de bekendste namen van de Britse ska revival. Maar hun geluid was nooit alleen ska. Ze mengden de stuiterende ritmes en blazers met pop, piano, humor en typische Britse verhalen over het dagelijkse leven. Achter dat uitbundige imago zat bovendien vaak meer dan alleen lol. In hun teksten kwamen relaties, jeugd, sociale spanningen en later ook het ouder worden voorbij. Juist dat contrast tussen vrolijke muziek en zo'n scherpe of melancholische onderwerpen werd hun handelsmerk. En Madness bleek bepaald geen groep die alleen van nostalgie hoefde te leven. Hun studioalbum uit 2023 werd zelfs hun eerste studioalbum dat de eerste plaats van de Britse albumlijst bereikte. Vanavond reizen we door die hele geschiedenis van de jonge honden uit Camden tot de ervaren muzikanten van nu. En dan beginnen we gelijk met The Prince. Begon in 1979 officieel het platenverhaal van Madness. Maar zeggen dat hun eerste single niets deed, doet hem toch wat tekort. In Nederland gebeurde inderdaad weinig, maar thuis in Groot-Brittannië kwam hij tot nummer 16 en bleef hij 11 weken in de hitlijst staan. Opeens begonnen platenmaatschappijen belangstelling te krijgen voor dat stel vrienden uit Noord-Londen. De titel verwijst naar het Jamaicaanse ska-pionier Prince Buster, een enorme inspiratiebron voor Madness. Saxofonist Lee Thompson schreef het nummer als eerbetoon aan hem. Dat eerbetoon ging behoorlijk ver. Op de achterkant van de single stond Madness, een cover van een nummer van Prince Buster. Juist aan dat lied had de groep zijn eigen bandnaam ontleend. The Prince verscheen bovendien op Two Tone Records, het label rond Jerry Demmers, van The Specials. Madness dacht volgens Sux aanvankelijk niet eens dat er na deze plaat nog veel zou volgen. Nummer 16 veranderde dat compleet, een bescheiden debuut dus, maar wel eentje die de deur naar hun hele carrière openzette. One Step Beyond klinkt zo typisch Madness dat je bijna zou vergeten dat ze het nummer niet zelf schreven. Het origineel kwam van de Jamaicaanse ska-legend Prince Buster en verscheen in de jaren 60 als B-kant van zijn single Al Capone. Sux vertelde later dat juist die plaat grote indruk op hem had gemaakt. Er werd trouwens iets meer gezegd dan alleen de titel. Chess Smash opent de Madness-versie met die beroemde gesproken aankondiging, waarna vooral de saxofoon het ritme en het herhaal One Step Beyond het werk doen. Een deel van die introductie grijpt eveneens terug op de Jamaicaanse platen uit die tijd. In Groot-Brittannië werd hun eerste top 10 hit en bereikte het nummer 7. Nederland was voorzichtiger. Hier kwam het tot nummer 34 in de top 40. In Frankrijk gebeurde precies het tegenovergestelde, want daar werd het een nummer 1 hit. Nog een mooi detail. Mike Barson vertelde dat Lee Thompson saxofoon op de opname eigenlijk niet helemaal zuiver gestemd was. Technisch niet perfect dus, maar inmiddels is juist die scheurende sax een van de herkenbaarste geluiden van Madness.
4: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of Madness!

0: Step Beyond. Instrumentaal extase van Madness uit hun gelijknamige debuutalbum. Met die kenmerkende intro van Chaz Smash. Een opzwepende opener in onze discografie special.
1: Achter het vrolijke tempo van Embarrassment uit 1980 zit een van de ernstigste verhalen uit het repertoire van Madness. Saxofonist Lee Thompson schreef de tekst nadat zijn 17-jarige zus Tracy zwanger raakte van een kind met een zwarte vader. Een deel van de familie reageerde daar volgens Lee en Tracy afwijzend en racistisch op. Thompson verwerkte de opmerking roddels en bezorgdheid over wat de buren zouden denken in zijn tekst. Hij vertelde later dat zijn zus door sommige familieleden werd gemeden en dat hun vader zelfs had geprobeerd haar van de zwangerschap af te brengen. Tracy hield voet bij stuk en voedde haar dochter zelf op. Muzikaal klinkt het ondertussen bijna opgewekt. Mike Barson gaf het lied een sterke Motown-achtige melodie. En drummer Woody Woodgate herinnerde zich dat ze bewust probeerde zo'n stevige Motown-backbeat te creëren. Precies dat contrast maakt het nummer zo krachtig. En hier moet de Nederlandse hitgeschiedenis echt worden rechtgezet. Embarrassment flopte hier absoluut niet. Er werd nummer 2 in het Nederlandse top 40. Zelfs hoger dan Becky Trousers. In Groot-Brittannië kwam het tot nummer 4.

0: Madness track uit Absolutely, geschreven door Lee Thompson, met een zware thematiek. Dit nummer bereikt de nummer 4 in de Britse hitlijsten en hoort in de discografie.
1: Becky Trousers uit 1980 is misschien het beeld dat veel mensen bij Madness hebben. Schooluniformen, chaos, kattenkwaad en natuurlijk Lee Thompson die in de videoclip met saxofoon en al door de lucht vliegt. Het nummer werd geschreven door Sux en is gitarist Chris Forman en kijkt terug op Sux' eigen schooltijd. Hij wilde bewust iets maken in de stijl van Ian Dury, met snelle opeenvolging van herkenbare beelden en zinnetjes. Hij zag zijn schooltijd bovendien heel anders dan Pink Floyd, die kort daarvoor met Another Brick in the Wall tegen strenge leraren had geschopt. Sux kwam uit het veel lossere Londense staatsonderwijs, waar het volgens hem eerder draaide om leerlingen die zelf de boel op stel te zetten. De videoclip werd opgenomen rond de school in Kentish Town. Voor zijn saxofoonsolo liet Lee Thompson zich aan kabels van een kraan omhoog hijsen, geïnspireerd door iets wat hij Peter Gabriel ooit op het podium had zien doen. De single werd nummer 3 in Groot-Brittannië en nummer 4 in Nederland, dus misschien niet letterlijk hun grootste hit, maar als visitekaartje is Becky Trousers na al die jaren nog moeilijk te verslaan. Sux grapte ooit dat hij het beslist niet meer zou spelen als hij 30 was. In 2025 vertelde hij dat hij het op zijn 64ste nog steeds stond te zingen. Tja, nooit ruzie maken met je toekomstige zelf.

0: Baggy Trousers. Nostalgische schoolbankska uit het album Absolutely. Geschreven door Suggs en Chris Foreman, die in het VK tot nummer 3 klom. Een klassieker in de Madness-discografie.
1: Als er één Madness-titel achteraf bijna profetisch klinkt, dan is het Yesterday's Man. Het nummer verscheen in 1985, 6 jaar nadat de eerste hits waren begonnen en gaat over vergankelijkheid, ouder worden en het gevoel dat de wereld je langzaam voorbij kan gaan. De tekst kwam van Suggs, de muziek van gitarist Chris Foreman. Dat thema paste opvallend goed bij de toestand van de band. Oprichter en toetsenist Mike Barson was inmiddels vertrokken en Mad Not Mad werd het enige oorspronkelijke Madness studioalbum uit die periode waarop hij niet meespeelde. De groep klonk serieuzer en gepolijster dan tijdens de vroege ska-jaren. Toch was Madness nog lang niet verdwenen. Yesterday's Man bereikte in Groot-Brittannië nummer 18 en bleef 7 weken in de lijst staan. In Nederland haalde het de top 40 niet. Er verscheen ook een opvallende lange 12-inch versie van ruim 8 minuten. Maar de titel kreeg kort daarna wel extra lading. De volgende singles deden het minder goed. En in 1986 viel Madness uiteen. Daardoor klinkt Yesterday's Man achteraf bijna alsof de groep zijn eigen naderende einde al voelde aankomen. Gelukkig bleek Yesterday later behoorlijk rekbaar. In 1992 stonden ze gewoon weer samen op het

0: Yesterday's Man. Een bitterzoet lied over ouder worden. Piekte op nummer 18 in de Britse hitlijst. Nu in de discografie van Madness. De muziekexpert spin-off.
1: Lightboat to Cairo is een van de vreemdste nummers van Madness. En dat is hier absoluut een compliment. Mike Barson kwam eerst met de muziek. Sucks zette er later woorden bij. Normaal popliedje werd het niet. Nauwelijks coupletten, geen traditioneel refrein. En voor een nummer vooral een enorme instrumentale passage waarin de saxofoon vrij spel krijgt. De tekst schildert een absurd tafereel langs de Nijl met een gammel bootje, een roeier en een reis richting Cairo. Het vaak vertelde verhaal dat het specifiek over 19e eeuwse koloniale reizen van de Britse elite zou gaan, is niet goed te onderbouwen. Die koloniale uitstraling komt vooral uit de videoclip, waarin de band met een tropenhelmen voor een nogal goedkope Egyptische achtergrond staat te dollen. Het nummer kwam in 1980 vooraan te staan op de vier nummers tellende Work, Rest and Play EP. Die EP bereikt in Groot-Brittannië nummer 6. In Nederland werd Nightboat to Cairo als hit genoteerd en kwam het tot nummer 21 in de top 40, waar het 8 weken bleef staan. En eigenlijk past dat chaotische karakter perfect bij Madness. Een nummer zonder normaal refrein, een half gezonken boot, een wild blazende sax en toch weet iedereen na een paar seconden precies welke band.

0: Tugboat to Cairo. Een meeslepende, exotische ska-trip van het debuutalbum One Step Beyond. Een nachtelijke reis naar Cairo, vol pompende saxofoons, die nu ook in onze discografie voorbijvaart.
1: In 1979 bracht Madness My Girl uit, geschreven door toetsenist Mike Barson. Het nummer stond al vroeg op het repertoire van de band, toen ze nog The Invaders heten. Barson haalde inspiratie uit een collega die tijdens zijn werk voortdurend over My Girl praatte. Dat alledaagse zinnetje groeide uit tot een lied over misverstanden en ruzie binnen een relatie. Begin 1980 bereikte My Girl de derde plaats in de Britse hitlijst. Daarmee werd duidelijk dat Madness meer kon dan alleen snelle ska. Hier hoor je al de scherpe, observerende popkant van de groep. Een leuke voetnoot kwam in 1984. Actrice en zangeres Tracy Ullman maakte er My Guys met At Me van. Die versie haalde eveneens de Britse top 40, terwijl Madness-bassist Mark Bedford op de opname meespeelde. Zo kreeg een vroege Madness-song 4 jaar later ineens een tweede leven.

0: Girl, een heerlijke ska-klassieker van het debuutalbum One Step Beyond. Die Madness prompt een top 3 hit in het VK bezorgde. Deze vrolijke track past perfect in de discografie van Madness.
1: Bed and Breakfast Man staat op het debuutalbum One Step Beyond uit 1979 en is een mooi voorbeeld van Madness buiten de bekende singles. Het nummer werd geschreven door toetsenist Mike Barson en geproduceerd door Clive Langer en Alan Winstanley. In Groot-Brittannië verscheen het niet als gewone single, waardoor geen Britse hitnotering is. In Nederland werd het evenmin een top 40 hit. Toch kreeg buiten Europa een bijzonder tweede leven. In Noord-Amerika werd het in 1980 wel als single gebruikt. De tekst schetst met droge humor een man die overal aanschuift, mee eet en blijft slapen. Zulke alledaagse personages werden een handelsmerk van Madness. Geen grootse rockfantasieën, maar verhalen uit huizen, cafés en straten. Juist daarom is Bed & Breakfast Man interessant. Het laat horen dat Madness op het eerste album al meer was dan snelle ska. Hun kracht zat vanaf het begin ook in kleine, herkenbare Britse verhalen.
2: Oh, that was the Bed & Breakfast Man.

0: What a Breakfast Man. Mike Barson schreef deze anekdotische ska van het album One Step Beyond uit 1979. Nu in de discografie van Madness, de muziekexpert spin-off.
1: Grey Day verscheen in 1981 en klinkt een stuk somberder dan het vrolijke imago waarmee Madness vaak wordt geassocieerd. Het nummer is geschreven door Mike Barson en de oorsprong ervan gaat zelfs terug tot de periode voor de grote doorbraak van de band. Madness gaf het lied een zware, donkere productie. Bandleden hebben later verteld dat ze hierbij ook experimenteerden met invloeden uit dub reggae. Dat paste bij het album 7. Waarop de groep bewust verder keek dan de ska van de eerste platen. In Engeland werd Grey Day een flinke hit, nummer 4. In Nederlands top 40 kwam het tot nummer 25 en bleef het 6 weken genoteerd. Is daarmee een mooi voorbeeld van Madness op zijn melancholische best. Zelden herkenbare melodieën, maar met een tekst en sfeer die bewijzen dat achter de clowneske buitenkant ook een behoorlijk grijze lucht kon hangen.

0: sfeervolle afsluiter in de discografie van Madness.
1: In 1981 kwam Madness met Shut Up, geschreven door zanger Sux en gitarist Chris Forman. De hoofdpersoon is een crimineel die blijft volhouden dat hij onschuldig is, ook al stapelt het bewijs zich tegen hem op. Typisch Madness dus, een serieus onderwerp, maar verteld met vaart, humor en een bijna filmische scène. Het grappigste detail zit in de titel. De woorden shut up worden in de uiteindelijke tekst helemaal niet gezongen. De titel verwijst naar het idee dat iemand eigenlijk maar beter kan ophouden. Het zijn steeds ongeloofwaardigere excuses. De single bereikt nummer 7 in het Verenigd Koninkrijk en stond 9 weken in de Britse hitlijst. Het nummer kwam van het album 7, waarop Madness muzikaal breder begon te klinken. Shut Up laat goed horen waarom hun liedjes vaak kleine verhalen zijn. In een paar minuten staat er een compleet personage voor je neus.

0: Shut Up. Of wek Funky Ska met pompeus blazers en nummer 7 notering in het Verenigd Koninkrijk. Nu in de discografie van Madness. De muziekexpert spin-off.
1: Cardiac Arrest verscheen als single in 1982 en was afkomstig van het album Seven. Het lied is geschreven door Carl Smith, beter bekend als Chess Smash, samen met gitarist Chris Forman. Het verhaal draait om een keurige kantoorman die volledig wordt opgeslokt door zijn dagelijkse routine. Hij haast zich na zijn werk, leeft volgens de klok en uiteindelijk bezwijkt hij letterlijk onder die druk. Een zwarte komedie dus, verpakt in opgewekte popmuziek. Dat contrast is bijna een handelsmerk van Madness. In het Verenigd Koninkrijk kwam Cardiac Arrest tot nummer 14. Daarmee eindigde een indrukwekkende reeks Britse top 10 singles van de groep. Het onderwerp was voor de radio behoorlijk donker. Zeker voor een band die bekend stond om gekke dansjes en komische clips. Juist daarom is het nummer interessant. Madness kon je laten glimlachen en ondertussen een behoorlijk somber verhaal vertellen over werk, stress en sleur.

0: Cardiac Arrest. Een energieke ska-pop bereikte nummer 14 in de Britse hitlijst. Nu in de discografie van Madness, de muziekexpert spin-off.
1: In september 2023 bracht Madness C'est la vie uit, de titeltrack van hun eerste studioalbum in 7 jaar tijd. Het nummer is geschreven door Mike Barson en laat een oudere Madness horen die nog steeds met dezelfde droge blik naar de wereld kijkt. Barson omschreef het lied als een reactie op de vreemde en onrustige tijd waarin we leven. De titel klinkt luchtig, maar onder die Franse uitdrukking van berusting zit behoorlijk wat maatschappelijk ongemak. De single zelf werd geen klassieke Britse top 10 hit, zoals in de jaren 80, maar het album zorgde voor een historische mijlpaal. Theater of the Absurd Present, C'est la vie, kwam in november 2023 op nummer 1 in de Britse albumlijst. Het was na meer dan 40 jaar carrière het eerste studioalbum van Madness dat daar de eerste plaats bereikte. Best bijzonder, een band uit 1979 die in 2023 nog gewoon een nieuw hoofdstuk aangaat.

0: 17 november 2023. Nu in de discografie van Madness. De muziekexpert spin-off.
1: En daarmee zit deze maandelijkse spin-off van de muziekexperts, ofwel zogeheten de discografie van, er weer op. Een uur lang stond Madness centraal en zijn we door ruim vier decennia muziekgeschiedenis gegaan. We begonnen bij het vroege werk uit 1979 met onder meer The Prince, de eerste single van Madness, en een eerbetoon aan de Jamaicaanse ska-artiest Prince Buster. Ook My Girl en Bed & Breakfast Man lieten al horen dat deze band meer kon dan alleen snelle ska. Vanaf het begin zat er gevoel voor pop, alledaagse verhalen en die droge Britse humor in hun muziek. Daarna kwamen we terecht in de periode waarin Madness in Groot-Brittannië hit na hit scoorde met nummers als Baggy Trousers en Embarrassment. Met Yesterday's Man hoorden we in 1985 vervolgens een meer beschouwende kant van de groep. En uiteindelijk kwamen we uit bij C'est la vie, een mooie herinnering dat Madness niet alleen een band uit het verleden is. Het album waarop dat nummer verscheen bezorgde de groep in 2023 zelfs hun eerste Britse nummer 1 met hun studioalbum. Volgende week zouden we weer met een reguliere uitzending van de Muziekexperts. En wil je alles nog eens rustig teruglezen, luisteren en meer ontdekken? Dan zou ik, als de wielen weer gaan, naar onze site gaan. Demuziekexperts.nl. Je hoort ons iedere dinsdagavond om 8 uur en herhaling zaterdagochtend om 11 uur. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende De Muziekexperts. En dan weer met Piet erbij. Ciao.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
12: Volle kracht.
13: De Muziekfabriek.
14: Vrienden en vriendinnen, weer een lekkere stapel liedjes voor je uitgezocht. En dat komende uur ga ik ze weer lekker voor je draaien. En ik verzeker je, er is vast iets voor jou bij. Dus laat hem lekker aanstaan op een uurtje. De Muziekfabriek.
15: Ron van der Steen.
16: De Muziekfabriek.
14: En hier zijn de eerste drie liedjes. We gaan van start met Katie Melloa. Hier is Moonshine.
17: Hey van der Steen, je weet me met je Muziekfabriek keer op keer te verrassen.

0: Dat waren de eerste drie in de muziekfabriek. Als laatste Madonna even de voetjes van de vloer met Girl Gone Wild. En nog altijd ben ik zeer groot fan van haar, van deze zeer enerverende artiest. In het midden zat ABBA met One of Us. En we begonnen met Katie Melua van het album Secret Symphony. Hoorde je het hele mooie jazzy nummer Moonshine. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk af en toe eens op rondvandesteen.nl. De grote en de kleine hit. Nou, laat je maar weer eens verrassen, want die is zeker in deze aflevering aanwezig.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, het valt reuze mee. We gaan terug naar 2003.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van de Black Eyed Peas met Where Is The Love. Deze Amerikaanse hip-hop band komt uit Los Angeles en werd in 1992 opgericht. In het begin waren hun teksten te positief en vredelievend, waardoor er nooit een album is uitgebracht. Nadat een van de groepsleden, Eazy-E, aan AIDS stierf, dat was in 1995, werd de groepslid veranderd in de Black Eyed Peas. En dat resulteerde in hun debuutalbum Behind the Front, wat overigens ook door critici goed werd ontvangen. Hun doorbraak kwam echter met het derde album Elefunk uit 2003. Op dit album is de nieuwe zangeres Stacey Fergie te horen, die voorheen opdrad bij Kids Incorporated en ook lid was van een tienerband. Van het album verscheen het anti-oorlogslied Where Is The Love, dat hun eerste grote doorbraak zou worden in vele landen. Het nummer stond een week eerder nog op nummertje 3, maar het zou al snel op nummer 1 terechtkomen en dat voor 4 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van Daniel Bedingfield met Never Gonna Leave Your Side. We hebben te maken met een Nieuw-Zeelandse zanger die opgroeide in Londen. Hij is de broer van Natasha Bedingfield. Hij brak door met de single Gotta Get Through This, waarmee hij de Britse hitlijst behaalde. Aardig is om te vertellen dat hij het nummer in zijn slaapkamer opnam. Met de singles If You're Not The One and Never Gonna Leave Your Side bereikte Daniel ook de eerste plaats van de Britse hitlijst. In het begin van 2004 kwam hij bijna om het leven door een auto-ongeluk. Maar na 6 maanden revalideren kwam alles gelukkig weer in orde. Het nummer Never Gonna Leave Your Side was in Nederland relatief een kleine hit en stond die week op 27. Een week eerder was dat hetzelfde en dat voor 3 weken hitlijst. Vrienden en vriendinnen, we gaan terug naar 27 september, oftewel week 39 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Even lekker genieten met deze van Daniel Bedingfield. Wat een mooi liefdesliedje. Never Gonna Leave Your Side stond er even centraal als de kleine hit. En die grote hit die was van de Black Eyed Peas met Where Is The Love. Nog voor je onderweg, de Jukebox Classic. En niet te vergeten, de oude lullenplaat. Maar ik heb er wederom drie voor je klaarstaan. We gaan van start met Akda en de Munnik. Het regent zonnestralen.

ding weet ik zeker. Je hebt vast uit volle borst mee zitten zingen met dit prachtige liedje van Irene Cara en What a Feeling. Afkomstig uit de film Flashdance. Daarvoor zat Lolita op de Franse tour met Jolie Garçon. En we begonnen met Agda en de Munnik, Het regent zonder stralen. Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek. Als je meer wilt weten over de fabriek, heb ik goed nieuws. Want we hebben een website. Kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. De jukebox, nou, die gaan we weer eens laten draaien. From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie. Teresa Brewer werd in 1931 geboren en was een Amerikaanse popzangeres wiens stijl voornamelijk ligt in de jazz met een knipoog naar de R&B. Ze was een van de meest productieve vrouwelijke zangeressen. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. En dat was in de jaren 50. Ze nam bijna 600 nummers op. Alhoewel ze nooit zanglessen nam, heeft ze wel aan tapdansen gedaan. Op de leeftijd van 12 jaar keerde ze terug naar Toledo om een normaal schoolleven te leiden. Maar ze bleef wel presteren en won zo op 16-jarige leeftijd een talentenjacht. Om vervolgens naar de stad New York af te reizen om te verschijnen in de show Step to the Stars. Een agent genaamd Richie Lucilla hoorde haar zingen en nam haar carrière in de hand en al snel tekende ze een platencontract. In 1949 nam ze de single Copenhagen op, samen met Dixieland All Stars. Op de B-kant werd het nummer Music, Music, Music gezet. In plaats dat de A-kant een succes zou worden, werd het de B-kant. Ze verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren van het nummer Music, Music, Music. Het liedje behaalde in 1950 een nummer 1 notering in Amerika. Teresa Brewer is helaas niet meer onder ons. Ze overleed in het jaar 2007. Luister uit onze jukebox naar het nummer Music, Music, Music van niemand minder dan Teresa Brewer. Jukebox Classic.

hoor ik je zeggen, dit heb ik vaker gehoord. En dat klopt, alleen dit is het origineel uit 1950. Gedaan door Teresa Brewers, er stond even centraal als de Jukebox Classic met Music, Music, Music. Jaren later werd het ook gedaan door onze eigen Nico Haak, helaas niet meer onder ons. Maar toch leuk om daar een stukje van te draaien. Luister naar Moezijn.

0: zijn.
1: Dus stop even met al die pillen. Ga gewoon even lekker dansen. Neem het advies van Nico aan. In de latere aflevering van de Muziekfabriek ga ik het nummer van Nico Haak helemaal voor je draaien. Ik heb er wederom drie voor je klaarstaan. Waaronder deze van Elisa Doolittle.

0: Strakjes gaan we het rijtje voor je afmaken, maar je hebt nog één item van mij te goed. En dat is de oude lullenplaat. Hij is een Amerikaanse zanger-gitarist die deel uitmaakte van de groep Radio.
1: Oude lullenplaat.
0: De groep scoorde in Amerika diverse hits. En naast de US scoorde de band ook 3 hits in Nederland.
1: Oude lullenplaat.
0: Waarvan respectievelijk 2 in de top 10 terechtkwamen. In 1982 ging Ray Parker Jr. echter solo. Wat uiteindelijk resulteerde in een wereldhit. Dat was met Ghostbusters uit de gelijknamige speelfilm. In 1987 probeerde hij het nogmaals met I Don't Think That Man Should Sleep Alone and Over You. Een duet met Natalie Cole. Maar dat zou niet zo succesvol zijn als Ghostbusters. Luister nog eens naar die mega-hit van toen van Ray Parker Jr. Hier is Ghostbusters.
1: Oude lullen.

0: Volgens mij heeft iedereen die film gezien in het jaar 1984. En daar stamt die hit dus ook uit voor Ray Parker Jr. uit de gelijknamige film Ghostbusters. We blijven nog even hangen in het jaar 1984, want ik heb nog wat oude nieuwsfeiten voor je verzameld. Zo moet Vanessa Williams haar titel van Miss America inleveren. De mooiste vrouw van het land had naakt geposeerd voor het tijdschrift Penthouse. Volgens de regels van de misverkiezing had ze daarom niet mogen meedoen aan de verkiezing en werd haar de titel afgenomen. We blijven nog even in de VS. De Apple Macintosh computer wordt geïntroduceerd. De computer is vernoemd naar de Macintosh, een appelsoort. De computer was 2 dagen eerder aangekondigd in een spectaculair 1 minuut durend reclamefilmpje dat uitgezonden werd in de pauze van het Amerikaanse Super Bowl. De grote finale van het Amerikaanse voetbal. De computer toen met een kloksnelheid van 7,83 MHz kostte ruim $2000. En in Afrika vindt een naamswijziging plaats. In West-Afrika hernoemt Oppervolta zich tot Burkina Faso. Het land was 24 jaar eerder onafhankelijk geworden van Frankrijk, dat het land sinds 1896 had gekoloniseerd. En dat was allemaal in het jaar 1984.
1: Ron van der Steen, de muziekfabriek.
0: En dit uurtje van de muziekfabriek zit er zo goed als op. Verder draaide ik nog Elisa Doolittle met Pack Up. Gevolgd door C2C en Down the Road. Ik heb er nog 2 voor je klaarstaan. Waaronder die van John Cicada met Angel. Gevolgd door Shaggy en Tony Gold met Hey Sexy Lady. Mits de klok er toelaat. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. Goed, ik ga weer snel vandoor. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Gegroet maar weer en adios vrienden.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 10 minuten vertraging bij Rotterdam Overschie. Op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan den IJssel. 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging als je kiest voor de N223 vanuit Hoek van Holland naar Delft. Want bij de aansluiting met de A4 kom je in 3 kilometer langzaam rijdend verkeer terecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
10: BR6. Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer?
11: Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekend Lift. Muziek met de eeuwige jeugd.

0: Het is oktober 1966. De Nederlandse mediawereld schrijft geschiedenis met de allereerste televisieuitzending van de Tros. De omroep die inzet op lichtamusement en hiermee het tv-landschap voorgoed veranderde. En uit je radio de sportieve klanken van de Spencer Davis Group met Keep On Running. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 3 oktober 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Met ook vanmiddag weer tot en met 2 uur het allerlekkerste op je radio. In de rubriek Kopje Thee met de DJ gaan we terug naar 1977. We gaan luisteren naar een meeslepend muzikaal drama waarin verborgen verlangens en opgekropte emoties gevaarlijk dicht aan de oppervlakte komen. Verder natuurlijk het weekend weerbericht. We hebben natuurlijk ook een leuke kermisplaat. Bart Verleeuwen met de plaat en zijn verhaal. En natuurlijk de allerlekkerste plaatjes. Ik ben er tot en met 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

George Michael en The Ritz Leaf, terwijl Wham en The Edge of Heaven, dat was de officiële afscheidssingle. En ja, menigeen moest wel een traantje laten, want dit was definitief het einde van het duo Wham. Ja, zo ging dat in die tijd. Het is bijna 1:15. De tafel is mooi gedekt.

maakt ons zeker blij. En ja, er staat een hele groep dames voor de deur. Ik zal eventjes de deur wat wijd openzetten. Kom maar dames, misschien willen jullie even wat roepen. Nou, zo is het ook al bij de radio. Het is fantastisch. We eten een broodje en we luisteren natuurlijk een leuke muziek. De legendarische Amerikaanse rockband Van Halen werd in 1974 opgericht door Eddie en Alex Van Halen. Eddie die overleed in 2020. Maar de broers die brachten een belangrijk deel van hun jeugd door in Nijmegen. En vanwege dat feit werden ze onlangs geëerd. Drummer Alex Van Halen die kwam dan naar Nijmegen en die kreeg daar een oorkonde uit de handen van de burgemeester.

Ja, we springen een gat in de lucht natuurlijk. Muziek van Van Halen uit 1984. Ja, zo lang geleden was het alweer. Zet je radio maar op standje burenruzie, want Hugo en David Guetta scoren samen met French Montana de allerdichtste track van dit moment. Vol de energie, zet je speakers wagenwijd open en laat je meeslepen. We gaan even shinen op de radio. Goedemiddag.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Bij je thuis, op het werk.
5: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BRSS in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
6: Dit is Weekend Lift met Erwin Holten.

0: twee plaatjes achter elkaar, dat doen we wel vaker zo rond dit tijdstip. Hugo, David Guetta, French Montana en hun nieuwe single Shine. En ook dat zal natuurlijk weer uitgroeien tot een hele, hele grote hit. En daarvoor de klanken van de Cool Notes uit 1985 met Spend the Night. Toen dit plaatje werd gelanceerd in Nederland, toen deed het eigenlijk heel weinig. Maar de Tros die zei, we maken er even de Tros Paradeplaat van.
1: Tros Paradeplaat.
0: Ja, inderdaad. En toen werd het een hele, hele grote hit, ja. Zaterdagmiddag 3 oktober 2026. Er is een thema vandaag, een heel leuk thema, want op de eerste zaterdag van oktober is het de Nationale Kringloopdag in Nederland. En meer dan 150 van deze winkels openen vandaag hun deuren. En het is gezellig, je hebt oude meuk, maar ook een hapje en een drankje en een muziekje zal zeker niet ontbreken. Dus vanmiddag eventjes naar de Kringloop. Wat kun je nog meer verwachten in dit programma? Natuurlijk zo dadelijk om 1:30 het enige echte weekend weerbericht. We gaan ook eventjes langs de kermis, want daar is het wel weer voor. En om 1:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En dan zijn we er één vergeten. Nou, we vergeten hem helemaal niet, want hij zit er helemaal klaar voor. Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
3: Je ziet jezelf als een echte ster. In gedachten speel je de hoofdrollen in de meest fantastische films. Alleen is de werkelijkheid compleet anders. Veel mensen in jouw omgeving vinden je maar raar. Achter je rug om maken ze zelfs grappen over je en lachen je uit. Maar waarom zou jij je daar wat van aantrekken? Je voelt je goed op deze manier en dat is het belangrijkste. Alleen, af en toe ben je minder gelukkig. Op die momenten realiseer je je weer even hoe de werkelijkheid is en dat je eigenlijk helemaal niet de ster bent die je zo graag had willen zijn. Zelfs je eigen vrouw, die ooit zoveel om je gaf, ziet je nu vooral als een soort meubelstuk dat toevallig in de huiskamer staat, in plaats van als de held waar ze ooit op viel. En als je heel eerlijk bent, zul je moeten toegeven dat je eenzaam bent en ongelukkig. En dan sluit je weer even je ogen en zie je jezelf staan op dat grote podium. Ongelooflijk dat al die mensen speciaal voor jou zijn gekomen. In je dromen aanbidden ze je op een manier die je nooit zult vergeten. Tja, als je dat hardop tegen je vrouw zegt, denkt ze vast dat je nu compleet gek geworden bent. Langzaam wordt het je steeds duidelijker dat je leven niet is geworden wat het had kunnen zijn. Of misschien zelfs wat het had moeten zijn. Had je maar iets meer tijd gehad, dan zou het vast wel zijn gelukt. Het enige dat je nu nog kunt doen is blijven dromen over hoe het had kunnen zijn, tot in de lengte van dagen. En dus neem je maar weer een extra lange omweg als je 's avonds naar huis rijdt. Om maar zo laat mogelijk in de realiteit van je dagelijkse sleur terecht te komen.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. File bij Den Haag-Zuid. Op de N223 hoek van Holland-Delft voor de aansluiting met de A4. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
3: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
3: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
3: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
3: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
7: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
11: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
10: Vragen over groei.
12: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
10: Of vragen waar je niet omheen kunt.
12: Hoe behoud ik mijn mensen?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd dichtbij. BRSS.
15: Achter de knoppen. Mijn naam is Paul Rijlersdam. Dat zijn de mensen dus hier in de studio. En op verslag hebben we vandaag ook heel veel mensen aanwezig. Onder andere Wim Hendricks. We hebben Gerrit Schinkel. André van Echtdom. En ook nog even kijken. Dat is nummertje 4. Dat is Onno Heugrink. Die komt ook vandaag voor ons in actie. Want ja, in de vierde divisie is vandaag de 6e speelronde. In de andere klas is vandaag pas de 3e speelronde. Maar toch beginnen de eerste verhoudingen in het regionale amateurvoetbal al zichtbaar te worden. Jodenboys verdedigt vandaag in de vierde divisie de koppositie. En krijgt met FC Schravenzanden de nummer 2 op bezoek. Een topper dus aan de sportlaan. En dan aan de overkant van het terrein van Jordan Boys, aan de andere kant van de sportlaan, staat bovendien een bijzondere stadsderby op het programma. GSV tegen ONA. De eerste onderlinge competitiewedstrijd deze eeuw. Daar gaan we zo meteen naartoe. Bij beide wedstrijden zijn we ook live aanwezig. Ook zijn we aanwezig in de derde klasse in Bodegraven bij Esto tegen Soccer Boys. De ploeg uit Bodegraven won vorige week de dorpsderby tegen Roda 76 met 0-3. En wat kunnen ze vandaag op de mat brengen tegen de ploeg uit Blijswijk? Dat gaan we ook allemaal horen met André van Echtdom voor ons daar langs de lijn. FC Oudewater wil zich herstellen van de 2-3 nederlaag tegen FC Breukelen vorige week. En vandaag gaat de ploeg in de tweede klasse op bezoek in Achterberg bij VVA Achterberg. Dat ligt er in de gemeente Rhenen, ergens in Utrecht dus. En ook bij die wedstrijd zijn wij live aanwezig. Wim Hendricks is voor ons daar ter plekke. Maar er gebeurt meer vanmiddag nog. Onder andere Donk gaat in de derde klasse op bezoek bij Alexandria 66 na de ruime 5-1 overwinning van vorige week. En Olympia speelt in de tweede klasse uit tegen Oliveo en Roda 76 gaat in de derde klasse naar FC Zoetermeer. Dan in de vijfde klasse is Gouda nog foutloos en gaat het op bezoek bij de Rijnstreek. Dat wacht nog steeds op het eerste puntje wacht. En CVC Reewijk ontvangt SPV 81. WDS en Goudrak beginnen allebei nog ongeslagen aan hun onderlinge duel en RVC 33 gaat in de vierde klasse bij Dilettant op zoek naar de eerste overwinning. Dat allemaal dus in deze uitzending. We gaan meteen naar het voetbal toe. Het voetbal aan de sportlaan, want om 2 uur is het afgetrapt bij de derby tussen GSV en ONA. Voor ons daar ter plekke Gerrit Schinkel. Gerrit, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Ja, iets later afgetrapt. 20 seconden geleden is er afgetrapt om 2:06. En ja, dat is eigenlijk overdreven natuurlijk, maar een wereldrumeur. Want deze wedstrijd is nog nooit gespeeld op zaterdag in competitieverband. En in deze eeuw, je zei het inderdaad, Paul, is het ook nog niet gespeeld. Willem Dekker, die hier aankomt, die heb ik van de week even gebeld. Ik zeg, Willem, meneer, heb jij wel eens een keer tegen ONA tegen GSV gespeeld? Hij zei, ja, ergens in de jaren 80. Dus in ieder geval al heel lang geleden, maar vandaag dus deze stadsderby waarin we de eerste aanval zien van ONA, maar dat levert niet het gewenste resultaat op, althans niet voor ONA. En nu wordt de bal even teruggespeeld op de doelman. Ja, ONA heeft wat goed te maken, kan ik wel zeggen. Ze wonnen natuurlijk de eerste wedstrijd met 0-7 bij Kamerik. Maar ja, of dat een echte verhouding weergeeft, dat weet ik eigenlijk ook niet. Want Gouda won er tenslotte ook met 6-2 van. En vorige week was het dus een nederlaag van 1-2 tegen WDS. En GSV, ja, dat begon deze competitie met een 2-5 nederlaag tegen ASW. Dat ongeslagen bovenaan staat en toch tot een van de kampioenskandidaten wordt gerekend. En vorige week verloren ze met 6-0 bij VEP. Nou, hoe dat allemaal vanmiddag afloopt, dat gaan we zien. We hebben 2 minuten gespeeld. Het is nog aftasten. ONA is het meest aan de bal zonder echt gevaarlijk te worden. 0-0.

Nou, we konden slecht te beginnen vandaag. Lekker nummer dit van Eric Clapton. Forever Man was dat. Hier in Sport op zaterdag. Op deze zaterdag, 3 oktober. Lekker weer vandaag ook buiten. Dus veel mensen waarschijnlijk ook wel langs de lijnen bij de wedstrijden van vandaag. Nou, mocht er dus niet in de gelegenheid zijn, dan zijn wij er gelukkig met deze radio-uitzending. Die zal duren tot 6 uur vanmiddag. Ik heb voor u een overzicht van de wedstrijden van vandaag in deze speelronde dus. De speelronde dus bij de vierde divisie, moet ik zeggen. Alweer de 6e speelronde en bij de andere competities dus de 3e. Vierde divisie B vandaag. HVV tegen HBS. Kwik tegen RKAVV. ASWH ontvangt Smitshoek. Jansdam tegen Sport. Club Feyenoord. Jodenborst tegen Schravenzande. Scheveningen tegen Capelle. Spijkenis tegen Valken 68. En Westlandia tegen Xerxes DZB. Dat allemaal dus vandaag. Eerstgenoemde twee wedstrijden trouwens, die zijn morgen. Want ik zat even verkeerd te kijken. HVV en HBS en Kwik tegen RKAVV worden morgen gespeeld in diezelfde vierde divisie B. Dan de tweede klasse C vandaag voor Olympia. Een uitwedstrijd bij Oliveo. Argon speelt tegen Berkel. Forum Sport ontvangt Nieuwkoop. Graaf Willem II Vak tegen Alvia. Noordorp tegen Den Horen, UVS tegen LFC en Wip Polder tegen RKDEO. Dan de tweede klasse K. Daarin speelt Oude Water dus die uitwedstrijd bij Achterberg. Daar gaan we vandaag naartoe. VVA, om precies te zijn, dat is de wedstrijd die we volgen. De Bild speelt tegen Parkhout. CEVV tegen FC Breukelen. De Meren tegen Zeist. Delta Sport tegen Jonathan. De Merino's tegen VVI. En Montfort tegen PVCV. In die tweede klasse K. Dan even kijken op mijn lijstje. De derde klasse zoek er ook eventjes bij. Die kan ik even niet vinden. Waar heb ik die gelaten? Even het overzichtje erbij pakken. Die ben ik op een of andere manier kwijt. Maar ik heb een gelukkig scherm waar ik ook even op kan kijken. Moet ik eventjes wel eventjes voor u in orde maken. Nou, ik heb die uitslagen even niet paraat. Dus ik moet ik zo meteen even voor u opzoeken. Nee, ik heb ze inmiddels wel gevonden trouwens. Excuses. Derde klasse B. HOV, DJSCR tegen CKC. Alexandria tegen Donk. Biver tegen Hillegersberg. Esto tegen Soccer Boys. Zijn we natuurlijk ook bij aanwezig met André van Echtdom voor ons daar in Bodegraven. Zoetermeer tegen Roda 76. Zou aanvankelijk om 2:30 beginnen. Begint om 4:15. Dus dat is wat later dan gepland. Groeneweg tegen Neptunus Schiebroek. Zwarte Pijl tegen Ommoord. Dat zijn de andere wedstrijden in de derde klasse B. Vierde klasse D. Vandaag Bergambacht tegen FC IJsselmonde. Kabouter tegen LMO. Dilettant ontvangt vandaag RVC 33. Lekkerkerk tegen Haastrecht. Moordrecht tegen Swift Boys. SVS tegen Lopik. En Zwervers tegen Bolnes. Dat zijn de andere wedstrijden in de vierde klasse D. Vijfde klasse B. Ook daar een prachtig affiche natuurlijk. GSV tegen Ona. We zijn daar dus bij aanwezig bij de derby hier in Gouda. Reewijk tegen SPV 81. Ook aanwezig vandaag. Dus nee, daar zijn we niet bij aanwezig. Dat heb ik eventjes verkeerd gezegd. Maar we volgen wel op de voet de wedstrijd van de Rijnstreek tegen Gouda. Het zijn ook ploegen dus die we wekelijks volgen. Sportief tegen Kamerik. Stolwijk tegen Web. WDS tegen Goudrak. En Zevenhoven tegen ASW. Dat zijn de andere wedstrijden voor vandaag. Dus hier in deze ronde. Deze ronde dus op zaterdag de 3 oktober. Zometeen gaan we weer terug naar het voetbal. Gaan we terug naar Gerrit Schinkel. Eerst muziek van Dua Lipa. Dit is Dance the Night. Hier in Sport op zaterdag.

0: Dance the Night. Dat was Dua Lipa hier in Sport op Zaterdag. We gaan weer terug naar het voetbal. GSV tegen ONA. Gerrit, hoe gaat het daar?
1: Het gaat best aardig. Ja, 10 minuten ruim gespeeld. En ONA is de meest aanvallende ploeg. Hebben ook de meeste kansen. Nou, kansen eigenlijk niet. Maar één grote kans is er wel geweest in deze wedstrijd. Dat was een paar minuten geleden. Toen had GSV zelfs een behoorlijk grote kans om de voorsprong te nemen. Want er werd op doel geschoten door Omer Karabalut. En de bal werd moeizaam gestopt door doelman Dol van ONA. En de inlopende aanvallers van een van de aanvallers van GSV schoot, of van ONA, schoot de bal toen, nee van GSV, raken we hier de war, die schoot de bal toen heel huizenhoog over. Maar kortom, dat was toch de grootste kans in deze wedstrijd op een openingsdoelpunt. En een wedstrijd die op dit moment even stil ligt vanwege de blessure van een van de ONA-verdedigers. Zo te zien is dat Henos Michael die daar op de grond ligt. En die werd raakte geblesseerd bij een scrimmage die echt niet gevaarlijk was verder ook, maar ja, een beetje pech. En dat geeft de spelers aan beide kanten even gelegenheid om wat te drinken. Het spel is kortom even stil en er wordt aan de kant van GSV een soort ronde tafelgesprek gehouden, een kringgesprek daar. En gaan kijken wat er verder af gaat lopen. Ja, de opstellingen kan ik u ook wel even geven in het doel. Ik hoop dat ik de namen van GSV goed uitspreek. Moussa Mamerach, Ilias Ihataren, Bilal Akabdouri, Mohamed Ritsi, Salah Edine Habibi, Jibril Mitchis, Serafadine Akouk, dat is ook de aanvoerder, Omer Karabalut, noemde hem net van de grote kans, Lohman Kouaki, Bilal Mitchis en Mohamed Akouk, dat zijn de basisspelers van GSV. Bij ONA in het doel Tim Dol, verder Henos Michael, Juri Terlouw, ook de aanvoerder, Quinten van Staveren, Sven den Hartog, Den Hertog, Steven Kaptein, Mark Meewezen, Jonas Ernst, Jeffrey Hilgerman, Jess Manusama en Amine Amadouchou. Dat zijn de basis zelf van de kant van ONA. Het spel gaat aanstonds weer hervat worden. De speler is, dat is inderdaad Henos Michael. Dat ziet er niet goed uit. Die wordt ondersteund door twee mensen. Dus die gaat het spel verlaten. En een invaller aan de kant komt erin. Dat is Ruben Ernst. Die gaat er straks namens ONA inkomen. We hebben gespeeld. Zijn minuut of 13, 14. Stand 0-0.

Het was onder andere Antoon en Boef zat er geloof ik bij. 100 tranen was de plaat die we draaiden hier in Sport op zaterdag. Hier bij Gouden Stad Radio, bij BR6 en bij Midland FM. Op de radio, maar ook tegenwoordig op tv. Als je in de regio Gouda woont en je kijkt via Text TV van Gouden Stad, dan kun je ons ook bekijken. Dus ja, tegenwoordig moeten we ook in de make-up van tevoren. Dus dat is wel even wat anders. Maar goed, nee, gaatje. Dat hoeft gelukkig allemaal niet. We blijven gewoon lekker op de radio en we maken er ook een mooie uitzending van. Ook voor tv, waar je dus ook ondertussen de standen kunt bekijken. Dus dat is ook wel interessant. Als er een doelpunt valt, kun je het ook uiteraard meepakken daar bij die wedstrijden. Zometeen dus live verslag van 4 wedstrijden vanaf 2:30. Eentje doen we al inmiddels, zijn we al bij begonnen. Bij GSV tegen Ona, waar het nog steeds 0-0 staat, zit voor ons Gerrit Schinkel. Jodan Boys tegen Schravenzanden wordt vanmiddag gevolgd door Onno Hungrink. Die wedstrijd begint om 3:00 trouwens. En Achterberg tegen Oudewater, die begint wel om 2:30 met Wim Hendricks voor ons langs de lijn. Esto tegen Soccer Boys, dat is de wedstrijd die begint om 2:30. Daar zit voor ons vanmiddag André van Echtom. Zometeen gaan we weer terug naar Gerrit. Eerste muziek van Aretha Franklin. Dit is Respect.

0: fijne samenwerking dit van Sting. Natuurlijk die op de achtergrond hoort zingen. Maar voornamelijk zijn het de Dire Straits die hoort. Money for Nothing uit de jaren 80 hier in Sport op zaterdag. Bijna 2:30. Zometeen gaan die andere wedstrijden, althans een paar van die andere wedstrijden ook beginnen. We zijn nog volop aanwezig bij GSV tegen Ona. Ik vermoed dat we ook bijna weer naar Gerrit Schinkel toe gaan. Tot die tijd, nieuwe van Shanna Spyro. Nee, sterker nog, hij belt. Dus we gaan meteen ook zometeen Gerrit in de uitzending halen bij die wedstrijd van GSV tegen Ona. Gerrit Schinkel dus, daar gaan we zo meteen heen. Of we hebben misschien een lijnencheck, dat zou ook zomaar kunnen. Ik zie Elian al eventjes bij de dingen zijn. Kijk, dan gaan we meteen naar Gerrit toe, want er is gescoord. Gerrit, doelpunt en strafschop, begreep ik.
1: Ja, eerst het doelpunt, een prachtige vrije trap van Jeffrey Hilgeman. En die verdwijnt zo in de bovenhoek. En wat dat betreft had GSV daarvoor ook al 3 mogelijkheden gekregen op de openingstreffen. Maar dan komt er ineens een mooie vrije trap. Dus die wordt heel mooi genomen. En dan een overtreding Mark Meewezen. En dan vliegt die bal erin en er wordt afgetrapt. En meteen is het aan de andere kant een strafschop voor GSV. En de mogelijkheid voor Omar Karabalut, die inderdaad al 2 kansen heeft gekregen op die treffer, die mag dan nu proberen of hij dan de partijen op gelijke hoogte gaat brengen. Of laat hij dat er iemand anders open? Hij laat dat er iemand anders open. Maar die vliegt erin. En het is Mohamed Irissi die de stand weer op gelijke hoogte brengt. Nou, zo gebeurt er niet veel en zo gebeurt er van alles. 1-1.

0: Great Expectations, dat is de plaat die we draaiden van Shanna Spyro. Great Expectations, dat betekent hoge verwachtingen eigenlijk. Wat zijn jouw verwachtingen voor de wedstrijd van vandaag? Zou ik natuurlijk kunnen vragen aan André van Echtdom. Want ja, die zit voor ons nu te kijken naar de wedstrijd van Esto tegen Soccer Boys. Daar wordt afgetrapt. André, goedemiddag.
1: Paul en luisteraars, ook van mijn kant een goede middag vanaf de Kiepertsheuvel. Waar Esto vanmiddag Soccer Boys ontvangt. En beide ploegen hebben ieder 4 punten. En je had het over verwachtingen. Ja, ik hoop natuurlijk dat Esto de prestatiecurve kan voortzetten naar de 0-3 overwinning op Rode 76. Maar ik moet er wel bij zeggen dat Esto toen niet zo erg getest werd. Want er viel een rode kaart in de eerste helft voor Roda. Ja, en toen was het ook wel een beetje vrij spel voor Esto. Maar goed, nu dus een tegenstander die net zoveel punten heeft. Dus dat zou vanmiddag misschien een goede test kunnen zijn voor Esto waar ze op dit moment staan. Ik moet even zeggen dat Esto gaat spelen met dezelfde spelers toen ze begonnen zijn tegen Rode 6-7. Dat betekent ook met Yannick Seys in de ploeg. Hij komt terug van de blessure en hij heeft nu even de bal. Eens kijken of hij een goede voorzet kan geven. Ga even hem volgen. Eens kijken of dat nu gaat gebeuren. Nee, hij wacht nog eventjes. Nu is een tegenstander voorbij. En dan haalt hij er nog een hoekschop uit. Nou, dan even een verhaal afmaken. Vorige week dus Esto met 0-3 gewonnen. Maar het kan vandaag dus een behoorlijke test worden. Want Soccer Boys heeft dus ook 4 punten, zoals ik al zei. En dan gaan we kijken wie dus vanmiddag een beetje in die top blijft hangen. Of wie vanmiddag dus terugzakt naar de middenmoot. Even kijken naar die hoekschop nog. Eens kijken of dat wat gaat opleveren voor Esto. Het wordt een korte hoekschop. Het is Lahmani die nu in balbezit is. En die dan weer de bal terugkrijgt van Yannick Seys. En nu dan die voorzet. Komt die voorzet? Nee, Lahmani gaat dribbelen. Dat doet hij vaak. Ja, en dan haalt hij er nog een corner uit. Maar goed, daar wacht ik niet op. We hebben gespeeld de eerste 3 minuten hier op de Kiepertsheuvel tussen Esto en Soccer Boys. Uiteraard nog 0-0.

0: Johan Cruijff Arena. Don't Look Back in Anger. Die gaan ze vast en zeker ook wel spelen, denk ik, daar bij die wedstrijd. Of bij die wedstrijd, bij dat concert moet ik zeggen. We gaan terug naar de wedstrijd. In dit geval de wedstrijd van Ersto tegen Soccer Boys. Terug naar jou, André.
1: Ja, waar we al twee afgekeurde doelpunten hebben gezien voor Ersto, het lijkt het Nederlands elftal wel. Goed, ik denk wel dat het terecht was. Ik kon het niet helemaal zien. Het was een doelpunt van Koen de Groot en van Jannik Seys. En beide zijn ze afgekeurd. Maar goed, dat is al wel een goed begin voor Ersto. Ze proberen gelijk de wedstrijd in handen te krijgen. En gaan nu aanvallend de helft op van een Soccer Boys. Het is Daan Boelboom. Paasje daar gegeven naar de beste. En dan kan misschien een voorzet komen. Eens kijken of dat gaat lukken. Ja, de beste voorzet. En dan komt de keeper. En dat is Jeroen van Putten van Soccer Boys. En die was net eventjes eerder dan Koen de Groot. Koen de Groot ook vorige week gedoelpunt. Hij had er eentje meer kunnen maken. Maar hij miste een strafschop. Dat zat hem ook niet lekker hoor. Maar goed, in ieder geval hij krijgt dus weer de kans om zijn doelpuntentaal weer een beetje op orde te brengen. Nou, we kijken naar Ersto weer. En ze hebben weer balbezit op de helft van Soccer Boys. Dus kijken of dat een goede aanval wordt. Het is nu Kars Pepping die de bal helemaal naar de andere kant speelt. Naar Jorrit Roosendaal. En denkt, nou, toch maar even naar achter. Naar Daan Boerboom, een verdediger. En dan naar Bas van Soest. Die zit in de, staat in de middencirkel. En dan Achmani. Die zal even gaan dribbelen. Nee, doet hij dit keer niet. Naar Jorrit Roosendaal. Dan is het daar Tom Bijenman. En die verliest de bal. En nu moet Ersto even oppassen dat ze dus eventjes die counter gelijk probeert te neutraliseren van Soccer Boys. En dat gebeurt ook. Maar Soccer Boys mag ingooien. Die gaan we er even mee pakken. Dat gebeurt bij de middenlijn. Eens kijken of Ersto een beetje terug gaat. Ja, dat gaan ze toch wel doen. En dan proberen ze de bal in bezit te krijgen. En dat lukt alweer. De beste weer. En dan geef je een paasje daar op Jannik Seys. Die dan eventjes de bal teruglegt op Bas Verheul. Bal naar de zijkant. Dat is goed gedaan van Verheul. Want daar liep alweer Jannik Seys. En die gaan natuurlijk weer lopen en nog eens lopen. En dan is hij al bij de hoek van Algestok. Kijk of hij al nu die voorzet gegeven. Nee, dan weer even terug. Nou, dan gaat de bal weer helemaal terug in de verdediging van Ersto. Ga ik het hier belaten. Hebben gespeeld nu zo'n 9 minuten. En staat er op het scorebord nog steeds een 0-0 stand tussen Ersto en Soccer Boys.
0: En dat is een 2:30 wedstrijd. Net zoals de wedstrijd waar we nu naartoe gaan. De wedstrijd die wordt gespeeld in Achterberg. Dat ligt in de gemeente Rhenen. Ik zei het al eventjes. Het voormalige VVA 71 heet tegenwoordig VVA Achterberg. Vandaag zijn zij de gastheren in de wedstrijd tegen FC Oudewater. Wim Hendricks, goedemiddag.
2: Ja, we zijn hier aangekomen. Goedemiddag studio, goedemiddag beste luisteraars. We zijn hier aangekomen, min of meer pittoreske gedeelte van het land. Als het gewoon een mooie omgeving, heel landelijk, een kantine die resteert. En daar vallen we dus met onze neus in de boter. Want een kopbal van, ik kan ze gaan niet zien wie, maar een hoekschop die genomen werd door Oudewater en het staat 0-1. Ja, ik hoef niet op de doelpuntenlijn dat te gaan melden. Ik meld dadelijk wel even wie het was, want ik was niet aan het opletten dus eigenlijk. Die corner werd genomen. Ik kijk en ik zie in één keer een hoofd boven hoofd uitkomen, knikken en de 0-1. Die kan worden genoteerd. Er is geen VAR ook, dus ja, nou, dat is makkelijk zat. Maar goed, dat wou ik zeggen. Nostalgie ten over. Het is hartstikke leuk. Een oud clubgebouw met, je kent het wel, met houten schrootjes aan de kant. En die mensen die het allemaal geweldig hebben opgebouwd. En ze zijn heel droevig, want ze moeten weg. Ze gaan naar een spiksplinternieuw complex in de loop van de jaren. Ja, dat kan ook. Goed, de wedstrijd, nou, dat was gewoon aardig. Zeg maar een kleine 10 minuten een beetje heen en weren, om dat zomaar eens uit te drukken. En niet echt kansjes voor beide partijen. Alleen een beetje vreemd gedrag van een trainer aan de zijkant van de lijn die een bal vast ging houden terwijl Oudewater in moest gooien. En wat ik ook vreemd vond, was dat de scheidsrechter daar niks van zei. Dat was een beetje raar. Voor de rest prima. Dus ja, en zoals gezegd, een doelpunt. Ik meld straks wel wie het was, maar het is 0-1.
0: Flitsend uit de startblokken dus gekomen, FC Oudewater. Ja, Gerrit, we straks bij jouw wedstrijd. Je zei het al in je laatste verslag, na een half uur spelen, gebeurde eigenlijk niet veel. En opeens gebeurde er van alles 1-1 stand op het scorebord. Nog steeds zo?
3: Ja, ik zie het scorebord niet, maar het is inderdaad nog 1-1 inderdaad. Nog een minuut of 60 aan, maar er zullen wel 1 of 2 minuten bij komen, denk ik, vanwege blessures. Want het spel is juist ook weer even stilgelegen vanwege een blessure van een van de ONA-spelers. En gelukkig is hij weer opgelapt. Enos Michael viel al heel snel uit. En Ruben Ernst had zijn plaats ingenomen. Ja,

Wat is er gebeurd? Een aardige grote kans voor Ona een paar minuten geleden. Voor degene die nu weer een kans krijgt. En tweede instantie, nou derde instantie dan. Jesman Osama, die krijgt drie kansen op de 1 tegen 2. Maar slecht geschoten. De eerste keer ver over en nu een slap schot in handen van doelman Merag. En aan de andere kant, ja, heeft GSV ook wat kleine mogelijkheden gekregen weer hoor. En die gaat nu over het doel van doelman Tim Gol heen. En is het de vraag, is het een hoekschop? Ja, het is zo te zien een hoekschop. Eén gele kaart is er gevallen in een verder sportieve wedstrijd. Die gele kaart was voor de aanvoerder van Ona, Juri Terlouw. Die een speler wat al te onheus bejegende. In de ogen van de scheidsrechter. En werd ook niet geprotesteerd. Dus een terechte gele kaart. Nou, die vrije trap die gaat nu genomen worden. De bal gaat u voorkomen als het goed is. Die bal die komt voor. Nee, die vliegt net over het doel heen. En Salah Edine Habibi richt net iets te hoog. Waardoor het met nog 5 minuten te gaan hier nog steeds in evenwicht is. 1 tegen 1.

0: Vandaag, we komen een paar keer tegen. Fever for Dream, dat was Alex Warren. We gaan meteen door naar de sportlaan. GSV Ona. Er is gescoord, Gerrit, begreep ik.
1: Ja, Ona heeft weer de voorsprong genomen. Een mooi doelpunt inderdaad. Keihard schot. Het doelman van GSV was kansloos. Doelpunt te maken, Steven Kaptein. De veteraan, zou zeggen. Hij loopt tegen de 40, maar hij kan nog wel voetballen. En sterker nog, beter voor Ona natuurlijk doelpunt te maken. We hebben nog een minuut of 2-3 te gaan hier. 1-2.
0: We gaan naar Bodegraven toe. Esto tegen Soccer Boys. André.
2: 50 minuten gespeeld en Esto is de bovenliggende partij. Dus even wachten op een doelpunt. Het is wel natuurlijk oppassen voor Esto dat ze dus die verdediging goed intact houden. Want natuurlijk bij een counter kan het dan even mislopen. Maar in ieder geval, dat gaat voorlopig allemaal nog heel erg goed. Het is nu keeper Thijs van Soest die even snel zijn doel uit moet komen. Dat doet hij ook om de bal weg te trappen. En dan is het gevaar weer gebeken voor Esto. Kan Esto weer gaan proberen op de helft van Soccer Boys te komen. Even kijken, het is weer keeper Thijs van Soest die de bal te pakken heeft. Hij gaat nu de bal even doorspelen naar Daan Boerboom. En die heeft heel veel ruimte, kan zomaar opstomen naar de middenlijn. Dan geeft hij toch maar even aan Bas en Soest, de aanvoerder van Esto, naar de zijkant nu. Lars Verheul, dan helemaal naar de andere kant, naar Yannick Seys, die weer gaat lopen natuurlijk. En die loopt zijn tegenstander eruit. En kijkt hoe ver die kan komen. En dan moet hij even passen dat de bal niet over de zijlijn gaat. En dan heeft hij de bal afgegeven, krijgt hem weer terug. Het is Pepping die nu even de bal heeft. En dan is Esto weer bezig om aanvallend Soccer Boys pijn te doen. Maar ja, dat doel dat kunnen ze dan niet vinden, behalve dan die afgekeurde doelpunten. Maar ja, we hebben nog heel veel tijd. Kijken nu een paasje naar de zijkant voor Yannick Seys. Goed opgevangen, heel goed gedaan. En nu dan die voorzet misschien komen, dan kan Pepping dat misschien wel doen. Nee, Esto blijft zoeken en zoeken naar een opening in de defensie van Soccer Boys. Het valt nog even niet mee, want Soccer Boys is helemaal terug met zo'n beetje 11 man. Alleen de nummer 13 die loopt dan nog eventjes in de middencirkel. En nu komt dan die voorzet. En wie kan erbij? Nee, niemand kan erbij. En de bal gaat dus achter. En dan kan keeper Jeroen van Putten, die kan dus een doeltrap gaan nemen. Tot zover eventjes de Kievitsheuvel. Hebben we gespeeld nu zo'n... Even kijken, 18 minuten en nog steeds een 0-0 stand op het scorebord.

0: Door het oog van de nacht, dat was Flair hier in Sport op Zaterdag. Er zijn een aantal wedstrijden die wat later ook beginnen dan oorspronkelijk de planning was. Geldt onder andere voor de wedstrijd van Donk. Die spelen vanmiddag uit bij Alexandria 66. Die wedstrijd zou om 2:30 beginnen. Begint om 3:00. En de wedstrijd van Roda 76 uitspelend vandaag bij FC Zoetermeer. Begint ook later. Die begint om 4:15. Dus dat is ook een stukje later dus dan oorspronkelijk de planning was. Dus als u daar nog geen tussenstanden van heeft gehoord, dan kan dat kloppen. Want ja, die zijn er immers nog niet. Want we hebben nog geen standen daarvan doorgekregen. Er moet nog afgetrapt gaan worden. We gaan zo meteen weer terug naar het voetbal. En straks natuurlijk ook naar de klok van 3:00 volop aandacht. Ook voor de wedstrijd van Jodan Boys. Die topper tegen FC Schravenzanden met Onno Hungerink voor ons daar langs de lijn. Over langs de lijn gesproken. Geen mensen aan de lijn ook. Dan gaan we gewoon muziek draaien in dit geval. Muziek van Melee. Dit is Build to Last. Oh, ondertussen zie ik de lijnen knipperen. Dus we gaan even kijken wie wij hebben. Starten we daarna gewoon die plaat nog een keertje in. Dat kan makkelijk. Dat is geen probleem. Eén van de wedstrijden dus waar we naartoe gaan. Dat is die ontmoeting van Esto tegen Soccer Boys. We gaan naar André.
1: En dat is ook een mooi moment. Een hoekschop voor Esto. Esto dat dus probeert om de eerste goal op het scorebord te brengen. Zo net was dat bijna gelukt. Het was een bal op de paal van Koen de Groot. In de draai wist hij de bal dus richting doel te schieten. En zag dat zo ontzettend dat de bal op de paal belandde. Maar goed, het is nog heel veel tijd voor Esto om in ieder geval nog die 1-0 voorsprong te krijgen. In ieder geval het is Jeroen van Putten, de keeper van Soccer Boys. Die dus nu de bal weer eventjes in het spel heeft gebracht. En dan kan Soccer Boys aan de aanval beginnen. Soccer Boys heeft nog weinig neergelegd als het gaat om het afdwingen van kansen. En dat is alleen maar gunstig natuurlijk voor Esto. Esto heeft alweer de bal. Esto blijft druk oefenen op de helft van Soccer Boys. Om in ieder geval Soccer Boys verder terug te dwingen. En dat lukt ze aardig hoor. Maar ja, nu dat doet men nog. Dan zit Boerbom. Die heeft nu weer de bal te pakken. Naar Kars Pepping. Dan zijn we nu halverwege de helft van Soccer Boys. En dan weer naar de zijkant gespeeld. Naar Yannick Seys, die het helemaal in zijn element is hoor, met zijn tegenstander. Want die loopt die constant uit. Balletje voorgetrokken. Nee. Niemand van Esto erbij om de bal binnen te tikken. En dan kan nu weer eventjes, nou, maar voor korte duur, ik wil zeggen, nu kan Soccer Boys eruit. Maar nu zijn ze alweer de bal kwijt. En het is weer Daan Boerbal. En zo gaat Esto voortdurend om.
0: André, ik ga je toch even verlaten, want ik verlaat je voor een doelpunt. Dus dat gaan wij doen bij de wedstrijd van GSV tegen ONA. André, kom jou weer tegen na de klok van 3:00. Gerrit.
2: Ver in de extra speeltijd is het dan hier 1-3 geworden. En het is wederom Stefan Kaptein die scoort in een rommelige wedstrijd in de achterhoede bij GSV, waar het spoor even bijster was. Er wordt nog steeds gespeeld. We zitten al een minuut of 4 in de extra speeltijd. Maar ik had al gezegd dat het extra tijd is. Er wordt nog gespeeld, maar met een kleine slag om warm gaat rustig aanstonds aanbreken met 1-3.
0: 1-3 dus. Een goudse ploeg op voorsprong. Maar ja, dat is makkelijk bij die wedstrijd natuurlijk. Ja, want het is per slotverrekening de goudse stadsderby van vandaag. Een mooie start voor Oudewater in de wedstrijd tegen Achterberg. Het stond 0-1. Is dat nog steeds zo, Wim?
3: Ja, beste luisteraars. Het is nog steeds 0-1. En ja, echt veel kansen heb ik daarna niet zo meer gezien. Of het moet zijn dat een aanval van Oudewater in de kiem gesmoord werd. Door goed ingrijpen van, ik dacht dat Lars Houtriet was. Maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval, wat ik wel kan melden, is het doelpunt werd gemaakt door, ik moet eigenlijk zeggen, invaller Niels van Baren. Die is vlak voor de wedstrijd is dan besloten om hem te laten spelen. Want Sebastiaan Evers, de aanvoerder en spits van Oudewater, blijkt toch licht geblesseerd te zijn. En niet het risico te willen nemen om het erger te maken dan het was. En diezelfde Niels van Baren die ging dus uit een mooie aanval waar een corner uit kwam. De bal op zijn voorhoofdje, knikte hem erbinnen en de doelman Ben Zeeman was gewoon kansloos. Voorlopig dus nog steeds hier 0-1.
0: 1, dat is de stand daar bij die wedstrijd. En daar gaan we ook weer mee verlaten. Want die komen we zo meteen weer tegen na de klok van 3:00. Tenzij dat natuurlijk wat nog verandert in de stand. Dan kunnen we daar nog wat van meenemen in die wedstrijd van vandaag. Standen dus die wij hebben kunnen noteren op dit moment. De 1-3 stand op het scorebord bij de wedstrijd in Gouda. De stadsderby tussen GSV en ONA. Stond eventjes nog 1-1. ONA kwam op voorsprong met 0-1. Toen werd het 1-1. Toen liep ONA daarna weer uit van 1-2. Inmiddels naar 1-3. En bij de wedstrijd tussen Achterberg en Oudewater is het nog steeds 0-1. Bij Esto tegen Soccer Boys is nog niet gescoord. Daar is het nog even wachten op het eerste doelpunt van vandaag. Zometeen dus na de klok van 4:00 ook. Jodan Boys tegen Schravenzanden met Onno Hungerink aan de andere kant van de sportlaan. Dus dat is behoorlijk druk daar, denk ik. Als je daar naartoe gaat, dan zou ik lekker met de fiets gaan nog. Want dan heb je misschien nog kans op een plekje. Met de auto wordt het al lastig. Maar ja, de wedstrijden gaan ook bijna beginnen. Of zijn al volop bezig. Dus als het allemaal niet lukt, kunt u ook gewoon lekker luisteren via de radio. Net zo makkelijk. Dan hebben we ook nog meer wedstrijden voor u. Krijgt u een mooi aanbod aan voetbal vandaag. Inclusief lekkere muziek die we draaien tot aan 6 uur vanavond. Mocht uw favoriete club er nou niet bij zitten, dan hebben we natuurlijk ook straks nog in het laatste uur nabeschouwingen met diverse verslaggevers of diverse correspondenten die wij spreken. We spreken onder andere met Patrick Akerboom bij de wedstrijd van Alexander tegen Donk. Marco Lange, de trainer van Roda 76, spreken we ook nog straks. Hendrik Mol van RVC 33 komt nog hier aan de lijn, evenals Cor Loendersloot van Gouda. Jeroen van Lokeren van Reewijk en Gerald van de Kolk van WDS. Die spreken ook nog straks. Dus we krijgen nog behoorlijk druk vandaag hier in dit programma, wat nog tot 6 uur zal duren. Dus ja, we moeten er flink nog eventjes aan de bak. En met we bedoel ik in dit geval hier in de studio Elian Griffioen achter de knoppen. En mijn naam is Paul Rijlersdam. Zometeen dus meer. Andere kant van 3 uur. Blijf er gewoon lekker bij. Wij gaan even een kopje koffie of kopje thee inschenken. En misschien doet u dat ook wel. Tot zometeen. Andere kant van 3 uur.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Loki Country Line.
5: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn staat 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Overschie ben je 10 minuten langer onderweg. En tot slot de N223, Hoek van Holland richting Delft. Vanaf De Lier heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Mijn naam is Daniel Rowland.
4: Ik ben Remy van
5: Kesterstrek. Ik ben Marcia van Kesterstrek en ik speel op een cello van het
2: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
11: Bij Esto tegen Sokkerboys is het nog steeds 0-0. En bij Achterberg tegen FC Oudewater staat het op dit moment 0 tegen 1. Dat zijn de standen die wij hebben kunnen verzamelen. Alle andere standen komen zo meteen eraan bij de wedstrijden van vandaag. En natuurlijk ook, dat houdt het allemaal in de gaten wat er gebeurt. Nu eerst, voor de eerste keer vanmiddag over naar het veld. Aan de Sportlaan, ik heb het over het veld van Jodan Boys. Ja, vorige week een beetje een misstapje. Maar twee weken geleden was het ook een prachtige wedstrijd. Een prachtige thuiswedstrijd. Zou het vandaag ook weer zo gaan worden? We gaan het meemaken. Het is wel een mooie topper natuurlijk tegen FC Schravenzande. Onno Hungrink, goedemiddag.
12: Goedemiddag Paul, goedemiddag luisteraars. Ja, zo vroeg in het seizoen al zo'n leuke wedstrijd op het programma. En laten we hopen dat het ook een hele leuke wedstrijd gaat worden. Met een positief resultaat uiteraard voor de Jodan Boys. We zijn hier inmiddels bijna 2 minuten bezig. En er is nog helemaal niets gebeurd. Het is Schravenzande die de bal nu in bezit heeft op de eigen helft. Dus even rustig kijken om zich heen. De verdediging die gaat naar rechts. Ja, Jodan Boys die moet even wat goed maken. Nou, Schravenzande de laatste wedstrijd goed heeft gespeeld. En ook vorige week een hele prima resultaat had met een mooie overwinning. Maar het is toch wel de Jodan Boys die hier natuurlijk vol in de aanval zou gaan om vanmiddag hier de wedstrijd hier in de Gouda te gaan beslissen. Op dit moment aan de zijlijn de bal bezit bij de nummer 3, Milan Kooi. Milan Kooi kijkt even, gaat terug naar Marie Bergkens en die kijkt even, die gaat over de middellijn heen, speelt de bal, maar dat wordt even slecht gepaast en nou wordt het oppassen geblazen, want dat kan natuurlijk zo zijn dat Schaafstad er snel proberen uit te komen. Een diepe bal hier aan de linkerkant en dit is de spits van Schaafstad, de nummer 9, die vandoor gaat, maar de bal wordt goed verdedigd door, ik dacht dat het Esra Hogenboom was, maar nee, het is de nummer 19, Marvin Bergkens, die de bal over de zijlijn werkt. En we hebben hier gespeeld 3 minuten en de stand is hier nog 0 tegen 0.

0: Het was wachten op het eerste doelpunt van vanmiddag bij Esto tegen Soccerboys, maar er ligt inmiddels een bal in het doel. De vraag is bij welke ploeg is dat gebeurd? Esto Soccerboys, André.
1: Nou, daar is hij dan hoor voor Esto. Lachmani heeft de bal dus in het doel gekopt over keeper Jeroen van Putten. Het kon niet uitblijven, want Esto is zo dominant in deze wedstrijd. Soccerboys kon bijna niet over de middenlijn. Middenlijn 1 dus, ja, die 1-0 voorsprong die staat dus nu op het scorebord. En we hebben gespeeld 37 minuten.
0: André van Echtom dus. Dit was Malay en Build to Last hier in Sport op zaterdag. 1-0 voorsprong dus voor Esto in de wedstrijd tegen Soccer Boys. Dat allemaal dus hier bij Sport op zaterdag. Met mooie wedstrijden dus in dit programma vandaag. We zijn dus aanwezig bij Achterberg tegen Oudewater. GSV tegen ONA en bij Jodan Boys tegen Schravenzande. We gaan naar de eerstgenoemde wedstrijd toe. Achterberg tegen Oudewater. Hoe gaat het daar bij jou, Wim?
2: Ja, het gaat hier tot nog toe aardig. Het is geen hoogstaande wedstrijd, laat ik dat voorop stellen. Maar er wordt af en toe wel aardig gevoetbald. En van de andere kant, net zoals nu ook weer balverlies, wordt er geleden door de Oudewaters elf. In casu dit geval was het meneer Van Baren die dus dat doelpunt op zijn konto had staan. Je merkt ook wel dat de aantal van die jongens, en die zitten er ook een paar op de bank, zijn hele jonge gasten, 17 jaar, 18 jaar, die moeten gewoon nog heel veel ervaring opdoen. En dat zie je dan ook. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook de tegenstander zeker niet slecht vind, maar bij elkaar genomen is Oudewater toch wel iets beter voetballende ploeg. Maar onderschat ze niet hoor, want er zitten best een paar aardige jongens bij. En dat bedoel ik dus aardig met hun kunde van voetballen. Daar gaan we nu weer naar kijken. Op het middenveld is daar een balgevecht. Ja, twijfelachtig. Een balgevecht vindt daar plaats tussen Hogeboom, de Oudewaterse. Middenvelder is het eigenlijk. En de nummer 21, Milan de Vries. En de scheidsrechter ziet daar ergens een overtreding. Nou, dat zal hem wel. Is voorgefloten. Nu wordt de bal achteruit gespeeld bij Achterberg. Een beetje rondgespeeld. Terug naar de doelman. Doelman een strakke paas naar voren. Waar onmiddellijk hoog, noemen ze dat, hoog gestoord wordt door Oudewater. En een poging van Micha Hulst om in dit geval Melvin van Haar de voet dwars te zetten mislukt. Daarbij en dan is het uiteindelijk Sven Rietveld die de bal onderschept en zorgt dat hij naar voren getransporteerd wordt. Voorlopig zitten wij nu in de pakweg, 39e minuut, en is de stand nog immer 0-1.
0: Dankjewel Wim, we gaan van Wim weer terug naar André Esto Soccerboys.
1: Waar is er nog steeds heel dominant bezig is, weer bijna een doelpunt, maar dat wordt nog even voorkomen door de verdediging van Soccerboys. Zit in de 39e minuut. Soccerboys had nu al een beetje naar adem, want constant worden ze teruggedrongen op eigen helft. En het is constant Esto wat dus balbezit heeft. De bal nu weer naar Yannick Zuijs, die zich geweldig kan uitleven met zijn rushes langs de lijn. Maar nu heeft hij de bal niet in zijn bezit en nu gaat de bal dus over de zeilen. En zijn we wel eventjes op de helft van Esto, dus nu kan misschien Soccerboys eventjes op adem komen. En dan gaat de bal weer over de zijlijn. Dan mag Esto weer ingooien en dan zijn ze die bal weer kwijt. Dus Lars Vreul die gaat ingooien naar de beste, die de ballen heel goed verspreidt, dan naar links en dan naar rechts. En nu gaan ze helemaal naar de andere kant weer. Dat doet hij prima. En zo loopt Soccerboys constant achter Esto aan. Het is Lachmani, daar gaat hij weer. Eens kijken hoe ver hij komt en dan wordt hij ten val gebracht. Want de scheidsrechter zegt, nee hoor, ga maar door. En dan heeft hij weer balbezit, want hij krabbelt weer omhoog. En dan heeft hij weer de bal te pakken. En zo is die Lachmani dus een enorme plaag is voor de verdediging van Soccerboys. Nog even deze aanval. Yannick Zuijs in het Sarsgebied. Balletje daar in huis. Bijeman. Daar komt de bal voor. En die gaat er alweer in. En dat is nu Koen de Rood. Die nu ook een treffer heeft gemaakt. En zo staat het dus 2-0 voor Esto.

0: We gaan even de zwoele zomernacht even verminderen, want we gaan terug naar het voetbal. We gaan terug naar de wedstrijd in Oudewater, althans niet in Oudewater, in Achterbergen. Oudewater heeft daar misschien wel gescoord, of niet. We gaan het horen van Wim.
1: Van achteruit Sven de Rietveld de paas op Thomas Hogeboom. Die gaat op de doelman af. Die wordt door twee man gehinderd en dat kan natuurlijk, dat gebeurde. En dat deden ze eigenlijk best wel knap, want het was niet echt een overtreding. Bal ging over de achterlijn, een hoekschop genomen. En daar was Nick van der IJssel, de wingback heet dat tegenwoordig. Daarna was het rechter vleugelverdediger. En vroeger heette het rechtsback. Die vrommelde de bal naar binnen. Achter doelman Ben Zeeman. En de stand hier in Achterberg is 0-2. En ik hou hem even aan. Want ik denk, ik dacht dat er weer wat ging gebeuren. Maar nee, dat is niet het geval. 0-2 dus in de pakweg 42e minuut.

0: We gaan hem wegdraaien deze, want er is gescoord bij Esto Soccer Boys. André.
1: Een gruwelijke fout van Thijs van Soest, de keeper. Hij had de bal in zijn hand, toen hij hem toch weer even los. Ja, en vlak bij hem in de buurt stond een speler van Soccer Boys. En ik denk, nou, die bal ga ik maar eventjes in het doel trappen. En zo staat het dus 2-1. Maar spanning, nee, dat zie ik nog niet zitten hier. Want Esto is veel en veel beter dan Soccer Boys.
0: Esto, de bovenliggende partij. De bovenliggende partij bij GSV tegen ONA. Was ONA in de eerste helft? Benieuwd hoe dat in de tweede helft verder zou gaan. Gerrit?
2: Ja, we zijn benieuwd inderdaad. En ja, we zijn inderdaad een minuut of vier bezig in deze tweede helft. Is het nog steeds 1-3 en krijgt GSV nu mogelijkheid via Jibal Mesic. En die gaat dan proberen de bal binnen te houden. En de doelman Doldi stopt die bal. Twee wissels aan de kant van GSV. Sabovic en Bohassi zijn erin gekomen. En aan de kant van ONA ook twee wissels. Daar zijn Jordi Roop en Josijn Abic, als ik het allemaal goed uitspreek, in het veld gekomen. En dan gaan we nu een aanval van ONA zien. Maar die wordt onderbroken daar. En zien we weer een mogelijkheid daar voor GSV. Ja, dat geeft zich toch nog niet gewonnen hoor. Leek een overtreding, wil GSV dat het een vrije trap krijgt, maar de scheidsrechter is onverbiddelijk, laat gewoon doorgaan. En dan zien we aan de andere kant de mogelijkheid voor ONA. Als we daar Manusama zien, die de eerste helft een paar kansen kreeg en nu de bal ook niet goed onder controle krijgt, waardoor GSV op het middenveld de bal kan oppakken. Laten we deze aanval nog even meenemen. Helemaal aan de linkerkant gaat Karabaluta nu vandoor. Ja, die moet slim proberen die bal binnen te houden. Dat doet hij dan ook. En dan krijgt hij ook weer een overtreding mee. Wordt het gewoon een ingooi. Beetje rommelig nog steeds. Gespeeld een minuut of vijf in die eerste tweede helft. En stand nog steeds 1-3.
0: En we lopen vanaf het veld bij GSV naar de overkant. We gaan naar de wedstrijd van Jodan Boys. Tegen Schravenzande. Hoe gaat het daar bij jou, Onno?
3: Ja, het gaat gelijk op. Nog niet echt hele grote kansen. Maar het was de Jodan Boys die een minuut of zes geleden toch wel een grote kans kreeg. Maar de keeper wist prima te redden. Het was Olaf van der Zanden. Die trouwens nu waarschijnlijk met een hamstringblessure het veld afgaat. Maar hij zette aan op een diepe bal. En stopte gelijk. Want hij greep gelijk naar zijn hamstring. Dus ik denk, hij loopt er nog wel. Maar ik denk dat, ja hoor, er gaat een invaller in komen zometeen. De Jodan Boys speelt nu met 10 mensen. En het is een gevaarlijke vrije trap. Nu hier buiten de 16 meter recht voor het doel van de rondeltap. En die moet even de spelers goed neerzetten voor de muur. De scheidsrechter staat erbij. En de bal die ligt op een, ik denk een meter of 8 buiten de 16 meter. Dus zeg maar zo'n 4, 25 meter van het doel. Die vrije trap gaan we even meenemen. De scheidsrechter die past even 9 meter uit. En die zegt, jongens, jullie moeten nog een metertje of anderhalf achteruit. En Rick Wils die wordt ook nog even teruggezet. En het is Schravenzander dat die vrije trap gaat nemen. Olaf van der Zanden hier onder ons door naar de kleedkamer gaat. En het is niet een hamstring, maar het is een lies. Hij grijpt naar zijn lies, zie ik zo te zien. Dus ja, wie weet dat dat allemaal gaat oplezen. Maar even deze vrije trap nemen. Kijken we naar die stand van 0-0 na 15 minuten spelen. En het is Rondertap die nu de muur goed neerzet. Dan komt de bal hoog. Die gaat hoog. Nee, die gaat een half metertje over de goal. En zodoende hebben we hier na een 16 minuten spelen, hebben we hier een stand nog van 0-0. Terwijl er zometeen een invaller in het spel komt. En dat is de nummer 22. Dat is Luc Nieuwhof van de Jodan Boys. Die Olaf van der Zanden gaat vervangen. 0-0.
0: En de doelpunten vallen wel volop bij Esto tegen Soccer Boys. André?
1: Zo is het, Paul. En Esto heeft de marge weer van 2 doelpunten. Want Janik Zeus heeft er 3-1 gescoord. En het is ook gelijk een rust. Dus gaat Esto toch nog wel met een comfortabele voorsprong de kleedkamer in. Hier, na 45 minuten spelen tussen Esto en Soccer Boys. Een 2-0 stand op het scorebord.

0: Feels like home. We gaan naar een andere thuiswedstrijd. De thuiswedstrijd van GSV in dit geval tegen ONA. Gerrit.
1: Klein kwartiertje gespeeld en GSV heeft dit nog niet gewonnen hoor. Ze staan nog steeds achter met 1 tegen 3. Maar een paar minuten geleden hadden ze een grote kans op de 2 tegen 3. En het is dat de lat er hangt. Ja, die hangt er niet voor niks natuurlijk. Maar onder via de onderkant van de lat schoot die bal eruit. En nu krijgen ze weer 2 reddingen achter elkaar van Doelman Dol. Die het ineens heel druk krijgt. En ja, wordt het 2-3. Dan is de spanning toch weer helemaal terug hoor. Maar het kan ook voor hetzelfde geld al 1 tegen 4 zijn. Dan is het over natuurlijk. Want ONA heeft ook een kans gehad op die inderdaad die vierde treffer. Maar dat ging allemaal niet door. En nu is de trainer van ONA van GSV er helemaal mee eens wat er allemaal gebeurt. Scheidsrechter die nu in gesprek is met de aanvoerder van GSV, chef Radina Akoep. Ja, wat hij allemaal tegen elkaar zegt, dat kan ik van hier natuurlijk niet horen. Maar het lijkt me geen grote woorden geweest zijn. ONA mag de vrije trap nemen. Dat gaat gebeuren door Juri Terlouw, de aanvoerder van ONA. Die de eerste helft ook dus de gele kaart heeft gekregen. De enige die tot nog toe gele kaart heeft gekregen in deze, nogmaals een keer te zeggen, verder een heel sportieve wedstrijd. De aanval van ONA, maar buitenspel is het daar en dat gaat het feestje ook niet door. Gespeeld, ruime kwartier nu, stand 1 tegen 3.

0: vanavond weer te zien in De Beste Zangers. Deze mannen uit België. Clouseau, de gebroeders Wouters, Chris en Koen Wouters. Dit was een tijd in 1990 dat ze nog een grotere band hadden. En scoorden een hele grote hit met deze Daar gaat ze. We gaan weer terug naar het voetbal. En we gaan terug naar Onno bij de wedstrijd van Jodan Boys tegen Schravenzande. De topper in de vierde divisie B. Kun je dat ook zien op het veld, Onno?
1: Nou, er wordt wel goed gevoetbald, maar echt grote kansen zijn er nog niet geweest. Jodan Boys kreeg ook wel een aardige kans uit een voorzet. De bal werd te zacht ingeschoten, maar dat leverde dus ook verder niks op. En verder is het veel op het middenveld, het heen en weer spelen. Jodan Boys probeert via de vleugels er wel uit te komen. En Schravenzande vooral via die lange spitsen met doorkoppende ballen. Maar ja, dat lukte ook nog niet helemaal. De verdediging van de Jodan Boys staat gewoon nog goed. Het is nu de Jodan Boys wat in de aanval gaat. Nee, probeert in de aanval te gaan. Maar de Schravenzande onderbreken. En dat wordt een gevaarlijke situatie. Daar gaat de bal helemaal naar de zijlijn. Op de hoogte van de 16 meter. De bal moet nu voorkomen. De punt van de 16 meter. Die komt voor inderdaad. Ja. En die wordt ingekopt. Nee, die wordt weggekopt door de Jodan Boys. En verder verwerkt naar de middenlijn, maar dat is Schravenzande wat weer in balbezit is. En daar gaat de bal helemaal terug naar de keeper van Schravenzande, die rustig gaat kijken, die de bal meegeeft aan de laatste man. Die speelt de bal helemaal naar de rechterkant. En daar wordt onmiddellijk druk gezet door de Jodan Boys. Maar die Schravenzande voetbalt er goed onderuit. En het is Schravenzande daar aan de rechterkant te door gaat kijken of dat gevaarlijke situatie kan opleveren. Dus even kijken. Het is de bal die gaat nu over de zijlijn heen. En het is een ingooi voor Schravenzande. Hij werd nog aangeraakt door een van de spelers van de Jodan Boys. De bal wordt de hoogte van de middenlijn ingegooid. En er wordt even gekeken, dat tempo ligt af en toe niet echt heel erg hoog. Maar het is gewoon nog een schaakspelletje. De spelers van beide clubs willen natuurlijk geen punten laten liggen hier in Gouda. En dat betekent dat we nog even doorgaan. We hebben hier nu 29,5 minuut gespeeld. En de stand is hier nog 0-0.
0: 0-0, dat is de stand bij de wedstrijden van vandaag. De wedstrijd van vandaag, moet ik zeggen, tussen Jodan Boys en FC Schravenzande. Ik heb voor u een aantal ruststanden. Ik ben bezig met het verzamelen. Dan niet alles compleet, maar wel een beetje wat de dingen al kunnen binnenhalen. Dus bent u alvast een beetje op de hoogte. Vierde divisie B, waarin dus Jodan Boys speelt. Er zijn een wedstrijd om 2:30 begonnen daar. De standen daar zijn Heerjansdam tegen Sportclub Feyenoord 2-1 op dit moment. Scheveningen tegen Capelle is 2-1 ook. Bij Spijkenisse tegen Valken 68 staat het 0-2. ASWH tegen Smitshoek kent de stand van 0-1. En bij Westlandia tegen Xerxes DZB moet nog worden afgetrapt. Daar is zojuist afgetrapt een aantal seconden geleden. Dus ja, daar staat het nog steeds 0-0. Evenals bij Jodan Boys tegen Schravenzande. Dan de tweede klasse C. Even kijken wat Olympia daar op dit moment doet bij Oliveo. Daar staat voor met 0-1. UVS tegen LFC moet ik zeggen, dat is nog steeds 0-0. Wipolde tegen RKDEO is 0-0 ook nog steeds. Graaf Willem 2, VAC tegen Alfia. 1-2 voorsprong voor de ploeg uit Alphen aan den Rijn. Forum Sport tegen Nieuwkoop, daar is het nog steeds wachten op het eerste doelpunt. En dat geldt ook voor de ontmoeting tussen Noordorp en Den Horen. Ook daar is nog niet gescoord. Daar staat het ook nog steeds dus 0-0. Dan kijken we naar de tweede klasse K, waarin dus Oude Water speelt. Heb ik een aantal standen voor u binnengekregen. De Meren tegen Zeist, dat is 1-0. Montfoort tegen PVCV is 1-2. En bij Achterberg tegen Oude Water, ja, we zijn er immers zelf ook bij, staat het op dit moment 0-2. Derde klasse B, even kijken wat ik daar inmiddels nog heb binnen gekregen. Nou, een aantal standen natuurlijk. Zoals u weet, Esto tegen Soccer Boys staat op dit moment nog steeds 3-1. Groeneweg tegen Neptunus Schiebroek is een 1-1 stand daar op het scorebord. En verder is het overal nog steeds 0-0, voor zover ik het kan zien. Dan de vierde klasse D, heb ik een aantal voor u binnengekregen. Lekkerkerk tegen Haastrecht 0-1. Moordrecht tegen Swift Boys, dat is ook 0-1. En bij SWS tegen Loop ik. Daar staat het op dit moment 0-2. Wat heb ik nog meer staan? Dilettant tegen RVC staat bij rust 4-0. Dat is ook een wedstrijd dus die we volgen natuurlijk ook. En dan ga ik kijken naar de vijfde klasse B. Standen daar op dit moment die we hebben kunnen verzamelen. Dat zijn de wedstrijd van CVC Reewijk tegen SPV 81 1-0. En bij WDS tegen Goudrak is het 0-1. Andere standen zijn nog niet binnengekomen bij ons. Als we die hebben, dan hoort u ze uiteraard zo snel mogelijk hier in deze uitzending. We zitten boven op. Onze redactie is druk aan het bellen, aan het zoeken, aan het appen. En alles komt hopelijk snel binnen bij ons. Goed, zometeen dus weer terug naar het voetbal. Eerst muziek van The Electric Light Orchestra. En dat is Don't Bring Me Down. Hier in Sport op zaterdag. En zoals u weet, we zijn er nog tot 6 uur vanavond. Blijf erbij voor volop voetbal. En ook volop muziek dus. Don't bring me down.

0: Electric Light Orchestra, we gaan hem onderbreken, want er is gescoord bij Jodan Boys tegen Schravenzande. Onno.
1: 0-1. Het was een enorm misverstand hier in de verdediging van de Jodan Boys. Helemaal niet nodig. Een ingooi die werd teruggegooid naar de keeper, maar die was veel te kort. En het was de aanvaller van Schravenzande die de bal rustig kon oppikken. En de keeper helemaal rustig kon uitspelen. Zodoende de bal in het lege doel kon schieten. En hier staat het dus na bijna 35 minuten 0-1.

0: Light Orchestra. En Don't Bring Me Down. We gaan weer terug naar de sportlaan. Niet naar Yodel Boys, we gaan naar GSV. Dat is dus aan de andere kant waar de wedstrijd wordt gespeeld. Tegen Ona. Gerrit.
1: Ja, die wedstrijd staat nog steeds 1-3. Maar is nog steeds niet beslist hoor. Ja, het had beslist kunnen zijn, zou je wel zeggen. Als Jeffrey Hilgeman 2 minuten geleden raak had geschoten. Maar hij schoot de bal net naast. Ona dat zojuist voor de 4e keer heeft gewisseld. Waar Joey Bartal erin gekomen is voor Mark Meewezen. En aan de kant van de GSV ook een wissel. Bouhassi, nee die was er al inderdaad. Ismaël Al-Akbar, die is erin gekomen voor, even kijken, dat is Salah Eddine Habibi. Ja, dat zijn we weer raad inderdaad. Ja, GSV dus in de 2e helft. Die aardig grote kans, die onderkant van de lat, hiervoor kwam de 2-3.

0: scheidsrechter ook voor een, wat is het, een vrije trap voor Ona. En dus het gevaar is weer geweken. We hebben nog een minuut of, ja, wat zal het zijn, even kijken, een minuut of, goed, een goed kwartier nog te gaan, hier 20 minuten denk ik zo'n beetje. En stand dus nog steeds hier, 1-3.
1: 1-3, Esto is de bovenliggende partij in de wedstrijd tegen Soccer Boys. We gaan weer terug naar die ontmoeting, André.
2: En daar is Esto weer mee bezig. En Esto is weer op jacht naar doelpunten. En ik zag alweer heel veel spelers van Esto op mij afkomen. En ik sta een beetje aan de kant van de helft van Soccer Boys. Dus dan weten we het wel dat Esto weer bezig is om Soccer Boys terug te dingen. Nu Soccer Boys weer even balbezit. En eens kijken of ze wat daarmee kunnen doen. Nee, kom maar helemaal terug naar hun eigen keeper. Dat is Jeroen van Putten. Die dan de zijkant de bal heen schuift om daar wat spelers van zijn ploeg weer in balbezit te krijgen. Lukt niet. Esto heeft weer de bal. En dan zijn ze weer kwijt. En dan is Esto nu even een lastig momentje. En dan komt een schot. En het is een buitenspelsituatie. Dus,
1: André, blijf heel eventjes hangen. Ik ga snel even naar Wim toe, want er is gescoord. Ik kom zo bij je terug, André. Wim.
3: Ja, er is gescoord. En Achterberg heeft gescoord. Dus de nummer 9, Houdriet heet hij, Lars Houdriet. Die na gewoon een goede combinatie, dwars door het midden, de Ouderwaterse verdedigers gewoon liet staan. En heel simpel de doelman passeerde. 1-2 in de 60ste minuut.
1: En we gaan van Achterberg weer eventjes terug naar Bodegraven. André.
2: Waar Esto weer in de aanval is, kan nu weer een situatie komen waar misschien een doelpunt uit kan vallen. Nee, de bal wordt weggewerkt, maar daar was Esto weer dichtbij een hele goede aanval. De bal gaat nu over de zijlijn. Eens kijken of... Nee, niet over de zijlijn. Nou, blijft in balbezit. Maar goed, tot zover eventjes hier. De Kievitsheuvel, waar Esto weer nog steeds bezig is om meer doelpunten te maken. Ze staan met 3-1 voor en ik denk dat er wel meer gaan vallen.
1: Oké, dankjewel André. We gaan weer eventjes terug nog naar Achterberg, waar die 1-2 dus zojuist werd gescoord. Wim.
3: Ja, het is, ja, God, wat denk je van lopen ze te slapen of ik weet het niet, maar het ging wel erg makkelijk hoor, moet ik zeggen. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik van Achterberg best wel aardig voetbal heb gezien. Het is helemaal niet slecht hoor, maar de hele wedstrijd is matig tot nog toe, met af en toe een uitschietertje op individuele klasse, maar goed, dat gaan we dan wel zien.
1: Wim, ik ga jou op jouw beurt weer eventjes onderbreken, want nu heeft André weer een doelpunt. Kom zo bij je terug, ja. Wim.
2: Het is 4-1 geworden. Weer door die Rayon Lagmani die een goede voorzet gaf. Een goed balletje naar Tom Bijman. En die kon hem heel makkelijk in het lege doel tikken. Zo staat het dus 4-1 tussen Esto en Soccer Boys.
1: En we schakelen weer terug naar jou, Wim.
3: Waar de bal heel hoog en heel hard de bomen ingeschoten wordt op het Ouderwaterse middenveld om te voorkomen dat er weer een uitbraak is. Maar zoals gezegd, het is een matige wedstrijd waarbij het nu wel zo is dat we zitten nu in de 52e minuut, zeg ik, ja. Dus dat is de... Nee, 62. In ieder geval beter spel dus nu van Achterberg. En dat betekent gewoon dat het redelijk gelijk opgaat. Want het was tot nog toe toch wel een klein beetje alleen Ouderwater wat de klok sloeg. En dan denk ik bij mezelf van doorgaans is het zo dat de tweede helft bij Ouderwater veel beter is dan de eerste helft. En dan hoop je gewoon dat het wat wordt. Daar ga ik nu ook naar kijken. Er wordt een bal. Dan wordt er heel diep gespeeld. En daar krijgt Tim Goes een gooi. Maar die herstelt zich aardig. Heeft de bal weer terug voorover. Staat tegenover de aanvoerder van Achterberg. Dat is Giovanni Scharrenberg. En een poging op het doel. En een schot op het doel. En jawel, het is Thomas Hogeboom. Die van de situatie gebruik maakt. En zorgt dat Achterberg gewoon weer twee doelpunten moet maken. Om überhaupt een gelijkspel te krijgen. En zo vallen we dus met deze uitzending met onze neus in de boter. Het is dus nu... Jawel, 1-3.
1: Yes, we houden het allemaal bij. Dankjewel Wim. 1-3 dus. Het voorsprong weer uiteraard vergroot door FC Ouderwater. We gaan zometeen weer terug naar het veld. Ik denk eerst even muziek, als ik het zo goed zie. Of hebben we nog iemand hangen? Oh, we hebben Onno nog hangen. Ja, Onno, Sinterklaas is vroeg dit jaar, hè?
4: Ja, inderdaad. Maar het was even een weggever. Dus, maar het is eigenlijk wel verdiend, hoor. Het is Graafzandel een beter combinerende ploeg is. Wat rustiger en wat meer de vrije man beter vinden. Terwijl de Joden boys af en toe kleine foutjes maken, bal over de voet laat lopen. En het is nu Joden boys wat in de aanval gaat en probeert ook nu daar op de 16 meter in te komen. Maar de bal wordt weer eenvoudig weggewerkt door Schravenzander. Wat ik al zeg, Schravenzander is wat rustiger aan de bal. Ja, vooral weer aan de rechterkant komen ze spelers af en toe gewoon

0: goed door. En net was het ook weer een goed schot, maar de keeper van de Jolen Boys die was die bal goed te pareren. En het is op dit moment de Jolen Boys wat een beetje de weg kwijt is na dat doelpunt, na die fout. Ze moeten zich weten te herstellen. Het is nog een minuut of drie tot aan de rust, alhoewel er nog wel een blessuretijd bij zal komen vanwege de blessure. Hier ook weer zo'n slordige bal recht in de voeten van een van de spelers geslagen. Maar ja, ook hier weer, het is een beetje toch, en nu gaat de Schravenzander aan de rechterkant door. Nee, de bal was goed weggewerkt door
1: Onno, ik kom zo bij je terug. Even snel schakelen weer naar Esto Soccer Boys. De wedstrijd waar de meeste doelpunten vallen van vanmiddag. We kunnen er weer eentje bij tellen, André.
2: En weer een voor Esto. Esto is bezig om Soccer Boys Murf te spelen. Het is nu Jort Roosendaal die gezorgd heeft voor de 5-1. Ik ben bang dat er nog veel meer doelpunten zullen gaan vallen.
1: We houden de lijn gewoon open, André. Nee hoor, we moeten even snel schakelen weer naar de wedstrijd van Onno. Onno.
0: Bal van Schavenzander, maar die levert niks op. Ik denk dat we rustig de stand van 0 tegen 1 kunnen gaan opschrijven in potlood. Maar je weet het nooit, hou het gummetje bij de hand. 0 tegen 1.
1: En dat zal dan de ruststand zijn bij de wedstrijd van de Jodan Boys. Dus tegen FC Schravenzander, de 0-1 stand daar op het scorebord. Geen mensen aan de lijnen? Nee, dan gaan we gewoon muziek draaien. Inderdaad ook eentje uit Beste Zangers. En eigenlijk ook wel van Clouseau. Dat is eigenlijk stiekem een soort mini-dagartiest van vandaag. Deze van Busy.

0: is ook een beetje de tijd van die rijpe appelen op dit moment. Dus als je je appeltje wil plukken, kan je hem zo uit de boom halen. Maar de doelpunten vallen vandaag ook als rijpe appelen van de boom, hè, André?
1: Ja, en Esther heeft het dozijn te pakken. Het staat 6-1. Dit keer was het een eigen doelpunt van een speler van Sokkerboos. Die probeerde nog de bal uit het doel te trappen. Maar hij trapte niet helemaal goed. Hij trapte de bal zelf hoog in het doel. En zo staat het dus 6-1 tussen Esther en Sokkerboos. En ik blijf zeggen, er gaan nog veel meer doelpunten komen.
0: We gaan het noteren, André. Tot zo!

0: lekkere platen dit. Ella Langley en Choose in Texas. Ik heb voor u een ruststand van de wedstrijd tussen FC Zoetermeer en Roda 76. Die wedstrijd is al bezig in de eerste helft. Die is inmiddels in de rust. Stand is daar 0-1. En dat is een mooie voorsprong dus voor Roda 76. WDS tegen Goudrak. Daar is het inmiddels 0-2 geworden zojuist. Dus WDS op achterstand. We gaan weer terug naar GSV tegen Gouda. Gerrit Schinkel.
1: Een minuut of drie nog.
0: Oh, nou, bedoel ik.
1: Ja, de wedstrijd lijkt inderdaad beslist door. Maar als GSV een paar minuten geleden een klein beetje geluk had gehad. En Ona nog meer geluk. Of een beetje pech in het, hoe je bekijkt. Dan had het inderdaad 2-3 geweest. Want het was een waar bombardement op het doel van Doelman Dol. En drie keer werd de bal van dichtbij ingeschoten. En drie keer ging hij er niet in. Met name de invaller El Bouhassi. Die trok het gras erna uit de grond. Van hij de haar uit zijn hoofd had die grote kans gekregen en dan had het inderdaad nog even een hectische slotfase geweest. Nogmaals, het had ook weer 1-4 kunnen zijn als Manu Sama ook een betere kans had benut, of liever gezegd had benut. Nou, even een vrije trap nog van GSV meenemen. Oh, nadat drie minuten geleden ook appelleerde van de strafschop, kreeg geen gelijk van de scheidsrechter. Ik denk dat de scheidsrechter daar gelijk in had. Die lijkt verder vrij goed, mag ook wel eens gezegd worden. Of lijkt heel goed. Karabalu, die gaat de vrije trap nemen namens GSV. Zal de bal, neem ik aan, in de 16 meter gebied pompen. En daar komt hij inderdaad ook, maar dan is het buitenspel gestaan. En gaat weg. Minuut of 2 nog te gaan. Het lijkt gelopen. 1-3.
0: We hebben druk vanmiddag met veel doelpunten die vallen. Onder andere de meeste eigenlijk wel vanmiddag in Bodegraven. Esto tegen Soccer Boys. André.
2: Ja, ik verbaas me hoe dominant Esto hier op eigen veld speelt tegen Soccer Boys. Ze staan dus nu met 6-1 voor en Soccer Boys komt er totaal niet aan te pas. En weer heeft Esto weer balbezit. Constant zijn ze op de helft van Soccer Boys. En als dus Soccer Boys even de bal heeft, dan heeft Esto weer de bal terug te pakken. En zo is het dus echt naar ademhappen voor de Bluiswijkers. In ieder geval is Esto weer in de aanval. Ze kijken naar Lagmani, kan niet bij de bal komen. Dit keer en zo wordt de bal even teruggespeeld op keeper Jeroen van Putten van Soccer Boys, die de bal weer naar voren speelt. Maar ja, dan levert hij hem al weer in bij Esto. En dan kan Esto weer rustig vierwielend de bal naar voren spelen. Doen ze even niet. Toch eventjes wat temporiseren. Het is Jorrit Roosendaal die notabene ook een doelpunt heeft gemaakt. En dat is een verdediger die bijna nooit een doelpunt maakt. Maar goed, dat heeft hij dus vandaag wel gedaan. Nog even kijken naar de aanval van Esto. Gaat nu via Bas van Soes, de aanvoerder. En helemaal komt hij dan tegen bij een van de uitblinkers. Dat is Jesper de Beste die op het middenveld speelt. En van die goede paasjes geeft om zijn voorwaarts aan het... En dan moet ik even kijken wat er nu gebeurt. Een gele kaart en denk ik net geen strafschop. En dan ligt er een speler van Esther op de grond. Eens even kijken wat Yannick Seys is. Die ging er dus weer langs. Nee, het is volgens mij de nummer 11. En dat is inderdaad Yannick Seys volgens mij. Even kijken, die vrije schop. Die wil ik even meenemen, want dat is aan de zijkant van het stadsgebied. En dan ga ik even kijken of Esto misschien dan weer een doelpunt kan maken. Zou best kunnen. Wordt een muurtje gemaakt van twee man. Het is een soort korte hoekschop. Eens kijken of Esto dat goed kan uitspelen voor de 7-1. Zou het er wat zijn? Dan komt die bal. Lagmani krijgt hem en die gaat schieten. En die schiet de bal in het doel, maar niet heel over de doellijn. Dus het is voorbij even voor Esto op deze kant betreft. Maar goed, het is 6-1. Terug even naar de studio. Esto staat ruim voor met 6-1 tegen Soccer Boys.
0: En vanuit de studio gaan we meteen weer terug naar Achterberg. De wedstrijd tussen Achterberg en Oudewater. We gaan naar Wim toe.
3: Ja, waarom een of andere reden het spel heel even stil lag. Ik was me niet helemaal duidelijk waarom, maar goed, ik zag niks vervelends of zo. Dus het gaat gewoon gebeuren. Het is hier nog steeds 1-3. En het is wel dus zo dat Achterberg aandringt. En het gevaar daarbij is natuurlijk dat ze gaten laten vallen achterin. En nu ook een mooie dieptepaas richting de nummer 7 die inmiddels is ingevallen. Dat is Sander Keulen. En Sander Keulen die wordt daar het leven moeilijk gemaakt door Wessel de Bruin en onder andere de doelman. Maar hij werkt de bal gewoon achter het doel langs. En dan denk ik, ja, je moet ze er wel inschoppen. Maar dat gevoel heb ik wel eens meer. En nu worden er achterin... Daar werd achterin een fout gemaakt door een van de Oudewaterse verdedigers. Maar de aanvaller nummer 27 is dat Wesley van Beinem. Die probeerde daar wat aan te doen. En die blesseert zich op de een of andere manier. Hij stapte verkeerd of hij wiel. Ik heb geen idee. Maar goed, het spel ligt dus nu weer stil. Dus laat maar even zo. Nog immer 1 tegen 3 in de 67e minuut.
0: Yes, dankjewel Wim Hendrik staat bij die wedstrijd tussen Achterberg. VVA moet ik zeggen tegen FC Oudewater. Kijk even op de klok, dan zie ik dat we nog zo'n, wat is het, 1,5 minuut ongeveer te gaan hebben tot aan het nieuws. Daarna zijn we uiteraard weer bij u terug voor het spannendste uurtje van de zaterdagmiddag natuurlijk. Hè, met al die ontknopingen bij de wedstrijden van vandaag. We gaan het allemaal meemaken in de komende 60 minuten hier bij deze uitzending van Sport op Zaterdag. Te beluisteren en te bekijken ook via Text TV inmiddels in de regio. Ook als je zit en je kijkt naar Gouwestad, weliswaar met iets wat vertraging. Dus als je een doelpunt hebt gemist op de radio, je wilt hem nog een keer terug horen, dan kun je gewoon ook verschakelen met de televisie. Dat is dan wel handig. Heb je ongeveer 3 minuten tijd voor. We gaan snel terug naar Gerrit nog eventjes, want er is gescoord bij GSV tegen Ona, begreep ik.
1: Het is 2-3 geworden. En ook gebleven, want de scheidsrechter fluit zojuist af. Een vrije trap inderdaad. En het doelpunt te maken, dan moet ik even schuldig blijven. Maar kan ik zo meteen wel even melden, denk ik. Maar dan eindigt deze wedstrijd in 2-3. En als je kijkt, is dat een terechte overwinning voor Ona. Ja, ik denk toch dat ze iets betere ploeg zijn. Maar als GSV wat meer geluk had gehad, had het zomaar gelijk kunnen zijn. Maar het is niet goed. Einduitslag GSV tegen Ona 2-3.
0: De eerste stadsderby dus van deze twee ploegen in dit millennium is geëindigd in een 2-3 overwinning dus voor de ploeg uit de Walvisstraat. Dat was Ona dus in dat geval. Die gaan vandaag met de overwinning dus terug naar huis. Het zal niet zo ver fietsen zijn, denk ik. Nog 30 seconden om weer te gaan. We gaan zo meteen bij u terugkomen met het vervolg van Sport op Zaterdag. Daarin is onder andere ook nog het vervolg van de wedstrijd van Joden Boys tegen Schravenzande. 0-1 daar op het scorebord. Achterberg tegen Oudewater. Daar staat het op dit moment 1-3. En dan hebben we ook nog staan Esto Soccer Boys met die 6-1 stand op het scorebord. Wat mij betreft en wat ons betreft, graag tot zometeen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door...
4: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot... van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag doe je er tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn 5 minuten langer over. En op de A20 richting Gouda tussen Schiedam Noord en Rotterdam Overschie 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De Muziekexperts. Live op BR6.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
12: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
11: Vragen over groei.
13: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
11: Of vragen waar je niet omheen kunt.
14: Hoe behoud ik mijn mensen?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
15: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
3: BR6. Ja, er is wel wat gebeurd hoor. Dat is, we gaan het krijgen. Melvin van der Haar is uit het veld gestuurd. Wegens voor de zoveelste keer commentaar op de leiding. En de scheidsrechter was het daar niet mee eens en gaf hem uiteindelijk rood. Daarna werd er weer een werd er afgetrapt of ingegooid, ik weet het niet precies meer. En wat gebeurt er? Een beetje geklooi achter in de Oudewaardse verdediging. En het is Björn Looije die dus gewoon, dus op dat moment, net een minuut met 10 man, dus de 2-3 tegen het net aan deponeert. Daarna is het allemaal Oudewater wat de klok slaat. Alleen de passing is niet geweldig en het wordt alleen maar lastiger. Want er zijn wat lichte blessures hier en er moest al wat vervangen worden. Dus ja, dan krijg je met alle respect jeugd erin. En die missen die ervaring toch wel een beetje. Nu ook een aanval weer van Achterberg. Waarbij aanvoerders hier van die Schermberg, of Scharmberg moet ik zeggen, de boventoon voert. Een hele felle speler die zeker niet slecht voetbalt. En zorgt dat ze in ieder geval nu zelf de bal kunnen in gaan gooien. En dat zal wel een verre ingooi worden binnen de 16 van Oudewater. Daar komt de bal hoog voor. Daar wordt gekopt door een Oudewaterse speler. En de bal ligt voor de voeten van Thomas Hogeboom, die wel een beetje mank loopt. Dat doet hij al een tijdje. Maar de bal wordt weggewerkt. En we zitten nu 74 minuten. 2-3 voorlopig. We houden het hier even bij.
0: We houden het hier eventjes bij. En ik kijk ondertussen ook even naar Eliane. Geen mensen op de lijn, hè? Het is behoorlijk spitsuur zou het kunnen zijn. Waar het niet dat de lijnen op dit moment dicht zijn. Dus dan gaan we gewoon even muziek draaien. In dit geval van The Weeknd. Blinding Lights. Hier in Sport op zaterdag. En blijf gewoon lekker erbij. Want ja, de ontknopingen van de wedstrijden die komen eraan. Sommige zijn nog heel spannend. Andere zijn al een beetje gespeeld. Maar toch, desalniettemin, redenen genoeg om lekker te blijven luisteren naar dit programma. Hier bij Gouwe Stad Radio, BR6 en Midland FM.

0: The Weeknd en Blinding Lights. Ja, klinkt ook lekkerder in het weekend. Laten we eerlijk zijn, deze plaats. Het is inmiddels ook een voorsprong voor Donk die we kunnen noteren na 15 minuten in de wedstrijd in Rotterdam. Bij Alexandria 66 is er zojuist gescoord door Damien van Veen. We gaan terug naar Esto tegen Soccer Boys. André.
1: Ze zijn nog steeds op het scorebord, maar het had wel 8-1 kunnen worden als Jesper de Beste dus de kans had afgemaakt, want hij kreeg geweldige kansen om de marge nog verder te vergroten. Maar we hebben nu een hoekschop. En dat is een hoekschop die Yannick Seys gaat nemen. Dus even opletten voor Soccer Boys. De bal wordt even teruggelegd naar Kars Pepping en dan helemaal verder naar het middenveld. Dus zodat Esther weer een beetje wat verder kan opbouwen. De bal nu stadsgebied in, wordt weggekopt. Ja, en het is voor Soccer Boys een gifbeker hoor, die ook maar niet leeg raakt. En Esther blijft maar jagen op die doelpunten. En ik zou zeggen, blijf maar doen, want je weet maar nooit of je doelpunten nodig heeft in een later stadium, als dus de competitie wordt beslist. In ieder geval, het is wel eventjes balbezit voor Thijs van Soest, de keeper, die nauwelijks wat te doen heeft gehad in de tweede helft tot nog toe. En heeft de bal eventjes gespeeld. En dan is het weer Jesper de Beste. Mooie lange bal naar de zijkant gebracht naar Yannick Seys. En die heeft een enorme goede techniek. Probeert de bal onder zich te houden. Heeft de bal nog steeds te pakken. En dan geeft hij hem netjes af aan de Beste. Die kan misschien de bal in stadsgebied geven. Nee, doet hij weer niet. En dan
0: André, ik ga je onderbreken en ik ga ook meteen eventjes weg met jou. Nou, althans niet, ik kom zo bij je terug natuurlijk uiteraard. Maar we gaan even schakelen naar het veld aan de sportlaan. Jordan Boys tegen Schravenzander, de tweede helft is begonnen en er is ook weer gescoord, begreep ik Onno.
2: Ja, het is 0-2 geworden door een eigen doelpunt van een van de verdedigers van de Jordan Boys. Je kan hier vandaan niet zien wie dat was, maar het was een aanval over de linkerkant. De bal werd voorgegeven en een van de spelers van de Jordan Boys gleed de bal in zijn eigen doel. Zodoende staat het hier na 48 minuten spelen 0-3. En het is nu 0-3 geworden. En een prima aanval aan de rechterkant. De bal werd voorgezet. En die bal werd goed ingeschoten, nou niet geschoten, met zijn lichaam in het doel geplaatst. En zodoende staat hier 0-3 in de 49ste minuut.
0: Jordan Boys speelt vandaag een zeer ongelukkige wedstrijd, als ik het zo allemaal hoor bij Onno daar. Dat geldt niet voor Esto, want die staan er lekker voor tegen Soccer Boys.
1: Ja, en ik wacht nog wat meer doelpunten. Maar in ieder geval staat dus 6-1. We hebben gespeeld 32 minuten. En dan kom ik later weer eventjes terug om te kijken of er nog wat doelpunten te melden zijn.
0: Nou, dan gaan we weer eventjes terug naar jou, Onno.
2: Ja, het is, wat het zegt, de Jordan Boys verkeerd uit de kleedkamer gekomen. Maar het is ongelukkig dat doelpunt daar in de 47ste minuut, een eigen doelpunt. En daarna die prima aanval over de rechterkant, de bal werd voorgegeven. En een van de aanvallers van Schravenzander is de bal in het doel te werken met zijn lichaam. Zodoende staat hier de Jordan Boys tegen toch wel een bijna onmogelijke taak om nog hier wat van de wedstrijd te maken. Ze proberen het uit te rebellen. Nu is het Gik Wils die in de aanval gaat en de bal voor zijn voeten krijgt. Nee, het is dat was een misverstand tussen Gik Wils en een van de andere spelers van de Jordan Boys. Maar dat betekende dat wij hierna bijna 50 minuten spelen een stand hebben van 0-3.
0: 0-3 daar de stand. Jordan Boys is op achterstand. Ja, dat wordt echt een moeilijke, uitzichtloze situatie met een paar minuten op de klok in de tweede helft. Maar goed, dat ziet er niet zo lekker uit bij die wedstrijd. Waar het wel nog steeds spannend is ook, is bij die wedstrijd van Oudewater tegen VVA 71. We gaan snel weer terug naar Achterberg. Wim?
3: Ja, wat heet spannend. De grensrechter van Oudewater die steekt zijn vlag op voor, let wel, vermeend buitenspel, terecht of niet, maakt niet uit. Er komt iemand van de bank van VVA en die loopt naar de scheidsrechter toe en haalt hem gigantisch onderuit. Ja, dat heb ik dus eigenlijk nog nooit van mijn leven gezien. En daarna komt er nog een meneer van 2 meter hoog en 3 meter breed over de afwassing gesprongen om de trachten de gemoederen wat te sussen, maar maakt daarbij een slaande beweging. Kortom, de scheidsrechter heeft aan de thuisploeg wat kaarten uitgedeeld. Het is heel apart, want in het veld, ja, met alle respect, gewoon een hele normale sportieve wedstrijd, waar dus een overtreding gemaakt wordt van verschillende kanten. Maakt niet uit wat, maar zo werkt het natuurlijk niet, jongens. Zo wil je toch niet voetballen. Ik schaam me gewoon een beetje dat er mensen bij zo'n club zijn die dat soort streken uithalen. Heel apart. Maar goed, we gaan waarschijnlijk weer beginnen. Het is nu de 82e minuut. Zal wel wat tijd bijkomen. Het is 2-3.
0: Een wedstrijd op en naast het veld dus bij jou in dit geval, Wim.
3: Dat kan je wel zeggen, ja.
0: Absoluut. We komen zo weer bij terug. We gaan snel nog even terug naar André, want de telraam kunnen we er weer bij pakken, André.
1: Zeker weten, het is 7-1 geworden. Doelpunt van Yannick Seys. Dat is zijn tweede deze middag. En Esto, ja, ze blijven doorjagen op veel meer doelpunten. Maar inmiddels staat dus 7-1 op het scorebord.
3: Dat staat bij WTS.

Ordinary van Alex Warren hier in Sport op Zaterdag. Stand bij WDS tegen Goudrak. Of Goudrak tegen WDS moet ik zeggen. WDS Goudrak. Is 0 tegen 4 geworden zojuist. Wat ik ook nog eventjes vergeet te melden steeds. Maar dat belangrijk is om even te noemen. We hebben er vandaag nog geen tijd voor. Misschien nog straks. Is de topscorers overzicht wat we maken. Dat doen we ook met veel plezier en veel vlijt. Moeten we behoorlijk wat werk voor verrichten. Alle topscorers dus te verzamelen. De wedstrijden, de doelpuntenmakers. Die verzamelen dus ook. En we zetten sowieso altijd een overzicht ervan op onze website. Kunt u die ook vinden. Dus ook via de andere kanalen waar we het ook op verrichten. Uitzenden. Facebook onder andere. En Twitter kunt u het vinden. De standen bij de topscorers dus van dit moment. Er komen er vandaag behoorlijk weer wat bij. Ik ben ook benieuwd naar wat er allemaal gebeurt bij de andere velden. Want ja, vorige week bijvoorbeeld werd er veel gescoord bij Gouda. Wat gebeurt dan daar weer? We gaan het ook al straks allemaal horen. En ook uiteraard dus horen dan wat de standen zijn bij die topscorers. Dat gaan we dus allemaal ook bijhouden. Dus op onze website, waar u ook straks weer alle uitslagen, alle standen enzovoorts kunt zien. Dan kijk ik even naar Elian. Geen mensen op de lijnen. Dan gaan we gewoon even muziek draaien in Sport op Zaterdag.

0: Rosso en Samuel Welte en Boom was de plaat die we draaiden. Ja, drie keer Boom ook in dit geval in het doel bij de wedstrijd van Yodan Boys tegen Schravenzande. Drie doelpunten dus inmiddels om de oren van de keeper daar bij Yodan Boys. Onno.
1: Ja, inderdaad. De 58 minuten gespeeld, nog steeds 0 tegen 3. Een verre ingooi vanaf de rechterkant Schravenzande. Maar de bal wordt goed onderschept door de Yodan Boys. Maar ook daar weer balverlies. En nu is het aan de rechterkant. Kunnen ze gevaarlijk worden? Nee, de bal gaat over de zijlijn. De Yodan Boys heeft twee keer gewisseld. Het is Bob Prins die in het veld is gekomen. En Aliou Akinwumi. En eens kijken of dat meer aanvallende impulsen gaat geven. Ja, na dat doelpunt, die twee doelpunten binnen anderhalve minuut, is de Yodan Boys wel in de aanval gegaan. Schravenzande liet zich wat terugzakken. Maar ja, die komt er dan af en toe toch wel gevaarlijk uit. Vooral over die rechterkant. En het is nu een ingooi. En die ingooi die... nou, eens kijken. Nee, er komt helemaal geen... er is geen bal. Ja, dan valt het moeilijk te voetballen natuurlijk. Hè. Ja, nu liggen er ineens twee in het veld. Een van de reservespelers die probeerde de bal naar de spelers tussen schoppen van... Schravenzande, maar die ging de duck-out in. Hij excuseert zich daarvoor natuurlijk. Want dat was natuurlijk niet de bedoeling. Even deze ingooi meenemen aan de rechterkant. Die bal die komt voor. Hoog voor, halverwege de 16 meter. De bal wordt doorgekopt, weggekopt, weggeschoten door de Yodan Boys. Daar gaan ze in de aanval proberen. Het is Bob Prins die achter die bal aan gaat. En die bal in bezit heeft. Ja, daar gaat hij nog. En het is nog steeds Bob Prins die probeert er door te gaan. De bal die blijft in en die gaat gewoon, nee, die is over de zijlijn. Het is hier na 60 minuten spelen, 0 tegen 3.
0: 0 tegen 3, 3 doelpunten dus genoteerd. Inmiddels al 8 daar bij Ersto tegen Soccer Boys. Zou me niet verbazen als er nog een 9e bij komt, André. Of is die al afgelopen, jouw wedstrijd misschien?
2: Ik heb ook Wim.
0: Oh. André, ga eerst nog even naar jou.
3: Ja, oké, dan neem ik even een klein stukje nog van de wedstrijd. Ik wil even zeggen dat de wissels bij Esther ook zo sterk zijn. Hè? Nu is ook Thomas Moutaan in het spel gekomen. Hij komt terug van een blessure. Nou, is ook een speler die het team van Esther echt niet slechter maakt. Dat geldt ook voor Mo Elfelki. Er komt dan Ona, ook een goede speler, staat er ook in, nu even in de basis. En ja, zo heeft Sylvester Hageman, de trainer van Esther, natuurlijk een hele goede bank om, als er wat blessures zijn, om in ieder geval spelers goed te kunnen vervangen.
0: André, met jouw goedkeuren gaan we even heen en weer schakelen. Dan kom ik zo weer bij je terug. Even naar Wim toe, want die zit echt in de blessuretijd van de wedstrijd. Wim.
4: Ja, het is. Ik heb al besloten wat er boven mijn kop komt van het stukje wat ik ga schrijven.
0: En het is?
4: Dat wordt de kreet vechtvoetbal, want het is echt, ja goed, ik moet het gewoon, het is schandalig wat ik hier zie. En ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat het grotendeels langs de lijn is. Het zijn nog niet eens zo de spelers, hoewel achteraf ga je nadenken, want wie zit hier als trainer langs de lijn? Dat is een meneer Erik Meijers. En dat is die meneer die het over een slechte krant en een slechte keeper had en daar dus taalgebruik voor bezigde op de televisie, die eigenlijk gewoon zelfs op de radio niet geuit kan worden. Dus ja, dat is echt dat is een hele vreemde manier. En de spelers gedragen zich wat dat betreft redelijk, behalve de aanvoerder, dat is een beetje eigenheim. Maar goed, wat gebeurt er nu hier? Weer, dat zal een warboel weer worden voor het doel. Er komt een vrije trap op. Ja, pakweg een metertje of 40. En iedereen op één speler na staat dus in het doelgebied van Oude Water. En dat is natuurlijk geënt op een probeersel van gewoon alles of niks. Die bal dus in het Oude Waterse doel te pompen. Het is de nummer 6e aanvoerder die bal gaat nemen. Hij gooit hem hoog voor en hij gaat helemaal over alles en iedereen heen. En hij wordt dus wel geraakt door een Oude Waters hoofd. Dat betekent een ingooi aan de andere kant. Maar nogmaals weer datzelfde verhaal. Dus een verre ingooi. De bal wordt binnen de 16 meter geslingerd. Daar wordt gekopt. En daar is het de doelman die hem naast het doel tikt. En een hoekschop veroorzaakt. Je mag tussendoor overschakelen hoor. Want
0: ja, dat gaan we eventjes doen. We blijven. Ja, dankjewel Wim. We gaan even zo meteen komen weer terug. André, terug naar jou.
3: Ja, hier is de wedstrijd afgelopen, Paul. En ik kan zeggen dat Esto heeft Soccer Boys overklast. Het is dus 7-1 geworden. Dat betekent dat Esto dus blijft aanhaken aan de koplopers. En Esto heeft dus nu 7 punten. Dus eindstand Esto Soccer Boys 7 tegen 1.
0: Een 7-klapper dus. Dankjewel André. En ik bedank je en ik wens je een goed weekend verder.
3: Jij ook, hè. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Dankjewel, André van Echtdom was dat. Terug nog even naar jou, Wim.
4: Ja, wat hier nou gaat gebeuren. De scheidsrechter is het gewoon zat, denk ik. Die loopt weg en die zegt gewoon dat de wedstrijd staakt, denk ik. Dat gevoel krijg ik een beetje. Hij loopt naar de dugout van de club hier in Rheden. En ik denk, nou ja, wat is hier allemaal aan de hand, joh? Die trainer, ja, die man is, ja, die is gestoord. Die is echt, daar klopt helemaal niks van. Die scheidsrechter, die weet ook niet wat hij ermee aan moet. Hij staat te kijken en de spelers die staan allemaal in het doelgebied. Er staat er eentje bij de hoekvlag om de corner te nemen. En hij staat te discussiëren. Discussiëren met die trainer en met de aanvoerder. En ik heb echt werkelijk geen idee. Van mij mag hij dus gewoon nu afluiten. Want buiten het feit dat Oudewater later voorstaat, is het zeer onprettig wat dat betreft. Ik heb geen idee wat hier allemaal gaande is. Ik zal wel proberen om nu later daar wat over te informeren. Maar het is een uiterst vreemde gang van zaken. Dat kan ik u allen wel vertellen. Want het is echt, dit slaat echt helemaal nergens op. Hij gaat nu teruglopen en gaat die corner weer laten nemen. Nou, er schijnt wat gezegd te zijn, of wat dan ook. Hij gaat de 16 meter in en wat gebeurt er nu? Kijkt op zijn horloge. Hij laat de hoekschop nemen. En wat er gebeurt, ik heb geen idee. Nee hoor. Hij gaat er niet in. Hij gaat er niet in. Het is echt een warboel voor dat Oudewaterse doel. Maar hij gaat er echt niet in. En dat vind ik wel fijn ook, want ik gun het ze niet. Het is helemaal niet aardig als je zo vervelend doet en zo naar doet. En eigenlijk zo gemeen doet, want dat is het. Hè? Er wordt gewoon ontzettend gemeen gedaan. Het is nog en weer een ingooien op de vlak bij de cornervlag. En de scheidsrechter, die meneer, die is toch aardig door de wol geverfd, leek bij. Ik dacht dat hij aardig kon fluiten altijd. En het is nu, de bal die wil de 16 niet uit. Nu gaat hij de 16 wel uit de aanvoerder van Achterberg, die sprint erachteraan. Dat is Scharrenberg. En nu is de bal terug bij eigen keeper die de bal keihard naar voren peert. En een poging de bal te onderscheppen. En dan zeg ik van jongens, hou die bal aan de voet. Hou hem vast. Probeer er wat van te maken. Want het is echt vooralsnog is het een kwestie van tijd. Gewoon om dus dit het hoofd te bieden. De bal wordt weer keihard naar voren gespeeld. En daar is het Willem Lau die de bal wegkopt. En vervolgens Michel Hulst die hem wegkopt. En vervolgens nog een keer Willem Lau. En dan krijgt Oudewater een vrije trap mee. En de tegenstander een gele kaart. En dan gaan ze weer de keer. Het is echt niet normaal. Dit slaat echt helemaal nergens op. Jongen, jongen, jongen. Het is gewoon zonde voor je zaterdagmiddag. Ik bedoel, als ik scheidsrechter was, dan meen ik oprecht, dan zou ik gewoon wegwezen, jongens. Kom op. Lekker naar huis. Zoek lekker uit. Die aanvoerder ook. Die zoekt gewoon de confrontatie met spelers die helemaal niet in de buurt waren toen er een overtreding gemaakt werd. Maar hij is uitgebreid ontschrijdig. Ik zou zijn klapblokje wel eens willen zien, wat er allemaal in staat. Maar goed, vooralsnog. Ja, ik praat maar door.
0: Ja, je bent de enige nog steeds, Wim. Dus ja, je mag verslag doen van een wedstrijd die eigenlijk niet echt meer op het scherp van de snede staat. Maar ja, ik geef je toch maar eventjes.
4: Hij staat wel op scherp van de snede. Ja. Dat is gewoon niet leuk.
0: Precies, dat bedoel ik. Ja.
4: En, nou ja, goed. Hoe heet dat zo mooi? We doen er komt van. Daar wordt de bal achteruit weggekopt bij de verdediging van Achterberg. En daar wordt de bal heel hard naar voren geschopt. Daar sprint de nummer 17 achteraan. Dat is Jamie Tanis. Die haalt het bij lange na niet. Want doelman Niels Hamoen is hem voor. Broekie, ja, het valt niet mee hoor. Die jongen is 17 jaar. Hè, die keeper van Oudewater. En die krijgt dan dit soort ellende op zijn dak. Ja, nee, dat word je niet echt vrolijk van. Maar als hij het zo houdt zoals het nu is, dan zijn we allemaal tevreden. En nu komt hij uit zijn doel en hij pakt de bal. Plukt de bal boven het hoofd van Nick van der Burg weg. Dat doet hij heel knap. Terwijl hij nog niet eens zo heel groot is. Speelt de bal naar voren. Diep, diep, diep op Tim Goes. Tim Goes kijkt naar de bal. Denkt van wat doet mijn tegenstander ermee. Mijn tegenstander doet eigenlijk niks behalve dat hij probeert door te spelen. Maar je ziet wel dat sommige mensen, sommige mannen op hun tenen lopen. Of op hun knieën of hoe noem je dat. Het is, nu is het Evers die in moet grijpen op nummer 17. En die doet dat heel professioneel. En krijgt vervolgens een gooi van zijn tegenstander. Die scheidsrechter is nu zat. Die denkt van ja, gooien jullie maar lekker. Het is mooi geweest. Want nu weer zo'n overtreding. Hij gaat wel nog even een kaart geven aan die speler. Maar hij heeft het helemaal wel gezien. Het is 2-3 geworden. En meer kunnen we er niet van maken. De trainer feliciteert alles en iedereen. En we zijn er allemaal hartstikke blij mee. Ik denk niet dat ik gezellig een biertje ga drinken hier. Lijkt me niet leuk.
0: Ik zou snel naar huis gaan als ik jou was, Wim.
4: Ja, ik ga lekker naar huis. Die stond langs de lijn ook een hele grote meneer. Die gooide ook met bier.
0: Jongen.
4: En ja, dat vind ik niet leuk. Maar goed, een beetje sensatie in de regio Utrecht en Zuid-Holland. Hebben ze weer eens wat leuks gehoord langs op de radio. Het is weer eens wat anders dan het domme geklets van over alleen maar voetbal. Ik wens u allen een uiterst goede middag.
0: Ik wens jou een betere middag als op dit moment, Wim.
4: Dankjewel.
0: Is goed. En tot de volgende keer. Wim Hendricks zat voor ons bij de wedstrijd van VVA tegen FC Oudewater.
4: Heb je zo iets?
0: We gaan even terug naar Onno bij die wedstrijd tussen Jodan Boys en Schravenzande. Hoe gaat het daar nu met de mannen uit Gouda, Onno?
5: Ja, het staat nog steeds 0-3 in de 70ste minuut. En het is de Jodan Boys wat het nou probeert. Maar ja, ze kunnen echt geen vuist maken hoor. Het is een beetje op het middenveld en af en toe een paas die dan wel aankomt. Maar nu weer aan de rechterkant Bob Prins die de bal voorgegeven naar Elkadouchi. Elkadouchi komt. Oh, dat was jammer zeg. Dat was aan de binnenkant van de paal. In de verste paal wist hij tegendraads in te koppen. Maar de bal ging eruit en dat was eigenlijk wel een behoorlijke kans. En het is nu Schravenzande die aan de rechterkant er vandoor gaat. En nee, het is een rondetap die de bal weet weg te werken. Dat was de grootste kans van de Jodan Boys. Helaas, die bal die ging er niet in. En dat betekent dat we nog steeds die stand van 0-3 hebben. En Schravenzande, ja, die hoeft niet meer zo. Die probeert het wel via uitvallen zo hier en daar. Maar echt, dat geloven wij, de Jodan Boys is er ook niet. Terwijl Schravenzande nog wel de hele tijd probeert om er een vierde bij te prikken. En ja, ik denk dat misschien ook nog van gaat lukken ook. Want de Jodan Boys die speelt er achterin met 1-1. En het is op dit moment dat de Jodan Boys weer zo'n verre ingooi gaat krijgen. Halverwege de helft van de Jodan Boys. Die bal die komt in de 16 meter. Wordt doorgekopt. Die komt voor de voeten van die spits. De nummer 11. Maar dat weet die bal verder niet te bereiken. Dus de Jodan Boys dat nu uit gaat verdedigen. En een vrije trap krijgt wegens een overtreding van een van de spitsen van Schravenzande. Zodoende na 71 minuten nog een stand van 0-3.

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. We gaan weer terug naar Jodan Boys tegen Schravenzande. Onno.
1: Ja, er zijn hier maar de bezoekers uit Schravenzande die dansen, want het is hier 0 tegen 4 geworden in de 74e minuut.
2: De wissel
1: de linkerkant werd de bal opgezet en de bal werd doorgegeven. En heel eenvoudig.
2: Joel en Jesper.
1: En u hoort het, er zijn twee wissels, die zal ik zo meteen doorgeven. Maar het is in ieder geval 0 tegen 4 geworden. En dat was een prima doelpunt aan de linkerkant. De Jodan Boys die heeft de deur helemaal openstaan achterin. En hopende dat ze nog een doelpuntje zouden meepikken. Maar dat gaat tot nu toe niet lukken. We hebben hier nu bijna 75 minuten gespeeld. En de stand is hier 0-4.
0: 0 tegen 4. Ja, inmiddels ook een flinke achterstand. Flink verlies ook voor WDS. Tegen Goudrak zojuist ook binnengekomen. Dus 0 tegen 5 geworden. Andere uitslagen die zijn nog druk aan het verzamelen. Dus als ze die hebben, dan hoort u ze uiteraard als eerste hier in Sport op Zaterdag. Nu muziek. Dit is een lekkere plaat van Bruno Mars. En dat is een plaat die klinkt alsof die is opgenomen in de jaren 70. Heerlijke soulplaat. On My Soul, zo heet hij ook. In Sport op Zaterdag om 7 over half 5.

0: Ruststand bij de wedstrijd van Alexander tegen Donk is 0-3. Dilettant heeft flink uitgehaald vanmiddag tegen RVC 33, 6 tegen 1. En ook bij de wedstrijd van Jodenboy staat een flink wat doelpunten gevallen. Sterker nog, er kunnen er eentje bijtellen, hè? Onno, begreep ik.
1: Ja, de Jodenboy heeft dat teruggedaan. Er is hier 1 tegen 4 geworden door Adil Akrivi.

maar bijna balverlies. Maar de bal wordt even teruggespeeld naar het midden, gaat helemaal naar de linkerkant. En de linkerkant wordt de bal eventjes vrijgespeeld. Maar de bal is nog steeds op de helft van de Jodenbos. Nu gaat hij, nee, nu gaat hij weer terug. Het is de Jodenbos wat wel probeert aan te vallen. De vrije man probeert te zoeken. De bal wordt doorgegeven, maar dat is een slordige bal. En nu kan de Schavenzander er natuurlijk razendsnel uitkomen, wat ze heel goed kunnen doen. En het is de Jodenbos wat hier een tackle op de bal geeft, maar die Schavenzander blijft doorgaan en blijft in balbezit daar aan de linkerkant. En dat gaat door, dan komen ze weer aan die linkerkant gevaarlijk door. De bal wordt hoog voor de 16 gegeven naar de tweede, de verste paal, buiten de 16 meter. De bal wordt nu teruggebracht in de 16 meter, op de rand van de 16 meter. Het is een van de spitsen die van, nee, die kan er niet voorbij komen. Het is Jodenbos wat gaat uitverdelen. Wie weet wat er hier nou nog gaat gebeuren. Het is aan de linkerkant. Nee, de bal wordt over de zijlijn gewerkt door Schavenzander. Schavenzander plooit nu helemaal terug, want ze denken toch niet, hé, er zal toch niet nog een paar doelpunten komen. Maar we zitten inmiddels in die 80ste minuut. En aan de rechterkant probeert Jodenbos weer in de aanval te gaan. Even kijken wat daar gaat gebeuren. Over de middenlijn, maar even rustig. Weer teruggespeeld naar de middencirkel. En de bal gaat naar de linkerkant. Het is daar Akeloui. Akeloui die de bal heeft en nu probeert de bal naar voren te brengen. Op de linkerkant. En Israël Hollendon. Die aan de linkerkant probeert voorbij te gaan. En ja, die gaat 1-2 mel voorbij. Maar de derde komt hij niet voorbij. En wordt fel op de huid gezeten. De bal moet weer helemaal terug in de middencirkel. Op de helft van de Jodenbos. Aan de linkerkant. De bal wordt nu waarschijnlijk hoog voorgegeven. Helemaal naar de andere kant. Zoals in Engels mooi zeggen, een krachtige crossbaas. Maar dat is voorlopig nog niet gevaarlijk. Het is Bob Prins die er aan de rechterkant probeert van voorbij te gaan. De bal voorgeeft. Oh, dat was zo bezig nog een gevaarlijke bal. Die gaat net langs het doel heen aan de achterkant. En de keeper van Schavenzander, die kan de bal weer in het spel brengen. En zodoende hebben we hier na 81 minuten spelen nog een stand staan van 1-4.

Two Brothers on the Fourth Floor, Come Take My Hand, was dat in deze uitzending van Sport op Zaterdag. We zitten nog volop in de wedstrijden, want ja, er wordt nog gespeeld onder andere bij Jodan Boys tegen Schravenzande. Nou, inmiddels ook wat uitslagen nog binnengekregen die ik al eerder heb genoemd. De wedstrijd van Dilettant dus tegen RVC 33, 6 tegen 1 geworden. De Rijnstreek tegen Gouda heb ik inmiddels ook een uitslag voor u van binnengekregen. Dat is 1 tegen 4 geworden. Gouda blijft gewoon goed doen. Ja, en de Rijnstreek heeft nog steeds geen punten gehaald in deze ronde van de competitie, ook vandaag weer niet. Dus we gaan daar straks ook over spreken met, nou ja, in ieder geval mensen van Gouda. Ja, even kijken. Niemand op de lijnen. Dan gaan we gewoon lekker luisteren naar Akda en de Munnik. Morgen wordt fantastisch.

0: treden op in de Ziggo Dome, Akda de Munnik, deze dagen. En dat was hun plaat van een paar jaar geleden alweer. Morgen wordt fantastisch. Die draaiden weer in Sport op zaterdag. Tussenstand van de wedstrijd tussen FC Zoetermeer en Roda 76. Daar staat het 1-1. Ook nog een tussenstand voor u, of een einduitslag, denk ik inmiddels al, van Oliveo tegen Olympia. Dat is 1-2 geworden. Dat kunnen we noteren in ieder geval. We gaan nog even terug naar Jodan Boys ter Avezande. De slotfase, Onno.
1: Ja, we zitten hier in de 89ste minuut met die 1-4 stand. En het is de Jodenbosch wat wel geprobeerd, maar ja, ze kunnen niet heel gevaarlijk worden. Ze proberen de bal wel de hele tijd in die 16 meter te pompen. Maar dan wordt die weer weggewerkt of gaat die via een rug of een hoofd van de verdediging van Schravenzander over de achterlijn. En dan die corner levert dan ook weer niets op. Het is Schravenzander wat nog een kans heeft gehad op die 1-5 hoor. Ze die bal werd voorgegeven en die speler die kon net niet bij die bal. Hij was hij er zo ingegaan. Maar dat betekende dat de Jodenbosch nog een stand heeft van 1-4. Nu de bal naar op de middencirkel. Het is Aglumi. Aglumi die de bal naar de Esker Hogeman. Esker Hogeman probeert te gaan. Een paar schijnbewegingen. Maar die speler die hapt niet. En nu komt de bal natuurlijk voor. Ja, die komt voor. Nee, hoe is hij? En dat is Bob Prins. Nee, die krijgt de bal niet voor zijn goede voet. En het was geblokkeerd in eerste instantie. Maar daarna kwam die bal bij Bob Prins. Maar de bal die ging helemaal niet goed. En dat betekent dat de Schaafstand de bal kon uitverdelen. Jodenbosch weer een bal bezit. Over de middenlijn. Daar aan de middenkant. Aan de linkerkant. Weer naar Ezra Hogeman. Ezra Hogeman die heeft de bal weer. Die gaat even kijken. Dreigt weer. De spelers die kennen hem natuurlijk. De bal was ook voorgegeven. Wordt ingekopt? Nee hoor, in de handen van de keeper van de Schaafstander, Paul van der Helm. En Paul van der Helm die doet rustig aan, want we zitten nu in nog de blessuretijd. Gaan we nu in. En ik ben benieuwd hoe lang die scheidsrechter mee gaat trekken. Er zijn niet heel veel blessures geweest, maar wel een aantal wissels dus. Dan zou je denken, nou dan moeten er nog al 2 minuten bij komen. Dan gaan we eens kijken of de scheidsrechter dat inderdaad doet. Maar de Jodenbosch heeft de bal op de eigen helft. De bal gaat rustig naar de linkerkant. De linkerkant, de bal gaat nu over de middenlijn heen. Wordt naar Ezra Hogeman. Ezra Hogeman die gaat een paar schijven mee. Probeert de mensen weer te passeren, maar dat lukt niet. De bal weer even terug. Daar gaat de bal, ja, het is, dat had eigenlijk voordeel moeten zijn, maar de bal die wordt genomen, niet op de goede plaats, maar de scheidsrechter vindt dat prima. En het is Schravenzander, wat nu weer in balbezit is, aan de rechterkant is wel weer van Apen doorgaan. En de bal die gaat naar de nummer 8, en de nummer 8 die heeft de bal helemaal naar de linkerkant. En dat is nu weer gevaarlijk, want ze zijn dan weer met 4 mensen voor de goal. En het is Schravenzander wat nu even gaat kijken wat ze gaan doen. Even rustig die bal terug. Geen risico nemen. Het is de nummer 10. Twan van Neerten die de bal rustig onder zijn voet heeft. De bal in de richting de 16 meter speelt. En het is een van de aanvallers. Ja, Twan van Neerten krijgt de bal weer voor. De bal wordt voorgegeven. Maar in de handen van Rondeltap. En Rondeltap die gaat dus rustig kijken wat hij met de bal gaat doen. Scheidsrechter zegt van wat gebeurt er? De keeper die houdt die bal nog in zijn handen. Maar ik weet niet wat er nou aan de hand is. Maar de bal die moet, de keeper die gaat nu waarschijnlijk aanschieten. Ja, naar de rechterkant. Hij zit inmiddels in de 2e minuut van de blessuretijd. De bal hoog naar voren toe. Naar de nummer 25. Jesper de Heij. Die ook geen potten kan breken daarvoor in zijn eentje natuurlijk. Hij probeert het wel. Loopt zorgvuldig. Ja, en de scheidsrechter kijkt nu op zijn loge. Ik denk dat als de bal genomen wordt, gaat hij afluiten. Ja hoor, hierbij fluit de heer Sander van der Schoondewoord. Die fluit af.
2: Maar is het laatste fluitsignaal van scheidsrechter van
1: Schoondewoord?
2: Dat hebben we gedaan. De 1-4 nederlaag.
1: En we
2: feliciteren uiteraard de nieuwe koploper. De
1: 48ste met 0-2-0-3.
2: En mensen
1: hebben ietsjes terug te doen.
2: Aanstaande dinsdagavond.
1: Ik denk dat de Jodenbosch een wonderlijk gaan likken naar 2 nederlagen. Met 7 doelpunten tegen. Slechts 1 keer voor. Dus dan gaan we eens kijken wat er de
2: komende week spelen we uitgebreid.
1: Dan moeten ze tegen
2: naar. Tegen een sterke tegenstander op papier in ieder geval. Dat is Smitshoek.
1: Hij is een volgende week op naar Smitshoek. En die staat ook vrij ver bovenin. Dus dan gaan we gaan eens kijken wat dat gaat gebeuren. Dit was het spel. In de Jodenbosch bij de Jodenbosch.
0: Dankjewel Onno, als je mij nog kunt horen. Ja, bij die wedstrijd Onno Hungerink voor ons daar ter plekke. Ja, hij was dus getuige vanmiddag van de nederlaag van Jodenbosch. Ja, een beetje een dip dus in de laatste 2 wedstrijden naar zo'n mooi begin. Ja, wat dat gaat, wordt het volgende week dus weer spannend als ze gaan naar Smitshoek. Onno, dankjewel hè.
1: Tot Oké, tot ziens.
0: En een fijn weekend.
1: Ja, is gelijks.
0: Dankjewel. Onno Hunkerink die er eventjes de rust op ging zoeken. Want ja, het is behoorlijk druk daar, denk ik, bij het veld. Hij stond volgens mij echt onder de speaker van de stadion, van het tribunepark daar. Goed, dat was dus Onno. En nou, inmiddels gaan we dus alle uitslagen verzamelen. We zijn druk bezig daarmee. Dus zometeen na de klok van 5:00 kunt u al die uitslagen bij ons horen in Sport op Zaterdag. We hebben nog even tijd voor muziek. En dit is een lekkere van Sabrina Carpenter. Taste, zo

0: Sabrina Carpenter was dat en Taste, die plaat die we draaiden hier zo vlak voor de klok van 5 uur. Even kijken, we gaan zometeen richting het nieuws. Ja, we hebben nog een minuutje te gaan ongeveer tot aan reclame, nieuws en reclame. Ik zie inmiddels ook nog een uitslag binnenkomen van CVC Reewijk tegen SPV 81. Die hebben het ook goed gedaan vandaag, die hebben gewonnen. En dat is een mooie uitslag dus voor de ploeg van Jeroen van Lokeren. Zij wonnen vandaag met 4 tegen 0 tegen SPV 81, de ploeg uit Polsbroek. Goed, die gaan we dus zometeen ook spreken. Jeroen van Lokeren, dat doen we na de klok van 5 uur. En wij gaan ons langzaam zeker opmaken dus voor het laatste uur. Waarin we dus ook altijd gaan terugblikken op de wedstrijden van vandaag. Met ploegen dus, die we vandaag niet met een live verslag in de uitzending hebben gehad. Zometeen dus meer aan de andere kant van 5 uur. U kunt dus ook nog eventjes blijven luisteren naar ons. En ondertussen ook nog even kijken naar de website. Want daar houden we ook alle standen bij van de wedstrijden van vandaag. Die we hebben kunnen verzamelen. En in de loop van de avond dan hebben we zometeen alles weer op een rij. Kunt u ook zien wat de nieuwste standen zijn in het voetbal op de zaterdagmiddag. Zometeen dus meer. Andere kant van 5 uur. Wij gaan ons opmaken dus voor het laatste uurtje. Met wij bedoel ik in dit geval Elian Griffioen en Paul Rijlaars dan. We gaan er dus eventjes uit. En over een paar minuten zijn we bij u terug. Tot zo.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda.
2: Je luistert naar BRSS. Met het nieuws van 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een autobrand op de A4 Rotterdam richting Amsterdam zorgt voor vertraging tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. Er is 1 rijstrook dicht en daardoor heb je 25 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

The Killers en Human in Sport op zaterdag. Lekkere plaat aan het begin van het laatste uur van deze uitzending. Ik heb voor u de uitslagen van vandaag hier op een rijtje staan. En dat zijn er behoorlijk wat, dus we kunnen even een lange lijst aan u doorgeven. We beginnen als eerste in de vierde divisie B, waarin vandaag dus Jodon Boys speelde tegen FC Schravenzande. Het liep niet zoals het moest lopen. 1 tegen 4 was de uitslag van vandaag. Heerensdam tegen Sportclub Feyenoord, dat werd andersom 4-1. ASWH tegen Smitshoek, daar werd ook flink gescoord. 2 tegen 6 was daar de uitslag. Scheveningen tegen Capelle, een gelijkspel vandaag. 2 tegen 2. Spijkenissen tegen Valken 68, dat werd 1 tegen 3. Westlandia tegen Xerxes DZB, dat werd 3 tegen 2 in de vierde divisie B. Dan de tweede klasse C vanmiddag. Argon tegen Berkel, dat werd 3 tegen 0. Vordensport tegen Nieuwkoop, 1 tegen 0. Graaf Willem 2 tegen Vak tegen Alfia is 1 tegen 3 geworden. Noordorp tegen Den Horen, laatste stand die ik daarvan heb doorgekregen is de 0-0. Ik ga ervan uit dat het ook de stand is gebleven. Olympia won vanmiddag met 1 tegen 2 uit bij Oliveo. UVS tegen LFC, dat werd 5 tegen 0. En bij Wippolde tegen RKDEO werd vandaag niet het net gevonden. Het bleef 0 tegen 0. Tweede klasse K, dat is vandaag de volgende uitslagen op het scorebord. De Bil tegen Parkhout, 2 tegen 4. CFVV tegen Breukelen, dat werd 0-3. De Meren tegen Zeist, dat werd 2-2. Delta Sport tegen Jonathan, dat werd 2-5. De Merino's tegen VVI, 2 tegen 3. Montfort tegen PVCV, dat is 3 tegen 3 geworden. En bij de wedstrijd van VVA Achterberg tegen Oudewater werden eigenlijk 2 wedstrijden gespeeld. Op en naast het veld en op het veld werd het vandaag 2 tegen 3. Is goed. We gaan even kijken dan naar de derde klasse B. Daarin vandaag de volgende uitslagen. Alexandria tegen Donk is nog bezig. Staat op dit moment op 0 tegen 3. Bifert tegen Hillegersberg 4-1. Esto Soccer Boys 7-1. Zoetermeer tegen Roda 76. Een gelijkspel. 1 punt voor Roda vandaag. 1 punt voor Zoetermeer. 1-1 was de uitslag ook daar. Groeneweg tegen Neptunus. Dat werd 1-4. En Zwarte Pijl tegen Ommoord. Daar ook een gelijkspelletje. 1 tegen 1. Vierde klasse D. Bergambacht tegen IJsselmonde. Geen doelpunten vandaag. Het bleef 0-0. Kabouter tegen LMO, dat werd 0-4. Dilettant tegen RVC 33, 6-1. Lekkerkerk tegen Haastrecht, 1-3. Moordrecht tegen Swift Boys. Beide ploegen deelden de punten. 3 punten gescoord door Moordrecht en 3 voor Swift Boys. Het werd een gelijkspel dus vandaag. 3 tegen 3. SVS tegen Lopik, dat werd 3 tegen 2. En bij Zwervers tegen Bolnes heb ik de laatste stand doorgekregen van 0-0. En dat is volgens mij ook de uitslag van vandaag. Vijfde klasse B, Reewijk tegen SPV 81, 4 tegen 0. GSV tegen Ona, dat werd 1 tegen 3, 2 tegen 3. Rijnstreek tegen Gouda, 1 tegen 4. En Sportief tegen Kamerik, dat werd 1 tegen 2. Stolwijk tegen VEP, 2 tegen 2. WDS tegen Goudrak, 0-5. En Zevenhoven tegen ASB, dat werd 1 tegen 1 vandaag. Goed, dat zijn de uitslagen. Zometeen gaan we verder praten. Eerst muziek van Justin de Wild. Cheerio!

0: Kunnen gelijk door naar de kroeg, vind ik het met dit nummer. Heerlijk. Cheerio, dat was Justin de Wild. Die we draaiden hier in een Sport op zaterdag. 5:13. Het is tijd om na te gaan beschouwen. En doen we met de mensen die we vandaag dus niet met een live verslag in de uitzending konden volgen. Althans hun ploegen niet. Maar goed, desalniettemin zijn de mensen wel bereid om natuurlijk een mooie nabeschouwing te kunnen geven. Zo ook de trainer van CVC Reewijk. Aan de telefoon heb ik Jeroen van Lokeren. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie speelden vandaag tegen SPV 81. Waren nog puntloos na de 2-1 nederlaag van vorige week tegen WDS. En toen, of twee weken geleden bedoel ik, vorige week volgde dus 0-2 nederlaag tegen Stolwijk. En vandaag moesten jullie dus aan de bak tegen SPV 81. Die vorige week hun eerste overwinning pakte tegen de Rijnstreek. Het werd dus zaak om van die 0 af te komen. En dat is gelukt, hè, vandaag.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Ja, we hebben 4-0 gewonnen, dus dat is een hele mooie opsteken voor de ploeg.
0: Zeker een mooie opsteken, ja. Hartstikke goed, goede overwinning voor jullie. Kun je ons een beetje meenemen in hoe de wedstrijd vandaag is verlopen?
1: Ja, zeker. We hebben eigenlijk hetzelfde spel gespeeld als vorige week tegen Stolwijk. Er zit alleen één verschil in. Vandaag maken we de kansen af. Nog niet alle kansen, jammer genoeg. Maar de 4 waren er genoeg vandaag om te winnen. En daar waren we heel erg blij mee. Ik denk dat we goed veldspel weer hebben gespeeld. Of tenminste, ik was nog niet tevreden. Maar beter als tegen WDS. En ik denk nog iets beter dan tegen Stolwijk. Dat resulteerde uiteindelijk in heel veel kansen, heel veel balbezit en weinig kansen tegen. Dus ik denk al met al een dik verdiende 4-0 overwinning.
0: Kijk, helemaal goed. En wat vond je van de inzet van het team van vandaag?
1: Ja, dat was goed. Het is mooi om te zien dat die gasten eigenlijk super erg balen dat ze nog geen punt gepakt hadden voor vandaag. Dus de intensiteit en de wil en de drive van die gasten, dat zit echt wel goed. En dus je zag ook op de training deze week dat ze er echt volle bak voor willen gaan. Hè. Zelfs misschien iets te hard af en toe. Hè. Dat er een extra schopje hier of daar kwam en dat het misschien iets te fanatiek wordt. Maar ja, dat is juist eigenlijk waar we wel naartoe willen. Dat zat super goed. Ik vind het ook wel heel erg knap dat we kwamen in de 55ste minuut volgens mij op 4-0. Ja, en we hebben volgens mij geen kans meer weggegeven. En we moeten eigenlijk uitlopen, denk ik, naar 5, 6, 7, 0. En dan om kritisch te zijn. Maar ja, als je 4-0 wint van SPV, volgens mij de nummer 3 van vorig jaar. Ja. Ja, dan mag je heel tevreden zijn.
0: Hartstikke goed. En wat je zegt ook, niet verslappen. Dus na zo'n voorsprong gewoon lekker doorgaan. Wedstrijd goed uitspelen. Dat heeft goed gewerkt vandaag in dit geval ook. Jullie spel, denk ik dan ook.
1: Nee, ja, zeker. Dat denk ik ook. Ik denk dat SPV daarin niet heel veel te vertellen had. Ze hebben natuurlijk een enorm goede spits. Ja, daar hebben we wel een klein beetje op aangepast. En ik denk dat goed werkte. En nu is het zaak om voor ons om volgende week tegen het goedspelende Gouderak aan de bak te gaan op het grasveld daar. Dus daar hebben we zin in en daar gaan we deze week de kaart voor trainen.
0: Ja, precies. Wat neem je mee uit deze wedstrijd richting volgende week?
1: Ja, een stuk positiviteit. Als je wint is het altijd leuk en gezellig en hosanna natuurlijk. Maar ook wel de coaching naar elkaar, waar het af en toe nog wel eens negatief is. Ja, dat was vandaag gewoon super positief en opbouwende kritiek naar elkaar. Het is altijd heel makkelijk om na een gebeurtenis te coachen, af te zeiken om het zo maar te zeggen. Maar nu werden er echt van tevoren dingen gezegd zoals we dat willen. En elkaar helpen er doorheen en niet je maatje laten hangen, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, kijk, hartstikke goed. Nou, dus het geeft een mooie vibe inderdaad ook voor de komende wedstrijden. Dus lekker dat die 0 vanaf is en dat je gewoon lekker de punt hebt gepakt vandaag.
1: Zeker, daar zijn we heel blij mee, inderdaad.
0: Kan me goed voorstellen. Nou, dan wens ik jou een mooi weekend toe. En vast veel succes volgende week in de wedstrijd tegen Goudrak. Op het gras inderdaad, dat is even wat anders, hè?
1: Ja, dat is zeker wat anders. Ja. Dat hebben we ook gezien tegen WDS. Daar komen andere dingen ook bij kijken.
0: Ja, precies. Goed, ik geniet van de overwinning. En bedankt weer voor je bijdrage, Jeroen.
1: Tuurlijk, gaat wel goed komen. Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Ja.
0: Doei.

0: on the road.
1: En dan was hij voor de derde keer vanmiddag, deze Alex Warren. Carry You Home, het was de dagartiest van vandaag. We kwamen dus drie keer tegen in dit programma in Sport op Zaterdag. Roda 76 kreeg vorige week een tik van Esto. Het werd 0-3 in de dorpsderby in Bodegraven. En zowel Roda 76 als de tegenstander van vandaag voor Roda 76, dat is FC Zoetermeer, die stonden na twee wedstrijden op 3 punten. En het was een wedstrijd dus voor beide ploegen om aansluiting te kunnen houden met de bovenste helft. Beide ploegen speelden dus vandaag tegen elkaar in Zoetermeer. En aan de lijn heb ik de trainer van Roda 76, Marco Langer. Marco, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Een 1-1 gelijkspel vandaag. Wat kun je daarmee?
2: Nou ja, ik denk voor een uitwedstrijd, zeker als je voor het eerst in deze klasse speelt met je team, ja, moet je op voorhand tevreden zijn. Alles wat we uit weten te pakken, en dat zijn punten, die zijn meegenomen. Maar goed, gezien de hele wedstrijd, denk ik, we speelden tegen een hele ervaren ploeg. Heel sterk aan de bal. Dus zeker in de tweede helft. Omdat wij 1-0 voorkwamen. Ja, dan ga je natuurlijk nog meer druk krijgen. Zeker als we hun thuis spelen. Dus ik moet zeggen, kwamen wij ook een paar keer goed weg. Maar als we het zelf af en toe ook nog wat rustiger uit weten te spelen, ja, dan had het alle kanten op gekund, kan ik je wel vertellen.
1: Je hadden de wedstrijd wel meer dus, naar je toe kunnen trekken.
2: Ja, wij moeten dan nog een hoop leren, zeg maar.
1: Ja,
2: uitspelen. Dat je het nog beter doet. Want je kan echt al meer kunnen verzilveren dan ze misschien hadden gehoopt.
1: Ja, precies.
2: Maar goed, dat is voetbal, hè.
1: Ja, wat veranderde in de wedstrijd nadat jullie op voorsprong waren gekomen?
2: We stonden 1-0 voor. En ik denk, als wij dat uit kunnen spelen, prima. Alleen hun gaven een afstandsschot. Ik denk van een meter of 30. 40 misschien wel.
1: Zo.
2: En die ging via iemand zijn rug. Boom, de andere kant op Zuid Koning. Ja. Ik ken niemand van de elftal, ken ik wat voor kwalijk nemen. Want dan sta je natuurlijk allemaal ineens op het verkeerde been. En dat was de aansluitingstreffer van hun.
1: Ja, en dan is het dus, een moeilijk verhaal wordt het dan.
2: Ja, dus al met al, ik ben tevreden met die punt.
1: Ja, wat vond je van de inzet en de beleving van de ploeg van vandaag?
2: Nou, die was goed. Die was goed. Ik zeg, wij moeten per wedstrijd steeds weer leren.
1: Ja.
2: En het zijn jonge jongens en... we moeten wat minder slordig zijn, wat betere voorzetten nog geven. En het uitspelen van de kansen kan iets rustiger.
1: Ja, heb je dan tijdens de wedstrijd
2: meer beheersing hebt, dan krijg je ook meer doelen te maken.
1: Ja, precies. Grijp je dan tijdens de wedstrijd nog in? Of is het dan...
2: Grijp je in. Iedereen heeft alles gegeven wat ze maar in zich hadden.
1: Ja.
2: Dus zo hebben we ook gevoetbald.
1: Ja, precies.
2: Tot het gaatje. En dat hebben ze wel gegeven, vind ik.
1: Ja. Wat leer je van zo'n wedstrijd waarin het zo dicht bij elkaar ligt?
2: Nou ja, kijk, dat je in bepaalde fases de ervaring op moet doen. Hè, want je moet dit soort wedstrijden vaker gespeeld hebben. En dan heb je die ervaring om het wel uit te spelen. Ja. Wel die rust te bewaren. Om dat balletje achter dat coachen te krijgen. Hè. Want dat maakt het verschil in wedstrijden. Ja,
1: precies.
2: Dat iedereen, als je cool blijft in je hoofd, dan scoor je ze. Ja. En anders, als je te wild doet, dan heb je vaak dat overzicht niet.
1: Nee.
2: Dus dat is jeugdigheid. En daar gaan we aan werken.
1: Tussen de oren, hè, soms ook.
2: Het eerste halfjaartje verder zijn. En dan moeten we heel veel, heel snel leren. Want het is ook snel oppakken van dingen, hè.
1: Ja. Ja, zeker op hoger niveau. Die jongens die pakken het zeker wel op, denk ik, in dit geval. Volgende week dan heb je thuisvoordeel ook tegen Groeneweg. Tegenstander van vandaag die ook vandaag, misschien die vandaag verloren heeft. Dus misschien volgende week een mooie tegenstander om daar weer te kunnen vlammen.
2: Ja, lijkt me een goed plan.
1: Is goed.
2: Oké.
1: Nou, dankjewel Marco. Ik wens je een goed weekend. En tot de volgende keer.
2: Oké, doei.
1: Groetjes. Dat is Marco Lange. We gaan verder met muziek.

meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag

0: Harry Styles, en dat was As It Was hier in Sport op zaterdag. 6:01. We praten altijd na in het laatste uur met mensen die we vandaag niet gesproken hebben door middel van een live verslag. Althans, de clubs die we niet hebben gevolgd door middel van een live verslag. Gelukkig zijn er altijd wel mensen van de clubs die ons dan kunnen vertegenwoordigen met een verslag van die wedstrijd van vanmiddag. We gaan even schakelen in dit geval met Cor Loendersloot van Gouda. Gouda speelde vandaag bij de Rijnstreek. Ja, Gouda heeft een lekkere start gemaakt. Won vorige week met 6-2 van Kamerik. Waarbij Jelte Bijsterbos destijds al 4 keer scoorde. En Gouda had dus na 2 duels de volle 6 punten. De Rijnstreek daarentegen die wachtte nog steeds op het eerste punt. En verloor vorige week ook nog een keer met 4-1 bij SPV 81. Dus ja, het ploegen die eigenlijk wat dat gaan tegenover van gesteld van elkaar staan. Die kwamen vandaag tegen elkaar in het veld. De Rijnstreek tegen Gouda dus. En aan de telefoon heb ik dus Cor Loendersloot. Cor, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, lekkere overwinning hè, voor jullie vanmiddag weer.
1: Ja, dat was niet verkeerd. Jullie het was wel heel moeizaam hoor.
0: Ja?
1: Ja, eerst zelf kwam ik natuurlijk 1-0 achter door, we hebben natuurlijk een hele jonge groep. Ja. Dus die moeten eerst even wakker worden voordat we de dingen gaan doen. Maar kom je 1-0 achter. En dan ga je rusten. En dan, het is natuurlijk een vechtwedstrijd. Hè. Dit zijn jongens die stropen de mouwen omhoog van Rijnstreek.
0: Ja.
1: Ja, en wij hebben natuurlijk allemaal jonge jongens. Die moeten er even aan wennen.
0: Die moeten er behoorlijk tegenaan nog eventjes. Maar goed, de andere kant. Ze zijn wat dat gaat nog echt behoorlijk jong. En ook dus heel erg lekker actief om zich te laten zien ook natuurlijk.
1: Zeker, zeker. Dat doen ze ook wel. En, ja. Alleen ze moeten even wakker geschud worden. En dat deden we de tweede helft prima. Dan wordt er wel gecombineerd en blijven wij uit de duels. En dan er wordt er wel goed gevoetbald. En dan krijgt de keeper natuurlijk nog rood. Terecht vind ik. Want die beukt die helft. Die was er doorheen en die beukte hem ondersteboven. Dus ja,
0: zo.
1: Nou, dan krijg je een penalty. En dan maak je de 1-1. Even daarna Dennis Nederveen, de vrije trap. Ook een goede goal. En dan gaan we aan het voetballen.
0: Ja.
1: Ja, en dan zie je echt dat we de betere ploeg zijn.
0: En dan wordt de voorsprong uitgebreid van 1-2 naar 1-3.
1: Ja, dan komt Dennis die pingel. Dan was het steekballetje. Netjes er tussendoor op Jessiebald en die tikken we goed binnen. En die laatste, dat was volgens mij Mamoes.
0: Kijk.
1: Die hem goed binnen schiet, dus toen was die wedstrijd wel gespeeld.
0: Ja, maar goed, lekker die 3 punten weer in de pocket.
1: Zeker
0: met dit soort wedstrijden ook, hè? Want er zijn ook tegenstanders die natuurlijk in dit geval nog 0 punten hebben verzameld. Dan kan je dat misschien overschatten, maar dat heb je dus niet gedaan.
1: In principe wil altijd ons eigen spelletje blijven spelen. Maar dat is wel lastig tegen de ploeg die die net wat je zegt, hè, die hebben geen punt.
0: Nee.
1: Ja, die willen toch een puntje hebben. En dan maakt het ze niet uit op welke manier.
0: Nee.
1: Maar goed, we hebben het goed gedaan en op naar volgende week, hè, dan krijgen we geen zwee.
0: Ja, ook een mooi affiche natuurlijk, hè. Dat is ook een prachtig affiche wat weer terug is op de kalender. En mooi dat we die mogen spelen, ja. Op het Groenhovenpark, Gouda dus tegen GSV. Ja, dat is een hele mooie wedstrijd. Dus hoe kijk je daar tegenaan? Hoe kijken jullie als team daar tegenaan? Is het weer een wedstrijd op zich, hè?
1: Je ziet nu dat Ona er 3-2 van wint.
0: Ja.
1: En dus die hebben het ook niet makkelijk gehad. En ik onderschat Ona zeker niet. Vind ik een mooie ploeg. En die winnen dan op een gegeven moment ook met 7-0 van Kamerik. En nu maar magertjes met 3-2 van GSV. Dus alle zeilen bijzetten en de jongens scherp houden.
0: Ja, en zeker en misschien ook in de eigen stadsderby. Dat is ook weer een soort ander soort wedstrijd, denk ik. Hè?
1: Zeker. Hey, jongens kennen elkaar ook.
0: Ja.
1: En dat is alleen maar leuk, joh.
0: Hartstikke mooi. Nou, volgende week dan zijn we daar zeker bij aanwezig bij die wedstrijd. Dat kan niet missen, dus dat gaan we meepakken. Gouden tegen GSV. En gefeliciteerd met de overwinning.
1: Ja, dankjewel.
0: Lekkere punt in de pocket en op naar volgende week.
1: Zeker, gaan we doen.
0: Dankjewel, Cor. En ik wens je goed weekend.
1: Hetzelfde.
0: Dankjewel.
1: Hai,
0: dat was Cor Loendersloot die we spraken. En dat is uiteraard de vertegenwoordiger van Gouda. Hij is trainer van tweede elftal. Normaal gesproken hadden we iemand anders aan de lijn kunnen hebben vandaag. Maar die kon eventjes niet. Cor heeft het goed vervangen. Dus waarvoor dank. We gaan van Cor Loendersloot van Gouda doorschakelen naar Hendrik Mol. En hij is van... Oh, is het niet? Oh, dat dacht ik. Oh, pardon. die gaan we misschien zo meteen nog spreken. Dan gaan we kijken met wie er nog meer in... dat is ook een goede plaats, zeg. Hey. De Bauza van Magnetic. Gaan we die draaien? Dat is ook een goed alternatief, toch? En als het niet lukt om Hendrik te spreken, dan is het jammer. Geen probleem. Gelukkig is er genoeg goede muziek die we kunnen draaien.

0: Hier in het programma, want we zijn er nog tot 6 uur met heel veel interviews. En dat is mooi, want dan hebben we ook weer wat mensen gesproken die we vandaag niet konden volgen met hun ploegen. Zo ook de wedstrijd van Dilettant tegen RVC 33. Ja, dat is een wedstrijd ook die werd gespeeld vandaag in Krimpe aan de Lek. Beide ploegen zijn nog op zoek. Waren we nog op zoek naar de eerste overwinning. RVC die speelde vorige week 1-1 tegen Bergambacht. En stond na 2 wedstrijden op 1 punt. Dilettant had eveneens een puntje. Dus er lag voor beide ploegen vandaag een mooie kans om die eerste 3 punter te pakken. Maar die 3 punten gingen vandaag niet naar de ploeg uit Reewijk. Goedemiddag Hendrik Mol.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie verloren vandaag met 6-1 hè?
1: Ja.
0: Kun je ons een beetje meenemen in de wedstrijd? Hoe verliep die? Wat ging er vandaag minder goed?
1: Ja, om de woorden van de trainer te gebruiken in de rust. Dit was de slechtste eerste helft van het hele seizoen. Dus inclusief de voorbereiding. Ja, en gewoon een collectieve off day. En dat is best wel vervelend als je dan kijkt naar hoe we vorige week op een hele positieve manier een punt binnengehaald hebben.
0: Ja.
1: Dan hoop je dat doorgetrokken wordt naar de wedstrijd daarna. Maar dat was even het verhaal.
0: Dat gebeurde niet, nee. Kun je een beetje meenemen, wat gebeurde er precies? Waar liep het mis?
1: Ja, ik denk dat wij gewoon over het hele veld elke keer een stapje te laat waren. En we waren niet scherp in de duels. We hadden niet de overtuiging die we vorige week hadden. Dan heeft RVC ook wel een ploeg die het helaas ook wel een beetje kan laten gebeuren. En dat je onnodig tegendoelpunten krijgt. We krijgen een strafschop in al na 7 minuten krijg je een strafschop tegen. Die niet echt nodig is. Wel terecht overigens hoor, dat het een strafschop was. Maar en dan loop je vanaf dat moment achter de feiten aan. En ja, er was eigenlijk gewoon niemand die zich daaraan kon onttrekken binnen de ploeg. En dan probeer je in de rust. Probeer de manschappen te overtuigen van het feit van als we er gewoon met z'n allen voor gaan, dan zijn er misschien zelfs wel wonderen.
0: Ja.
1: En als er geen wonderen zijn, dan moet je de schade beperkt houden. Dat is deels gelukt, want het stond 4-0 met de rust. Dus dat is deels gelukt.
0: Ja.
1: Alleen ook nu zie je weer dat de 5e en de 6e zijn echt weggevertjes. En dat is gewoon heel jammer. Er was een bedrukte sfeer na de wedstrijd.
0: Ja, dat
1: zou ik omschrijven.
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Ja, wat doet het verlies met het vertrouwen in de ploeg zelf? Ja, er zijn toch jonge, gezonde spelers nog? Dus wat dat betreft.
1: Ja, het is een jonge ploeg. Nou, ik weet wel. Kijk, het is ook wel meer een wake-up call. Hè. Vaak, als ik in het verleden ook kijk, de ervaring die ik heb in het voetbal, dan zie je vaak wel na een hele goede prestatie.
0: Ja.
1: Dat er toch iets in een ploeg komt van, oh, kijk ons, we hebben het goed gedaan. Dat trekken we wel even door. Ja, dat is niet zo. Dan, je moet minimaal hetzelfde en het liefst iets meer geven de wedstrijd daarna. En dat lukt dan vaak niet. En dan kun je wel eens flinke deksel op de neus krijgen. Want Dilettant heeft uiteindelijk gewoon een prima ploeg. En die hebben onze fouten gewoon keihard afgestraft. En stappen ook super terecht van het veld met een overwinning. Dat alleen geen 6-1 hoeven zijn.
0: Nee, dus het laatste, zeker die laatste punten die je nog om de oren krijgt. Dat zijn ook weer van die leermomentjes waar je denkt van oké, scherp blijven. En zorgen dat het de volgende keer even wat anders gaat.
1: Ja, en ik heb ook gek gezegd wel vertrouwen in dat de ploeg hier weer goed mee omgaat. Ik hoor van de jongens dat er afgelopen week maandag donderdag weer heel goed getraind is. We hebben maandag een training met een deel van de groep. Want we hebben dinsdag hebben we een oefenwedstrijdje. Dus ook weer even lekker. Even lekker ballen met elkaar. En dan donderdag weer trainen. En dan op naar de volgende wedstrijd gewoon.
0: Ja, tegen Lekkerkerk, hè?
1: Lekkerkerk thuis. Ik weet niet wat zij gedaan hebben. Hun resultaten zijn ook niet heel overtuigend, geloof ik.
0: Nee, zij hebben vandaag, even kijken, verloren met 1-3 van Haastrecht, inderdaad. Dat was
1: okay.
0: Ja, dus ook een ploeg die ook de punten nodig heeft. Maar ja.
1: Ja, dus weer goede kansen om volgende week op ons eigen veld. En dat brengt ook vaak nog wel wat extra's mee bij RVC. Als we thuis spelen, kunnen die jongens ook wel weer iets extra's brengen. Dus wie weet. Nee joh, ik denk dat we realistisch genoeg zijn om te weten dat wij elke week top moeten zijn om goede resultaten te pakken. En vandaag was je alles behalve top. En dan krijg je gewoon een flink pak slaag.
0: Volgende week.
1: Daar leren ze ook weer van.
0: Ja, precies, ja, wat je zegt. Nou, ja, dat neem je ook mee naar volgende week. Dus volgende week mooie nieuwe kansen tegen Lekkerkerk. Thuis ja. Ook lekker om dat te beleven.
1: Ja, joh. En als het goed is, weer lekker weer. Want ja. Volgens mij blijft het heerlijk.
0: Blijft goed.
1: Dus dat is alleen maar mooi.
0: Precies. Ook

0: Ook voor de kijkers langs de lijn.
1: Ja, zeker.
0: Hendrik, ik wens je een goed weekend en ik bedank je voor je bijdrage. Fijn dat je nog even in onze uitzending wilde komen.
1: Graag gedaan en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer, dankjewel.
1: Goed weekend.
0: Goed weekend. We gaan van Hendrik Mol meteen door naar Patrick Akerboom. Want de wedstrijd van Alexandria 66 tegen Donk is echt volgens mij net afgelopen. Een paar minuten geleden, denk ik. Dus de spelers staan misschien nog wel op het veld. Patrick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, een lekkere overwinning weer voor jullie, hè? 0 tegen 3 vandaag.
2: Zeker, zeker. Hele goede eerste helft. 3-0 voorsprong al bij rust. Ja, prima gespeeld eerste helft. Kan niet anders zeggen. En overtuigend.
0: De
2: tweede helft was een stukje minder.
0: Mm-hmm.
2: Maar eigenlijk geen moment in problemen geweest. Dus nee, we hebben het goed gedaan vandaag.
0: Want alle doelpunten vielen inderdaad in de eerste helft, hè?
2: Ja, ja, alle doelpunten vielen voor rust, ja.
0: Helemaal goed. Nou ja, mooie overwinning voor jullie. Zeker ook na vorige week. Ook weer met die 5-1 overwinning op Groeneweg. Nou, vandaag dus weer een lekkere overwinning. Wederom punt in de pocket. Ja, dat geeft vertrouwen, hè? Denk ik weer voor de rest van het seizoen.
2: Zeker. Volgende week Buffet thuis. Die doen het heel goed. Ze hebben nu 3 keer gewonnen. Dus volgende week mooi topper ingehouden, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja. Met veel mensen denk ik ongetwijfeld langs de lijn. Ook een beetje een soort van regio derby. Toch wel, zo moet het toch een beetje zien.
2: Ja, zeker.
0: Fijn. Nou ja, goed. Hartstikke goed. Zijn er nog spelers die er vandaag extra uitsprongen? Die we nog even moeten benoemen?
2: Nee, eigenlijk niet. Collectief goed gespeeld. Het is wel leuk voor een verdediger als Demi van Veen dat hij een goal maakt. En ja, Roy van der Graaf maakt ze over het algemeen altijd wel. En die maakt er ook weer 2. Dus een prima wedstrijd van ons.
0: Goed gedaan van hem ook inderdaad, van Roy van der Graaf. En goed van het hele collectief. Nou ja, goed, perfecto. Ik ga je verder niet, want jullie zijn echt net klaar. Dus,
2: lopen net het veld. Er was een medisch probleempje in de wedstrijd voor ons. Dus,
0: alles was iets opgeschoven, een half uurtje later begonnen. Nou, helemaal goed. Ik dank jou voor je bijdrage, Patrick. En ik zou zeggen, succes volgende week. Ook weer met de wedstrijd tegen Bifair.
2: Ja, dankjewel.
0: Geniet van de overwinning. Dankjewel.
2: Oké, doen we.
0: Groetjes. Hoi. Hoi. Dat was Patrick Akerboom voor ons daar ter plekke bij die wedstrijd. Dus van Donk, waar hij vandaag zat tegen Alexandria 66. Nou, dan kunnen we mooi meteen ook weer doorschakelen in deze, ik zou bijna zeggen talkshow. Want dat is het inmiddels wel geworden. We gaan door naar de wedstrijd van WDS. Ja, die speelde vanmiddag tegen Goudrak. Ja, WDS op dit moment hadden een lekkere start natuurlijk aanvankelijk. Met twee wedstrijden waarbij ze nog de volle 6 punten haalden. Vorige week wonnen nog met 1-2 bij ONA en speelde vandaag tegen Goudrak. Goudrak had 4 punten, ook nog ongeslagen. Speelde vorige week 1-1 tegen Zevenhoven. Dus ja, een mooie uitgangspositie voor beide ploegen om vandaag tegen elkaar op de mat te komen. De wedstrijd dus van WDS tegen Goudrak. Het werd een verlies. Goedemiddag, Gerald van der Kolk.
3: Goedemiddag.
0: Ja, het ging vandaag niet zoals jullie van tevoren denk ik hadden verwacht, hè?
3: Nou, dan heb je het met name over de uitslag.
0: Ja.
3: Maar ik denk dat wij de eerste helft gewoon de bovenliggende partij liggen.
0: Okay.
3: Over Stijn.
0: Ja.
3: En Goudrak ons de wil opleggen.
0: Mm-hmm.
3: Dat ging minder soepel dan tegen ONA en tegen CVT. Dat had er ook mee te maken dat met name Goudrak best wel verdedigend starten. Hè, met heel veel man achterin. En die zat er wat in.
0: Ja.
3: We hebben wat mogelijkheden gehad. Geen gigakansen, maar wel mogelijkheden waarvan ik denk, als ik het bij elkaar optel, dat je misschien wel 2-0 de rustpad in kunnen gaan.
0: Ja.
3: Maar goed, de laatste seconde voor rust krijgen ze een corner. En die bal die komt buiten de 16 en die wordt echt gewoon ooghard binnengeschoten. Ja, ik heb op de bank zitten kijken van wat moet je hier nou mee? Het is gewoon een prachtige goal.
0: Ja.
3: Dus daar alle lof voor Goudrak, daar doe je niks aan. Maar dan ga je wel even net even anders, met een ander gevoel de rust in.
0: Ja, dan is er dan is het moeilijker inderdaad.
3: En dat klinkt cliché, maar dan merk je toch dat er echt die kopjes gaan hangen en dan probeer je daar toch weer een beetje positiviteit in te krijgen. De jongens, blijf nou goede dingen doen. Ja, en dan wat we dan de tweede helft neerleggen. Toen we waren overal te laat. We waren heel, heel slordig aan de bal. Mogelijkheden om te voetballen waren er wel. Dan valt het 2-0. En op het moment dat het 2-0 valt, ik denk dan ga ik volle bak aanvallen. Ja, op het moment dat ik een wisselplaats heb staan, dan wordt het echt op dat moment wordt het ook gewoon 3-0. En dan zie je het gewoon echt helemaal inkakken.
0: Ja.
3: Ik kijk natuurlijk echt puur van WDS kant uit. En misschien doe ik Goudrak daar tekort mee hoor. Want die hebben gewoon een prima tweede helft op de mat gelegd. Als je daarnaar kijkt, denk ik wel dat ze dan terecht gewonnen hebben. Maar 5-0 is misschien wat geplateerd. En die zetten daar gewoon een paar fantastische goals bij. Dus het heeft niet alleen maar aan onszelf plegen.
0: Nee.
3: De tegenstander hebben ook gewoon een bepaalde goede kwaliteit. En daar hebben ze ook gewoon goed gebruik van gemaakt.
0: En wat je ook zegt inderdaad, dus je hebt uiteindelijk toch nog leerpunten gezien uit dit soort wedstrijden. Ook nu met zo'n verlies wat je dan hebt geleden. Ja, waar je zegt door doelpunten die vallen, die nou ja, prachtige goals zijn. Waar je dus niet altijd wat aan kan doen. Nou, dan kun je dus toch inderdaad uiteindelijk nog iets aan meenemen. Ook richting de wedstrijden van volgende week, hè?
3: Nou ja, er zijn wel momenten. Kijk, tegenwoordig werken we allemaal met een camera, met videoanalyse. Mm-hmm. Ik heb na de wedstrijd ook gezegd, want er heerst echt een grafstemming in de kleedkamer. Positief gehouden. Jongens, we gaan het er dinsdag nog even rustig over hebben. We hebben het er nu niet over, we zitten helemaal in onze emotie. We gaan het er dinsdag voor de training nog even over hebben. Dus zetten we er een dikke streep onder. En dan gaan we gewoon knallen richting Kamerik.
0: Volgende week inderdaad. De wedstrijd van Kamerik tegen Kamerik inderdaad. Dus wat je zegt, dan begin je gewoon weer een schone lei. Zeker ook inderdaad met wat je ook zegt, de lekkere start die jullie gehad hebben. Dus dat moet je ook zeker niet vergeten natuurlijk.
3: Nee, en dat is ook wat ik die jongens probeer te vertellen. Alleen ja, als je het zo dik op je broek krijgt qua uitslag. Ja, ik heb niet het idee dat het dan echt binnenkomt bij die jongens. Maar goed, laat erom positief blijven. Hier doen we niks meer aan en we gaan door naar volgende week.
0: Volgende week tegen Kamerik. Hartstikke goed. Gerald, ik wil je hartstikke bedanken voor je bijdrage. Dat je nog even in onze uitzending kon komen. Zo tegen het einde nog, want we hebben nog een paar minuten te gaan. Dus,
3: Oké, helemaal goed.
0: Ik bedank je en tot de volgende keer.
3: Helemaal goed, dankjewel.
0: Dankjewel Gerald. Gerald hoi. Van der Kolk was dat. Van WDS, ja, die spraken nog eventjes. Nou, dat geeft ons mooi nog even de gelegenheid om een plaatje te draaien. Alvorens ik met u de wedstrijden van volgende week doorneem. Ja, dan laten we toch maar even een keer deze draaien. Echt een lekkere evergreen uit het Nederlandse lied. André Hazes is dit.

0: André Hazes voor dat. En zeg maar niets meer in Sport op Zaterdag. Nou goed, dan ga ik even kijken naar de wedstrijden voor volgende week zaterdag. Dan is het alweer de 10e oktober van 2026. Wat staat er dan op het programma? Ik zal eventjes het overzicht erbij pakken. De overzicht met de wedstrijden voor volgende week. Dan is dus, zoals ze zegt, 10-10. En dan staan de volgende wedstrijden op het programma. Jodenmooi is een lastige wedstrijd volgende week weer tegen Smitshoek. Valken 68 speelt tegen Xerxes DZB. We hebben trouwens over de vierde divisie B waar we in spelen. Capelle tegen Spijkenisse. Schravenzande tegen HVV. Sportclub Feyenoord tegen Kwik. ASWH speelt tegen Westlandia. RKAVV ontvangt Scheveningen. En dan hebben we ook nog staan HBS tegen Heerjansdam. Volgende week zaterdag in de vierde divisie B. Tweede klasse C. Olympia speelt volgende week daarin thuis tegen Argon. Die wedstrijd vindt dan dus thuis plaats hier in Gouda. Nieuwkoop tegen Wipolder. Den Horen tegen UVS. Alvia tegen Forumsport. LFC tegen Graaf Willem II. VAC. RKDEO tegen Oliveo. En Berkel tegen Noordorp. Dat zijn de andere ontmoetingen in de tweede klasse C. Andere tweede klasse K. Dat is de wedstrijd, dat is de divisie, de klasse waarin Oudewater uitkomt. Die spelen volgende week tegen De Bilt. Jonathan ontvangt VV Achterberg. PVCV ontvangt de Merino's. Zeist tegen Montfort. Breukelen tegen de Meren. VVI tegen Delta Sports 95. En Parkhout ontvangt CJVV. Derde klasse B volgende week voor Roda en thuiswedstrijd tegen Groeneweg. Donk tegen Biver. Ook een mooi affiche. Spraak het al eventjes over met Patrick Akerboom. Sokkerboys tegen Zwarte Pijl. Omhoord tegen Alexandria 66. CKC tegen Esto. Neptunus Schiebroek tegen HOV. DJSCR. En Heerligersberg tegen Zoetermeer. Dat zijn de andere ontmoetingen in de derde klasse. B. Vierde klasse D. Haastrecht tegen de Zwervers. Lopik tegen Kabau. RVC 33 tegen Lekkerkerk. Swift Boys tegen SVS. Bolnes tegen Bergambacht. LMO tegen Dilettant. En IJsselmonde tegen Moordrecht. Dat zijn de andere ontmoetingen daar in die vierde klasse D. Dan de vijfde klasse B. Volgende week een wedstrijd van Kamerik tegen WDS. We hadden het al even over met Gerald van der Kolk. SPV ontvangt Stolwijk. Ona speelt thuis tegen Sportief. Web ontvangt Zevenhoven. Goudrak, de winnaar van vandaag in de wedstrijd tegen WDS. Die ontvangen volgende week CVC Reewijk. Dat vandaag dus de mooie punten pakte. Gouda tegen GSV. Ja, daar zijn we natuurlijk bij aanwezig. Dat kan niet anders. Ook een mooi affiche hier in Gouda. Wederom GSV dus weer een derby aan het spelen. Net zoals vandaag tegen Ona. ASW tegen de Rijnstreek. Die wedstrijd staat ook volgende week zaterdag op het programma. Hier in Gouda. Of in Gouda in Sport op Zaterdag moet ik zeggen. In die vijfde klasse B. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van de uitzending van vandaag. Sowieso eventjes de mensen bedanken die op de velden stonden. Dat was Onno Hungering. Die stond voor ons bij Jodenmooi tegen Schravenzande. Achterberg tegen Oudewater. Dat was de wedstrijd die werd gevolgd door Wim Hendricks. En hij zit inmiddels al in de auto naar huis. Ja, het was een behoorlijke heftige wedstrijd ook daar. Vooral langs het veld. Esto tegen Sokkerboys. Die wedstrijd werd gevolgd door André van Echtdom. En Gerrit Schinkel was voor ons getuige van die eerste stadsderby van dit millennium. Tussen GSV en ONA. De wedstrijd dus die vandaag eindigt in overwinning voor ONA. Elian Griffioen natuurlijk hier achter de knoppen. Elian, dankjewel voor de techniek. En ik ben nog steeds Paul Reinersdam. En ik mocht er een mooie uitzending van maken weer vandaag. Fijn dat u erbij was. Alle uitslagen van vandaag staan straks weer op de website. Kunt u vinden onder andere bij Gouwenstad, gouwenstad.nl. We hebben ook een site van RTV Midden-Holland. Staan ze ook op. Kunt u ook op kijken. Daar kunt u zien wat uw favoriete club vandaag gedaan heeft. En ook wat de stand is in de desbetreffende klasse. Wij gaan er vandoor. Ik bedank u voor het luisteren. En ik wens u nog een heel goed weekend. Tot de volgende week. Dag.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Moeder Mazda.
2: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
9: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: need to see me. Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen heeft tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis in Bodegraven de natuurbeheervisie Reeuwijkse Plassen aangeboden. De heer Vogelsang overhandigde het rapport namens de stichting aan wethouder Robin Kersbergen. Met de natuurbeheervisie wil Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen zorgen voor een samenhangende aanpak van het natuurbeheer. Door gericht te werken aan onder meer oevers, rietkragen en legakkers wil de stichting de bijzondere natuur van de Reeuwijkse Plassen behouden en waar mogelijk verder versterken. Sterre Schalkwijk uit Bodegraven stapt samen met 3 medestudenten van de Hogeschool Leiden op de fiets om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Vanuit Leiden fietsen de studenten naar Paleis Het Loo. Ze verwachten ongeveer 6,5 uur op de fiets te zitten. Om de opbrengst verder te vergroten zijn Sterre en haar medestudenten op zoek naar bedrijven die hun fietstocht willen sponsoren. Die kunnen onder andere een plekje krijgen op de shirts waarmee de studenten de tocht gaan rijden. Wie geen vermelding op het shirt wil, maar de actie wel een warm hart toedraagt, kan rechtstreeks een bedrag doneren via de actiepagina van het team.

0: Goedenavond. Dit is het BRSS Nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marja Roete. De gemeenteraad heeft ingestemd met een nieuwe koers voor het Evertshuis op basis van het rapport Kerende Kansen. Omdat er nog geen meerjarenonderhoudsplan is, zijn de exacte financiële gevolgen nog onbekend. De raad wil hier strikte controle op houden en wordt daarom apart van de reguliere begroting geïnformeerd. Alvin Riley, lokaal liberaal Bodegraven Reewijk, diende een abonnement en motie in om grip te houden op de kosten. Zowel wethouder Jordan van der Haas als Jacob Biemond, SGP, uit de kritiek. De oorspronkelijke teksten legden te veel bestuurlijke verantwoordelijkheden van het Evertshuis bij de gemeenteraad neer. Na een schorsing werden de teksten aangepast om de rollen zuiver te houden. Aangenomen met brede steun. Alleen D66 Leon Prijs stemde tegen omdat ze vasthielden aan een eerdere motie uit juni 2025. Haal je dansende bananen en glitterplaatjes maar weer tevoorschijn. Want vanaf nu zit RTV Midden-Holland ook op Hives. Daarmee zijn we een van de eerste streekomroepen op het nieuwe tot leven gewekte platform. Het was het grote nostalgische nieuws van de afgelopen week. Hives maakt een comeback. Mediahuis Nederland, eigenaar van onder meer de krant De Telegraaf, heeft het sociale platform nieuw leven ingeblazen. Uit onderzoek ontdekte zij namelijk dat veel Nederlanders Hives misten. Onder andere vanuit een wens voor minder algoritmes en eenvoud. Als streekomroep leek deze terugkeer ons te mooi om links te laten liggen. Daarom kan je ons vanaf nu, naast alle bestaande socials en ons YouTube-kanaal, ook op Hives vinden. Hier zullen wij het belangrijkste nieuws plaatsen en nemen we je mee in onze regio. Word dus lid van onze Hive en blijf nog meer op de hoogte.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Vandaag met Marja Roete. Het gedeelde zorgnetwerk Midden-Holland organiseert samen met patiëntenvereniging hersenletsel.nl een speciale niet aangeboren hersenletsel ontmoetingsbijeenkomst voor partners, mantelzorgers en andere naasten om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Een niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door een beroerte hersentumor of infectie, waardoor veranderingen kunnen ontstaan in emoties en gedrag. Het kan behoorlijk zoeken zijn om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Aan het woord komt neuropsycholoog Arno Prinsen, auteur van het boek Heb ik een probleem dan? De bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 oktober van 7 tot 8:30 in Gouda. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@gedeeldezorgmh.nl of telefonisch via 06 48 13 33 12. Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober vindt in Bodegraven een ruilbeurs voor kinderkleding en speelgoed plaats op een nieuwe locatie, Eiber 130. Bezoekers geven gebruikte kinderkleding, schoenen, accessoires, speelgoed en verkleedkleding een tweede leven. Wie spullen heeft die niet meer worden gebruikt, kan deze tijdens de inleveravond op vrijdag 16 oktober van 5 tot 's avonds 8 uur op de Eiber 130 aanbieden. De volgende dag, zaterdag 17 oktober, kunnen bezoekers vanaf 10 tot 1 uur op zoek naar andere kinderkleding, schoenen en speelgoed. De organisatie vraagt bezoekers hun eigen tas mee te nemen. De toegang is gratis. Meer informatie over de ruilbeurs is te vinden via www.ruilbeurs-bodegraven.nl.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. De sloopwerkzaamheden voor de nieuwe woonwijk Nieuw-Dronen zijn in volle gang. Inmiddels wordt ook het voormalig blokkerpand aan de binnenweg gesloopt. Het leegstaande pand zorgde de afgelopen periode regelmatig voor overlast. Zo waren er meerdere gevallen van vandalisme en brandstichting. Met de sloop verdwijnt het pand nu definitief. Ook de voormalige bedrijfshal van Slokker gaat tegen de vlakte. Op het terrein, aan de Binnenweg en Oud-Bodegraafseweg, ontstaat zo steeds meer ruimte voor de nieuwe woonwijk. Nieuw-Dronen wordt ontwikkeld door Blink en Slokker Vastgoed. Er komen woningen voor verschillende doelgroepen, waaronder starters, gezinnen en doorstromers. De eerste fase bestaat uit 41 eengezinswoningen. De verkoop daarvan is inmiddels gestart. De komende jaren moet op deze plek een groene en duurzame woonwijk verrijzen. De gemeente Bodegraven-Reewijk heeft de proef met de afsluiting van de brug aan de Fokkerstraat op bedrijventerrein Zoutman alweer beëindigd. De brug is inmiddels opnieuw opengesteld voor fietsers. De gemeente wilde de brug aanvankelijk minimaal een half jaar afsluiten na signalen van ondernemers. Zij ervoeren gevaarlijke situaties door de combinatie van vrachtverkeer, bedrijvigheid en fietsers. De afsluiting leidde de afgelopen week tot veel onrust. Ook Lokaal Liberaal stelde schriftelijke vragen aan het college over de verkeersveiligheid en de omleidingsroute. De gemeente maakt nu een pas op de plaats. De wens om de verkeersveiligheid op bedrijventerrein Zoutman te verbeteren blijft bestaan. De komende tijd wordt bekeken welke andere maatregelen mogelijk zijn. Fietsers kunnen de brug aan de Fokkerstraat inmiddels dus weer gewoon gebruiken.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. De omgevingsvergunning voor 40 tijdelijke woningen en 10 tijdelijke woonwagenstandplaatsen aan de burgemeester Kremerweg blijft in stand. De rechtbank heeft het beroep tegen de vergunning grotendeels ongegrond verklaard. Het college verleende eerder een omgevingsvergunning voor de woningen en de woonwagenstandplaatsen op het voormalige evenemententerrein. De wooneenheden mogen daar maximaal 15 jaar blijven staan. De woningcoöperatie verwacht medio november te beginnen met de funderingswerkzaamheden en de bouw van de woningen in de fabriek. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan nog hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. De termijn daarvoor loopt tot en met 21 oktober. De initiatiefgroep voor het Nesbos heeft alle politieke partijen die volgend jaar meedoen aan de provinciale verkiezingen benaderd met een pleidooi voor de aanleg van een grote bos tussen de A12 en de Surfplas. De groep hoopt zo steun te verwerven in de verkiezingsprogramma's en een stap dichter bij realisatie te komen. De provincie heeft een bosmakelaar aangesteld om de aanleg van meer bossen te stimuleren. Beschikbare ruimte is echter schaars, mede door bezwaren van boeren als grondeigenaren en de nabijheid van wijde vogelgebieden. Ook het Nesbos staat op weerstand. Zowel de gemeente als de provincie hebben eerder bedenkingen geuit en boeren in het gebied verzetten zich tegen de plannen. De initiatiefnemers zeggen tijd te nemen voor gesprekken met alle betrokken partijen.

In Bodegraven Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
12: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
5: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
13: hi, goedemorgen.
5: Welkom.
13: Dank u wel.
5: Hoe zit jij er nu bij?
13: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
5: Best moe.
13: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
5: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen. Als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
13: Klopt.
5: Van hallo en dag. Verder ook niet, eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
13: Ja.
5: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
13: Dat is het belangrijkste.
5: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
13: Tuurlijk.
5: Korte intro. Geboren in?
13: Den Haag.
5: Den Haag. Je zat op school?
13: Op het Schatteiland hier in Gouda.
5: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
13: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
5: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
13: Een thuis geworden, ja.
5: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
13: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
5: En welke buurt ben je opgegroeid?
13: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
5: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
13: Dat sowieso.
5: Ja. Nieuwsgierig?
13: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
5: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
13: Ik heb een zusje en een broertje.
5: Dus je bent de oudste?
13: Ik ben de eerste, ja.
5: En hobby's?
13: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
5: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
13: of
5: voren,
13: de degen, of de floret.
5: Degen, of de floret naar voren en steken maar?
13: Steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral, dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
5: Oh,
13: dus dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
5: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
13: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
5: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Nee,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje? Nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja. Klopt.
0: Het is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik superleuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat. Met deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt nul zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... Sorry, ik ben heel even
1: maakt niet uit.
0: Waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Want mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. En dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele geitje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek. Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk. Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En Social Works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar Social Works, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine... Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat pedagogiek is, ja. Natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt, lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. Ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
1: Er zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik het daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog. Ik neem aan dat je nog steeds kent geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar, constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht, ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat. Ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat. Denk je dat dat komt door de politiek of door de mix van. Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij. Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen. Wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien.
1: Tuurlijk.
0: Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat.
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten. Of daarvoor met mijn stage. Vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Dat moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening? Waar...
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders, en het wordt dan meteen daarin een ruzie, dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jou jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst Ach, ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee, of, nee. De
0: hier ze wilde... zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Mijn paken is dan Fries voor opa.
0: Maar wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom Willem. Ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar dat compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Nou, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je er echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij ook

0: Van ik zou moeten denken van, ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
1: Ja, wel, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over buitenlanders.
0: Ja.
1: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van, maar wat is je probleem? Dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
0: Ja.
1: Ja. Extreem links en extreem rechts.
0: Ja.
1: Dat je dan denkt, want ja, ik denk altijd, als je hier naartoe komt, dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
0: Dat weet ik niet.
1: En als je het wel voor je lol hebt gedaan. Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
0: Ja.
1: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
0: Mm-hmm.
1: Alleen dan moet je regels bedenken.
0: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan zijn ze landelijk daarmee bezig.
1: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
0: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
1: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
0: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
1: Ja, en als we iets meer met elkaar praten,
0: ja, dan komen
1: kunnen we er misschien best wel uitkomen.
0: Ja, absoluut. Dus maar, als ik nu bijvoorbeeld zeg van, ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
1: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel, hoe noem ik het?
0: Heftig.
1: Dus we gaan die mensenstromen ook niet echt. Ja, ze zijn er.
0: Ja, maar dan, kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in.
1: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt, denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even een verloren wachtlijst hebben. En gewoon op nul, alles opnieuw en zorgen dat het loopt.
0: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in, nu ik hier lijsttrekker ben, of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
1: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
0: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
1: Een kaaskoppie?
0: Ik voel me een kaaskoppie.
1: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
0: Ja.
1: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
0: Ja.
1: Waar was je?
0: Mag ik vloeken? Of?
1: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
0: Ja, nee, gewoon even. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
1: Oh, dat vind ik nog. Kom
0: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
1: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
0: Ja.
1: Hoe werkt dat in Gouda?
0: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf.
1: Oh, het Huis van de Stad.
0: Ja, sorry,
1: het Huis van de Stad.
0: Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
1: Ja.
0: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was.
1: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
0: Nee, dit was 9:15, denk ik.

0: kwart over tien 's avonds.
1: Kwart over tien al. Ja. En was daar een drankje bij en een feestje?
0: Het was een feestje, ja. Ja, er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
1: Want jij hoorde drie zetels.
0: Ja.
1: En toen?
0: Ja,
1: toen dacht je, wat de fuck?
0: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
1: En dan, wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden,
0: ja, ja.
1: Want?
0: Dan krijg je de camera's en dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
1: Oh.
0: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
1: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
0: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en? ik ben verloofd.
1: Die was ik vergeten.
0: Nee, dat maakt niks uit.
1: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
0: Ik heb 4 huisdieren.
1: Oh my.
0: Ja.
1: Wat?
0: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
1: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
0: Ja.
1: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
0: Ja.
1: 3 katten en een puppy.
0: Ja.
1: Vinden de katten dit leuk?
0: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
1: Oh.
0: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
1: Okay.
0: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
1: een boerderijtje kopen dan.
0: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
1: Dus weer even terug naar de zetels.
0: Ja.
1: 3 zetels, jij blij.
0: Ja.
1: Volgende dag radio.
0: Ja.
1: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
0: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
1: Dat lijkt me fijn, ja.
0: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan alle lijsttrekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
1: Okay.
0: Op een uitnodiging om met ze te praten.
1: Okay. Dus werk aan de winkel?
0: Ontzettend.
1: Studie?
0: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
1: Want jij bent nieuw.
0: Ja.
1: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
0: beide.
1: De regering?
0: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffy. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
1: Okay.
0: Ja.
1: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
0: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
1: Maar dan
0: weer,
1: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
0: Klopt.
1: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
0: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
1: Ja, dat is ook.
0: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
1: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog het belangrijkste, polarisatie.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
0: Mm-hmm.
1: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
0: Tuurlijk.
1: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
0: ja.
1: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
0: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
1: Wat is dat?
0: Duurzaamheid.
1: grapje.
0: Ja, ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
1: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
0: Klopt. En dat mag niet.
1: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
0: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuw bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
1: Ja.
0: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
1: Ja.
0: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Dat maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
1: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
0: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
1: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
0: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
1: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
0: Ja, nee, absoluut. Maar
1: met de rest van de wereld.
0: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
1: Ja.
0: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
1: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
0: Nee, dat,
1: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
0: Mm.
1: Goed. Volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek.
0: Dat zou ik wel heel leuk vinden.
1: Debatje.
0: Ja.
1: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
0: Rammstein. Ja.
1: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
0: Ja,
1: maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
0: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
1: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten... sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Op

0: Welkom bij B. RSS Café.
1: Een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij het BSS Café. We verwachten weer een gezellig showtje vanavond. Daniel is er ook bij.
2: Zeker, goeie avond.
1: We zijn even hard aan het nadenken over een leuke categorie.
0: Dit is BSS Café.
1: Maar we komen er nog niet echt uit. We dachten, we doen gewoon even tijd, omdat we altijd zo keurig op tijd zijn natuurlijk. Dus dat vond ik wel een leuk idee van Daniel. Dus laten we maar even beginnen met... Even kijken. We beginnen met Time After Time. Want, oh.
2: Ah, Cindy Lauper.
1: Cindy Lauper.
2: Ik heb nog geen van de categorie.
1: Oké. Time After Time van Cindy Lauper.

0: Ja, een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe uitzending van het BSS Café. We hadden een kleine technisch mankementje, maar Daniel en ik zijn aanwezig.
1: Zeker. We zijn er weer.
0: We moeten er even inkomen. Het is een tijdje geleden dat we hier gezeten hebben met z'n allen, dames en heren.
1: Ja, voor Robin is het.
0: Voor mij vooral. Jullie hebben natuurlijk vorige week nog gezeten. Maar ja, we zitten in het BSS Café. Leuk dat je luistert. We gaan even beginnen. Ja, we zijn al begonnen nu. Maar we beginnen even met een liedje van Shrek, Accidentally in Love van The Counting Crows.

De kapitein, deel 2 van Agda en de Munnik. Het volgende nummer is speciaal voor Brent. Die houdt namelijk van een glaasje thee. Dus we doen ACDC met TNT. Oh, heerlijk genieten van

Corona Burg Bar van de Frank Boeijengroep. Volgende nummer is een nummer wat al een historisch record heeft verbroken. Het staat namelijk al 24 weken op de Billboard Hot 100 op nummer 1. En degene die ze hebben ingehaald, dat is All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey. Want ja, die komt ook elk jaar weer een weekje terug. Maar we hebben het natuurlijk over Ella Langley met Choosing Texas.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy van Kesten.
11: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: De muziekexperts. Live op BR6.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Dames en heren, welkom bij BR6 Café, het tweede uur.
16: Ja, wat even een klein technisch mankementje. We kunnen dus niet op het mengpaneel op live zetten. Dus. Oh, dat gaat daar van alles door elkaar heen. Welkom bij het tweede uur BR6 Café. Zit hier gezellig met z'n allen. En we hebben nieuws. Ik hoorde namelijk dat Frank misschien terugkomt zometeen. Nou, dat is toch leuk. Dus dat zometeen. Misschien dan nog een potje plekken gaan spelen. Maar we gaan eerst even lekkere plaatjes draaien. We beginnen met de Doobie Brothers. Oh, lekker. Met What a Fool Billy.

Wat een lekker nummer. What a Fool Believes van Doobie Brothers. En ja, we gaan gelijk even lekker verder, want het is uiteraard alweer oktober. En ja, het gaat veel te hard. Maar ja, Green Day heeft er een nummertje over. Nou, een nummertje over, maar Wake Me Up When September Ends van Green Day.

Mr. Brightside van The Killers. Oh, wat een barre plaat. We zitten lekker in de punk rock. Ik denk, we gaan even lekker een Blink 182 draaien. Oh, lekker hoor. Daar heb je al. All the small things van Blink 182 op BSS.

0: Teenage Dirtbag van Weedus. Dames en heren, ik moet even gauw een jingletje pakken, die ben ik vergeten te pakken. Het is tijd. Jarenlang opgewacht, of ja, maandenlang opgewacht, maar Frank is terug.
1: Ik ben verdomme half jaar weg. En die koptelefoon is nog steeds niet gefixt. Ik hoor alles alleen maar
0: links. Het is wel een nieuwe volgens mij.
1: Alles links, mensen.
0: Maar Frank, hoe is het met jou?
1: Met mij gaat het
0: goed. Ik moet trouwens nog steeds even een jingletje wachten.
1: Het ging goed totdat ik alles nog maar in één linker oor hoorde. Als je nu begint te schreeuwen, heb ik links tinnitus en recht niks.
0: Wat zei je?
1: Als je nu begint te schreeuwen, heb ik links tinnitus en recht niks.
0: Oké, ik kan even schreeuwen.
1: Ja, doe maar.
0: Waarom doet hij het nou niet? Juist. Frank, hoe is het met jou, jongen?
1: Ja, het gaat geweldig, jongen. Ja. Ik ben blij dat ik weer terug ben.
0: Waar ben je helemaal geweest eigenlijk?
1: Ja, Spanje.
0: Spanje, hè?
1: Plekje gewoon.
0: Ben je daar gewoon een half jaar geweest?
1: Ja.
0: Wat op vakantie?
1: Ja, vakantiewerk.
0: Werk, lekker man. Ja, ik zat dus, ik heb hem eigenlijk stiekem ook, als je geluisterd hebt met een Nice Smart aflevering, heb je hem gehoord. Dat had ik hem ook gedraaid.
1: Uh-oh. Val ik door de maand.
0: Dat heb je dus niet gedaan, hoor ik net.
1: Ja, maar ja, weet je, het was zo geweldig goed, weet je wel. Ik kan het niet aan.
0: Nee, ja, snap ik, ja. Dan moet je het overtreffen, denk ik dan.
1: Precies.
0: Ja, een tijdverschil ook, weet je, in Spanje. Dus, maar, ik heb een nummertje voor klaarstaan. Die heb ik heb hem een keer geluisterd en dacht, dit is gewoon precies hoe ik me nu waarschijnlijk een beetje voel. Het is namelijk Sister Slaves met Frankie. En dan zeggen ze, Frankie, do you remember me?
1: Wat een goed nummer. Nou, ik heb gewoon een nummerplaat.
0: Je hebt gewoon je eigen plaat. Hey, hallo.
1: Hallo.
0: Nou, dit is Sister Slaves met Frankie.
1: Bye.

Frankie van Sister Sledge. Oh, lekker hoor. Als je net hebt ingebeld, Frank die was net, we waren even twee tellen buiten en Frank die was natuurlijk heel lang niet geweest. Die wist niet meer hoe het werkte, dus als je nog een keer wil bellen, dan zou ik wel leuk vinden. Dan neem ik hem wel even op, dan komt het vast goed. Hier is Reggae Night van Jimmy Cliff. Oh, lekker. Man, live op BSS. You live on your-

0: Dit was Relax van Frankie Goes to Hollywood. Dan moet ik weer... Frankje... Hoe zeg je dat?
1: Wat is er?
0: Ik had hier niet helemaal op gerekend dat we even gaan een categoriekarousel gingen gooien.
1: Mensen, dus dit is een... We gaan een... Jezus.
0: Categoriekarousel.
1: Categoriekarousel doen.
0: Even kijken hoor. Ja, dat gaat helemaal goed komen.
1: Moment, joh.
0: Daar heb ik hem.
2: Hey. Categoriekarousel.
0: Nou, wat leuk. Nou,

0: Ja, het zou ik nog kunnen. Ja, postdive zou ik nog kunnen.
1: Postdive zijn ook welkom. Ik weet niet of je
0: het raam zit open, dus het zou wel kunnen.
1: Kunnen door het raampje inschreeuwen, dan ook.
0: Maar Frank, ik ga drie dingen noemen. Je hebt Huisje op Wielen van Frank Vernet heb ik hier staan. Ik heb Frank Sinatra, mag je het hele repertoire van kiezen. Of
1: alles.
0: Ik heb hier ook nog, wat was het ook weer? Frankie Boy.
1: Maar ja, mijn keuze is een beetje lang.
0: Dat was eigenlijk wel jouw idee.
1: Welke gaat het worden? Kontje boek?
0: Nee, laten we niet meer die doen. Laten we maar met Hey Barbariba.
1: Hey Barbariba
0: van Frankie Boy. Oh, dan doe ik hem op de verkeerde computer. Dit is niet handig. Hoppa. Dan heb je hem, Frankie Boy.

0: Frank Sinatra met The World We Knew. Ik heb de jingle nu wel klaarstaan.
1: Oh, we hebben een beller.
0: We hebben namelijk een beller. Even kijken. Als het goed is. Hallo? Hallo?
2: Hallo?
0: Ja, daar hebben we hem hoor. Met wie spreek ik?
2: Ik spreek met Robin.
0: Ja, je spreekt met Robin. Wat leuk. Hey. Hij zit aan, ja? Hij doet het. Daniel, die zit ook klaar. We gaan een potje Black Tooth doen, Robin, hoorde ik.
2: Leuk.
0: Ja, leuk. Nou, jij weet hoe het werkt, denk ik, neem ik aan.
2: Ik weet dus, ik heb vorige
0: keer
2: ook gespeeld.
0: Oh, je hebt het ook al een keer eerder gespeeld. Oh, leuk joh. Een echte trouwe fan, hoor ik. Een echte trouwe fan.
2: Ik ben zeker een trouwe fan. Kijk. Ik was te vinden bij het BSS Café op Koningsdag toen het dak eraf ging.
0: Heel ziek. Dat is ziek, hè? Dat is ziek. Toen het dak eraf ging, dat is echt ziek. Ja. Het dak ging er ook echt wel af.
2: Ja, dat dak ging er echt af, ja. Ik moest het dak gewoon vasthouden.
0: Ja, anders vloog hij weg.
2: Ja. Anders vloog hij weg, ja.
0: Dan moet ik trouwens ook even het volgende jingeltje pakken. Daniel, heb jij het soortje klaarstaan, Daniel?
3: Bijna.
0: Oké, dan ga ik de jingle wel van starten, man. Daniel is even de kaart aan het pakken.
2: Mooi. Ja, de vorige keer had ik wel erg geluk met Blackjack, dus...
0: Ik heb net even met Daniel gesproken, maar als je deze wint, dan krijg je gewoon een gesigneerd BSS t-shirt van ons.
2: Nee.
0: Ja, dat zie ik wel.
2: Nee,
0: joh. Ja, dat zie ik wel.
2: De pressure is hoog nu.
0: Nee, de druk is hoog, ja.
2: Zo.
0: En als je verliest mag je uiteraard, je mag altijd al beide keren een verzoeknummertje draaien.
4: Nee, je krijgt ook nog een theetje van de BSS.
0: Ik krijg ook nog een theetje.
4: Een theetje.
0: We hebben de herfstthee en nog een ander theetje.
4: En een gay theetje.
0: Mag jij kiezen welke het is?
2: Een
0: TP'tje, eerlijk gezegd. Een TP'tje. Dat komt goed.
4: Die ken je ook nog aan,
0: hè? Nou, we hebben een paar minuutjes nog, dus even gauw. Daniel.
4: Even kijken. Ik heb een harte 4 en een schoppen heer en ik heb een harte 3. Ga je daarop hitten of ga je hem laten stellen?
2: Ja, ik moet wel.
0: Ik ben het ermee eens.
4: Je hebt nou een aas, dus dat is een harte aas, dat is een 15.
2: Hey. Ja, ik moet nog steeds hitten.
4: Ga je nog steeds hitten?
2: Ja, natuurlijk.
0: Hoi. Hij hit nog een keer.
5: Jopen.
4: Hoi.
2: Doei.
4: Je bent gebust.
2: Nee.
4: Het is een vrouw.
2: Dan gaat je shirt.
0: Dat is jammer. Maar je krijgt wel nog een theetje als troostprijs. Maar dan krijg je nu wel de herfsttee in plaats van de theetje.
2: Ik ga de volgende keer nog proberen.
0: Ja, de volgende keer goed.
4: Volgende week heb je
0: nog een verzoek?
4: Nee, volgende week kan je niet bellen.
2: Ja, Music is the Doctor, heet
0: hij
2: toch?
0: Oh, de Doctor van de Doobie Brothers.
2: De Doctor, ja.
0: Ja, dat is wel echt een gigantisch hit. Je bent zeker de broer van Erik.
2: Ja, de broer van Erik.
0: Kijk eens wie hier naast hem zitten.
2: Yo, broer.
0: Mijn vader bedanken. Komt ie, de Doctor van de Doobie Brothers. Hey Robin,
2: ja,
0: vanavond.
2: Fijne avond.
0: En een fijn weekend en tot volgende week. Oh nee, niet volgende week, want dan zijn wij weg.

0: naar PR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwestad Radio.
14: Wat het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Luister elke zaterdagnacht van 12.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben,